0: Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf...

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan een WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep door dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Maandag 22 juni. Goedemorgen. Goedemorgen, Jeroen.
3: Ja, goedemorgen.
2: We hebben de kortste nacht van het jaar achter de rug.
3: Ja, het was al heel vroeg weer licht, hè?
2: Is het ooit donker geweest, vraag ik mij af. Toen ik ging slapen was het licht. Toen ik wakker werd was het ook licht. Afijn. Dit geheel terzijde hoor je straks natuurlijk wel wat meer over tijdens het weerpraatje. We staan aan het begin van een week van stakingen. De vakbonden protesteren op die manier tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet.
3: Ja, werknemers en werkgevers die praten nog wel. We spreken straks de voorman van MKB Nederland, Jacco Vonhoff.
2: Het is ook het begin van de week van het platteland.
3: Ja, en we kijken terug op de sportprestaties van afgelopen weekend.
2: Nou, dat is heel wat te bespreken. Dat gaan we doen straks na 7:30. Het weer voor deze week, het verkeer, de burgemeester van de dag en ook nog heel veel lekkere muziek. Tot 9:00 bij ons, bij
0: Radio Oost.
2: Dan beginnen we met Barry White. Ja, zeker Barry. Let the music play.
4: Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: 6:06. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Op deze maandagochtend vroeg van de 22e van juni. De zon valt hier al de studio binnen. Wat staat ons te wachten vandaag, Jeroen?
1: Nou, de dwangsom die de gemeente Hardenberg aan het COA heeft opgelegd voor het niet sluiten van de opvanglocatie, daarvan is het maximum nu bereikt. Dat is 4,95 miljoen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers betaalt sinds 24 maart €55.000 voor iedere dag dat ze het AZC niet leeg oplevert. En dat is tot op vandaag niet gebeurd. Er zitten op dit moment nog 135 vluchtelingen, melden het COA vrijdag.
0: Meer opvang van asielzoekers. Zwolle vangt vanaf vandaag vluchtelingen op voor wie geen plaats is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Noodopvang in Westerbork in Drenthe sluit vandaag. Zwolle neemt nu 100 tot 150 mensen over. Die kunnen terecht in een hotel bij het stadion van PEC Zwolle. Alleen om te slapen, want 's ochtends moeten ze weer terug naar Ter Apel, 90 kilometer verderop, om zich te melden voor hun asielaanvraag. Burgemeester Snijders van Zwolle vindt dit verre van wenselijk, maar wil voorkomen dat mensen in Ter Apel buiten moeten slapen. Hij hoopt dat meer gemeenten nu hun verantwoordelijkheid gaan nemen.
1: Ja, je had het net
0: blijven
1: over
0: open.
1: Ja, je had net over dat het een week van de staking is. Maar het is ook de week van het platteland die vandaag begint. In de hele provincie staat het platteland centraal. En is er aandacht voor de kracht van dorpen, verbondenheid van gemeenschappen en de veelzijdigheid van landschap, natuur en landbouw. De hele week worden er activiteiten georganiseerd en excursies, open dagen, workshops, natuurbeleving, culturele activiteiten en ontmoetingen. En de gedeputeerde Ten Bolsche opent vandaag de week officieel. En we spreken hem zometeen na zevenen.
0: De N332 bij Heten, dat is gemeente Raalte, die is vanaf vandaag afgesloten. De provinciale weg krijgt een nieuw circulair asfaltlaag. En er komt een houten geleiderrail. Werkzaamheden duren tot en met woensdag 1 juli. Dus het is ook nog een behoorlijk lange tijd. Tot die tijd moet het verkeer omrijden via Holten, de N344 en Deventer, de N348.
1: De stichting Droogteschade Waterwinning daagt drinkwaterbedrijven voor de rechter. Want de stichting stelt dat honderden landbouwbedrijven schade hebben geleden doordat er grondwater is onttrokken door de waterbedrijven. Daardoor zou de grondwaterstand lager zijn geworden en groeiden planten minder hard door een tekort aan vocht. En ook zou het land vaker ingezaaid moeten worden. Een van de gedaagde waterbedrijven is Vitens uit Zwolle.
0: Het is de laatste dag dat Jacob Vonhoff voorzitter is van de ondernemersorganisatie MKB Nederland. Vonhoff is geboren in Enschede, opgegroeid in Zwolle. Zelf ook ondernemer, bouwde een schoonmaakbedrijf op. Sinds 2018 is hij al de voorman van de organisatie voor het midden- en kleinbedrijf. En hem spreken we na 8:00.
1: En bij het Britse Hoge Rechtshof in Londen begint vandaag de rechtszaak tegen influencer Andrew Tate. Voormalig kickbokser, reality tv-deelnemer en gezicht van de manosfeer wordt door 4 vrouwen beschuldigd van mishandeling en seksueel misbruik. De zaak zou eigenlijk volgend jaar plaatsvinden, maar justitie vond dat te lang duren en haalde de civiele zaak naar voren. Loopt in het Verenigd Koninkrijk ook nog een strafzaak tegen Tate. En in Roemenië wordt hij beschuldigd van onder meer mensensmokkel en verkrachting. En hij is dus bekend van gerichte cursussen voor mannen om succesvol te worden. En als influencer profileert hij zich met vrouwonvriendelijke en radicaal rechtse uitspraken.
0: Staat een toepasselijk plaatje klaar van Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: Laatste zinger van Taylor Swift. Elizabeth Taylor, Elizabeth Taylor Swift. Om precies te zijn. Ja, zo koppen we het lekker aan elkaar.
1: Het krantenoverzicht.
0: Ene grootheid bij de andere. Papieren versies van de ochtendkranten zijn binnen, Jeroen.
2: Ja, de Telegraaf heeft een groot verhaal op de voorpagina. Karremans zet Nederland klem. Provincies, gemeenten en het bedrijfsleven slaan alarm over het plan van de minister Karremans van Infrastructuur. Want die wil nieuwe wegen en spoorprojecten grotendeels stilzetten, omdat hij de focus wil op onderhoud. Omdat er een groot tekort is aan geld. En daarom heeft hij de keuze gemaakt om uitbreidingsprojecten naar de achtergrond te plaatsen en dit geld eerst naar onderhoud te doen. En die aanpak schiet volgens Ina Adema schiet die tekort. Zij waarschuwt daarvoor namens alle provincies. En ook gemeenten en de mobiliteits- en logistieke sector zeggen dat. Deze partijen staan normaal gesproken niet op één lijn met elkaar op dit vlak. Maar
0: nu
2: hebben ze elkaar gevonden, want als je niet investeert in uitbreiden, loopt Nederland vast, zeggen ze.
0: Ja, dinsdag wordt er over gedebatteerd in de Tweede Kamer. Ook wegen in Overijssel zijn in het geding. N35, hoe lang wordt daar al over gepraat? En dachten we dat daar nu een plan voor was? Nee. Ook dat staat weer op losse schroeven. En dat geldt zelfs ook voor de N36, misschien ook wel de N50. Maar dat horen we later wel deze week. De kranten, veel ochtendkranten, komen nog terug op de excuses gisteren gemaakt door de regering bij monden van Rob Jette voor de behandeling van de Molukse gemeenschap. Het NRC kopt bijna te laat, maar fijn dat het er is. Voorafgaand aan de huldiging van het Nationaal Monument maakte Rob Jette, de premier, zondag excuses. Trouw kopt. Ook deze excuses zijn pas het begin van de genoegdoening, want er moet meer komen, dat hoor je straks ook bij ons. En in de Volkskrant: Jette zet eerste stapje met excuses aan de Molukkers. Excuses kwamen laat, te laat, hoefde niet meer, klonk het vooraf. Maar toch aan het einde van de dag staan de Molukkers wel hun ogen te deppen.
2: Algemeen Dagblad heeft een verhaal over de wereld moet zich schrap zetten voor een super El Niño. Weet jij wat dat is?
0: El Niño? Jazeker, El Niño is de warme golfstroom die allerlei klimaat perikelen op gang kan zetten.
2: Ja, die kan zorgen voor weersextremen. Die komt gemiddeld eens in de 2 tot 7 jaar voor. De laatste keer was in 2023-2024. En deze keer komt die ook weer. En even kijken, dit jaar spreekt het Rode Kruis van Super El Niño. En dat zal vooral grote invloed hebben op Zuid-Amerika, maar ook Soedan, het Midden-Oosten en delen van Azië. De grootste dreiging ligt niet in de weersextremen zelf, maar in de gevolgen daarvan. Want zo kan de droogte impact hebben op de voedselproductie. En dat loop je het risico op misoogsten.
0: Ja, zo lust ik er nog één. Het zijn vooral de gevolgen daarvan natuurlijk inderdaad. Zo'n storm of droogte overleven wel. Maar de gevolgen zijn natuurlijk groter. Super El Niño dus. Dan NRC die een artikel heeft over het Nederlands elftal natuurlijk. 2 pagina's groot met name. We zien Brobbie met de armen wijd juichen na zijn tweede doelpunt. Dit oranje is ongelooflijk gevaarlijk, maar het kan ook ver terugvallen. Zelden toonde Oranje de afgelopen jaren de drive en directheid als tegen Zweden. Maar wisselvalligheid zit diep. En dat zag je wel af en toe als de Zweden er toch heel makkelijk weer doorkwamen. Trouw heeft iets bedacht. Die ging kijken samen met de dienstdoende ploeg van de brandweer in Almere. Ze gaan zaterdag met gezamenlijk kijken naar de wedstrijd. Altijd paraat staan. Betekent ook dat een voetbalwedstrijd afkijken niet gegarandeerd is. Dan de kop erboven gelukkig. Gaat de pieper niet voordat Oranje de Zweden heeft verslagen.
2: Mooi.
0: Altijd een mot.
2: Ja, Telegraaf heeft een verhaal over de suikertax die het kabinet in 2030 wil invoeren. Want dat dreigt een bittere pil voor bierdrinkers op te leveren. Het kabinet overweegt namelijk om de accijns op alcohol mee te laten stijgen met die op suikerhoudende drankjes. En een krat bier kan daardoor tot 70 cent tot zelfs 1 euro duurder worden dan nu. En dat komt dus door de koppeling van de alcoholaccijns aan de huidige belasting op alcoholvrije dranken. Dus dat kan dus niet alleen suiker, frisdrank kan dan duurder worden, maar ook het biertje.
0: Ja, er zit ook veel suiker in, veel calorieën in bier, ik weet het. Uit ervaring.
2: Ervaringsdeskundige.
0: Ja, dit is een beetje partijpolitiek, maar vooruit, ik zie de foto in meerdere kranten staan. Partij voor de Dieren heeft een nieuwe leider. Een nieuwe leider van de Partij voor de Dieren wil de progressief linkse beweging bij de les houden. Christine Teunissen, daar hebben we het over. Ze noemt zichzelf klimaatdrammer.
2: Ja, nou goed.
0: Dat belooft alweer wat.
2: En het Algemeen Dagblad heeft op de voorpagina ook nog aandacht. Niet alleen voor Oranje, maar ook voor Curaçao.
0: Ja,
2: natuurlijk knap gelijk gespeeld. En een foto met Eloy Room en Willem-Alexander met daarbij de koop. De koning van Curaçao. Keeper Eloy Room redde zijn team 15 keer.
0: Ja, de koning in de kleedkamers van en het Nederlands elftal en het Curaçaose elftal.
2: Hij ging helemaal los.
0: Hij ging helemaal los met de en koningin en prinses erbij. Nee, ik vond het wel erg leuk en aandoenlijk om te zien. Al die filmpjes op Instagram. Dat is mooi om te zien.
2: Zeker.
0: Mooi zo, dat doet de koning zeer goed.

0: The Human League, hoor je met Human op deze maandag, de 22e van juni. Belooft weer een heel warme dag te worden, Jeroen.
1: Ja, en een hele warme week, denk ik, hè?
0: Sterker nog, ja, vandaag en morgen gaat het nog wel. Blijft het onder de 30, maar daarna gaan we weer ver boven de 30. Tot 35 graden, begrijp ik. We gaan er zo duidelijk na 19:30 meer over horen, uiteraard. Maar bereid je voor op extreme situaties.
1: Ja, ik
0: moet dat is
1: zeggen,
0: sowieso goed.
1: Ja, altijd, hè?
0: Ja, om je het voor te bereiden op extreme situaties.
1: Is dit een hint?
0: Zeker is dit een hint. Want daar hoort bij dat je natuurlijk een noodpakket dient te hebben. Dat zou wel prettig zijn natuurlijk. En er hoort een noodradio bij. Ook deze week geven we ze weer weg. En we dachten, kom, we gaan eens kijken hoe alert de luisteraars om 7:04 al zijn. Als ze namelijk dit geluid horen. Radio Oost. Dan kun je namelijk appen voor zo'n noodradio. Kom maar door.

0: Fanny Pudding met solo van David Gilmour. Nou, luisteraars, complimenten. Jullie zijn heel alert om 6:30 ochtends vroeg.
1: Doet de box het nog, de SMS of de appbox?
0: De app stroomt over aan de meldingen. Maar we gaan er straks weer iemand geheel onafhankelijk en objectief uitkiezen die de Noodradio heeft gewonnen. Dus kom maar door als je nog wil appen en reageren. Dan kan dat anders natuurlijk. Volgend uur weer een kans. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws. Die krijg je van Jeroen.
1: De dwangsom die de gemeente Hardenberg aan het COA heeft opgelegd heeft het maximale bedrag van bijna 5 miljoen euro bereikt. Hardenberg legde de dwangsom van 55.000 euro per dag op nadat het COA de afspraak om het AZC in de gemeente begin maart te sluiten niet nakwam. Afgelopen vrijdag meldde het COA dat er nog 135 vluchtelingen zitten in het pand aan de Jachthuisweg. Over eventuele vervolgstappen van de gemeente is nog niets bekend. De voorzitter van de Molukse gemeenschap in Overijssel is blij met de excuses van premier Rob Jetten. Die bood gisteren zijn excuses aan namens de regering voor de manier waarop de eerste generatie Molukkers begin jaren 50 in Nederland is opgevangen. Voorzitter Paul Salakouri is blij met de erkenning, maar hoopt op meer.
2: Erkenning dat ze dus onze gezamenlijkheid dus fout zijn geweest. En dan ook met name onze geschiedenis, die moet dan geschreven worden of herschreven worden en dan in de schoolboeken worden neergezet, zodat men ook weet wie wij zijn en waarom we hier zijn.
1: Bij een boerderij aan de Vilsterse straat in Lemelenveld is gisteravond brand uitgebroken in een schuur. Daarin lagen hooi en stro opgeslagen. Twee omwonenden hebben rook ingeademd toen ze zelf geprobeerd hebben de brand te blussen. Naastgelegen boerencamping is ontruimd. Brand is uiteindelijk geblust, over de oorzaak is nog niets bekend. En op het WK voetbal heeft Ryan Thomas met Nieuw-Zeeland verloren van Egypte. Mede door een doelpunt van Mo Salah wonnen de Egyptenaren vannacht met 3-1. Thomas, de aanvoerder van PEC Zwolle, kwam een kwartier voor tijd in het veld. Jamiro Montero stond in de basis bij Caverdië en die ploeg stunte opnieuw. De oudspeler van PEC speelde met 2-2 gelijk tegen Uruguay. Tot zover het nieuws, meer vind je op oost.nl en in de app.
0: En voor het weer naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel.
0: Terug van een weekje vakantie.
3: Ja, heerlijk.
0: Ja, weggebrand, weggewaaid, weggeregend.
3: Was van alles, ja. Ja,
0: was van alles in
3: Nederland.
0: Een tentje. Ja, ja.
3: Tentje op de Wadden, dus ja.
0: Is avontuurlijk, is een uitdaging.
3: Zeker, ja, zeker. We eindigden met de flinke onweersbuien van vrijdagavond op zaterdag, zeg maar.
0: Ja, en toen ging het even flink tekeer, inderdaad. Dan zul je toch maar in een tentje zitten.
3: Ik zat er ook niet in. Ik stond bij de wc's.
0: Gezellig.
3: Het waarde keihard.
0: Nog
3: ja.
0: Nooit zo lang op de wc gezeten, Gita.
3: Het was heel gezellig.
0: Daar zullen we het niet over hebben. Wel over het weer van vandaag, want het wordt weer een warme dag.
3: Ja, dit wordt een warme tot

0: Zeer hete week, waarbij het vandaag qua temperaturen dan nog relatief meevalt als je de temperaturen van later in deze week in beschouwing neemt. Op dit moment heerlijk weer om het huis te koelen. Het is een graadje of 15, een licht noordoostelijk briesje. En de temperaturen komen vanmiddag uit op 26 graden in de kop, tot zo'n 28 graden in Twente. Nou ja, veel zon, er drijven af en toe wat wolkjes voorbij. Het zullen vooral wat hoge sluierwolken zijn. Misschien een enkele stapelwolk vanmiddag, maar het is vooral weer de zon. En dus de zomerse temperaturen vandaag.
1: Ja, mooi. Het is van mijn gevoel niet donker geweest de afgelopen nacht. Ja, we hebben de kortste nacht van het jaar natuurlijk achter de rug.
0: Ja, eigenlijk zie je dat zeker met dat heldere weer, dat de zon die gaat wel onder de noordelijke horizon door, maar zit niet heel diep onder de noordelijke horizon. Dus ja, dat echte donkere, tussen middernacht en 3:30 is het soort van donker en daarna is het eigenlijk alweer licht.
1: Ja, ik krijg een foto binnen van Hilbert, een foto uit Nijverdal. We zien boven de straat precies de scheiding tussen heldere hemel en wolken die nog aan het wegdrijven zijn.
0: Mooi.
1: Petra meldt gedeeltelijk bewolkt, 16, 17 graden in Hellendoorn. Door een onderkante bezorgster. Ja, ik vond het best wel cool vanochtend toen ik naar buiten stapte. Maar goed, dat kan voor de gelegenheid zijn geweest. Omdat we zijn inmiddels aan de warmte gewend. Dus
0: dat werkt natuurlijk ook. Maar wel lekker inderdaad. Lekker, want de huizen zijn toch al best wel warm geworden voor de meeste mensen. Ja. En in sommige huizen zijn de temperaturen echt wel ruimschoots al boven de 26 graden in de woonkamer opgelopen. Dus dan is het lekker dat je toch nog een moment hebt op de dag, als je dan thuis bent en de mogelijkheid hebt om het huis te koelen.
1: Dan zeg je twee dingen die ik niet heb. Ja, dank je.
0: Ja, dat is het lastige. Ja, in een flat is dat dan makkelijker, weet je wel.
1: Ja.
0: Maar ja, op de begane grond is dat alweer wat ingewikkelder. Komende nacht koelt het ook nog, denk ik, lekker af. Vooral weer in de late nacht. Dus zeg maar vanaf een uurtje of 4, tussen 4 en 4 uur 's nachts en 7 uur 's ochtends. 14, 15 graden, dat is lekker. Maar morgenmiddag gaan we gewoon naar 28 tot 30 graden. En woensdag, donderdag en vrijdag 32 tot 35 graden. Dat zijn de verwachte maxima.
1: En dat zijn wel extreme, hè?
0: Ja, dat is voor juni is dat aardig aan de maat. Eens kijken of we het all-time juni-record van Nederland gaan verbreken. Nou. Dat staat op Venlo. 27 juni 1947 werd het daar 37,9. Ja, als je dat verbreekt, dan is het ook weer zo'n moment.
1: Hoeft voor mij niet.
0: Nee, ik denk niet dat ik mensen ken die voor wie dat wel hoeft. Maar ja, de atmosfeer heeft dit besloten.
1: Zo is het. Gita, dank je wel. Tot over een uur.
0: Straks.

0: Mooi liedje van Snelle over dementie. Laat het licht aan.
1: De Oosttribune.
2: Ja, dan gaan we nu denk ik lekker sporten, hè?
0: We gaan sporten. Het is tijd voor sport. Bijna 7:15 op Radio Oost. Want er was nogal wat sport. Ja, de afgelopen weekend.
2: FBK-games, hè? In Hengelo.
0: Precies, die ook. Ja,
2: en,
0: mooi.
2: Femke Broeders Bol. Ja, en ik moet er nog even aan wennen. Femke Broeders Bol.
0: Ja.
2: Die kwam in actie, je zou denken, op de 400. Maar ze is natuurlijk geswitcht. Dus ze heeft gisteren voor het eerst in Hengelo de 800 meter gelopen.
0: Ja.
2: En uiteraard heeft ze gewonnen.
0: Uiteraard, dus ze kan dat ook. Ja, ze is geswitcht natuurlijk van de 400 meter horde naar de 800 meter.
2: Ja.
0: Een tijdje geleden liep ze haar eerste. Die was al succesvol, toen raakte ze enigszins geblesseerd, begrijp ik. En nu was het weer een reprise, een herstart van Femke Broeders Bol.
2: Ja, en ze liep in een tijd van 1 minuut 57 seconden. En Australische werd tweede. Dus ze heeft het hartstikke goed gedaan. Maar wie het ook goed heeft gedaan... Onze Jonas Vijvers uit Hellendoorn.
0: Mooi.
2: Want die wist net als vorig jaar op de 400 meter te winnen. En hij was blij met de zegen, maar eigenlijk vooral met alles eromheen.
3: Dit is mijn favoriete stadion. Dit is de baan waar ik mijn allereerste 400 heb gelopen. Mijn eerste keer onder de 45 heb gelopen. Voor het eerst nationaal kampioen. Het is allemaal hier in Hengelo gebeurd. En dat ik dan vandaag weer hier mag winnen is gewoon geweldig. Ik liep een goede eerste 100 meter. Lima was in bloedvorm, Braziliaan. Het hele zon over de horde. Dus ik dacht, als zolang ik een beetje naast zit, dan ga je de goede kant op. En in de tweede bocht trok ik hem door. En het laatste stuk was zwaar, maar ik kon niet hier in het thuispubliek ook maar een honderdste thuis laten. Dus ik heb alles gegeven en ik was als eerste over de lijn.
4: Hoeveel harder kun je nog?
3: Gaan zien. Ik denk dat er nog genoeg in de tank is, maar we moeten wel achterkomen.
4: Belangrijkste doel nu, de EK, Birmingham?
3: Absoluut, EK.
4: Hoe ziet je route daar naartoe eruit?
3: Tot nu toe nog geen idee. Laten we hopen dat de wedstrijd van vandaag weer wat kansen gaat vergroten. Misschien dat ik ergens binnen kan komen of we gaan kijken.
0: Mooi.
2: Ja, ja toch?
0: Ja. Jonas Vijvers uit de Hellendoorn. Laat die jongen met rust, denk ik, als hij net heeft gelopen. Maar goed.
2: Hij was toch wel een beetje vermoeid.
0: Hij was nog een beetje buiten adem, inderdaad. Maar dan vind ik het knap dat je al gelijk goed commentaar kunt geven. Mooi succes voor hem en op dus naar het EK. Dan het WK-voetbal, nog altijd in volle gang. Ondertussen beginnen ook de clubs in Nederland alweer aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ik heb het idee dat ze afgelopen weekend pas gestopt zijn, maar dat zal niet het geval zijn. Nee. Nou, amateurs wel, die voetballen volgens mij nog steeds. PEC Zwolle, gistermiddag stonden ze voor het eerst weer op het trainingsveld. Ondanks de hitte kwamen er toch nog veel supporters ook op af.
5: De spelers van PEC worden onthaald met applaus, blauwe en witte rookpotten en een gigantisch spandoek. Vechten voor onze kleuren staat erop. De supporters zijn blij dat de voorbereiding weer is begonnen. En dat geldt ook voor de trainer.
6: Ja, het is uiteindelijk 5 weken geleden volgens mij dat we onze laatste wedstrijd speelden. Die weken die vliegen wel om, maar het is ook alweer lekker om aan de gang te gaan. Want ja, als het gras weer zo mooi erbij gaat liggen, dan wordt het tijd.
5: Nieuwe gezichten waren er wel, maar vooral in de technische staf. Qua spelers is er maar één nieuweling. De Deen Elias Sørensen.
7: Ja, yeah, just told me about how much the club values families also, and it's like a really big family club.
5: Hij hoorde van onder meer zijn landgenoot Younes Namli dat PEC een echte familieclub is, en dat spreekt hem aan.
7: I have 2 kids, I have a fiance. It's really important for me that the family is gonna have a nice life also. So in the end, when I heard all of this, it was a no-brainer.
5: De selectie is dus nog lang niet rond. Maar dat vindt trainer Van de Vecht geen probleem.
6: Nee, maar daar ben ik niet zo liefhebber van. Want ik wil gewoon in de voorbereiding me aan kunnen passen, zeg maar. En de zwakheden in je ploeg willen versterken. En als jij alles al rond hebt, kan je niet meer versterken. En als er dan dingen fout gaan, dan ga je achter je oren krabben. Dus ik vind het helemaal prima. Ik wil alleen graag dat je groep wat groter wordt.
5: En ze missen nog een paar internationals. Want maar liefst 3 spelers van PEC spelen op het WK.
6: Nou, bijzonder, ja. Ja, het is fantastisch om ze daar op dat toneel actief te zien zijn. En ze doen het geweldig.
5: Zo pakte Cheryl Floranus met Curaçao het eerste punt op een WK ooit.
6: Cheryl kreeg ik even geen antwoord meer van, maar dat kon door het tijdsverschil. Ga ik vanuit. Nee, Cheryl die speelt die wedstrijden weer als ze krijgen, dus dat gaat hartstikke goed.
5: En wat voor stunts we komend seizoen van PEC Zwolle mogen verwachten is nog even onduidelijk. Want een doelstelling is er nog niet.
6: Ja, dat is de traditionele... Kom wat later maar weer terug, want ja, op het moment dat je de transferwindow voorbij bent, dan kun je daar wat meer over zeggen.
0: Zal ik de doelstelling maar even formuleren dan?
2: Niet degraderen.
0: Zo is het. Handhaven. Dat geldt trouwens ook voor Go Ahead. Die hebben dat wel uitgesproken, Go Ahead Eagles. Ook voor die ploeg is de voorbereiding begonnen. FC Twente heeft vanmiddag de eerste training. Bij Heracles hebben ze nog een beetje langer vakantie. Gaan ze vanaf zondag weer trainen. En die eerste training van FC Twente kun je volgen bij ons.
2: Ja.
0: Toch, Jeroen?
2: Nou ja, het is vanmiddag om 4:00. Dus mogelijk dat we nog wel even live gaan schakelen in de tv-uitzending.
0: Kijk eens aan. Twente dat natuurlijk voor ook een Europees seizoen staat. Ze zijn er nu al on fire. Hier zijn de Pointer Sisters. Ja, moesten maken.

0: 8 minuten voor 7. Je luistert naar Radio Oost. We hebben het geluid, het noodgeluid weer laten horen. Al voor 6:30.
1: Ja.
0: Nou, ik ben onder de indruk van alle mensen die hebben geappt.
1: Ja, het was niet zo. Het was niet zo alsof je hem heel. Dat hij plotseling kwam. Je kondigde hem wel lekker
0: aan. Ja,
1: dan.
0: Natuurlijk. Maar goed, zoveel mensen vroeg al luisteren. En dan ook tussen het brood smeren, tanden poetsen, douchen en de auto starten door toch nog even de app weten te vinden. Dat waarderen wij hoogelijk. We hebben de geluksgenerator weer aangezet. Die heet vanochtend Jeroen. En daar is Nancy Staaien uitgekomen.
1: Ja, die heeft
0: gefeliciteerd. Gewonnen. Je hebt hem, Nancy. Hartstikke mooi. Via de app heeft zij gereageerd en zij pakt gewoon de noodradio mee. Hier zijn Hanna mee. Ja, het blijft met. Het is echt toevallig.
1: Ik ga even in een hoekje staan.
0: Hanna mee en Meteor, wat wil je van mij? Nou, noodradio.

0: 4 minuten voor 7. Je luistert naar Radio Oost. Daar hoor je straks de aftrap van de week van het platteland. Het is een Overijssels ding.
1: Zeker. En we gaan ook even terugblikken op de sport met Joran.
0: Zeker. Daar gaan we natuurlijk. Er was voldoende te beleven op sportgebied. Het zal je niet ontgaan zijn. Zo dadelijk na 7:30 gaan we dat bespreken. Tot 7 uur hoor je nog even Billy Joel. Hier is de Uptown Girl.

0: belangrijkste nieuws in Overijssel. De dwangsom die de gemeente Hardenberg aan het COA heeft opgelegd voor het niet sluiten van het AZC heeft het maximale bedrag van bijna 5 miljoen euro bereikt. De voorzitter van de Molukse gemeenschap in Overijssel is blij met de excuses van premier Jetten. Die bood gisteren excuses aan namens de regering voor de manier waarop in de jaren 50 de eerste Molukkers zijn opgevangen. En op de FBK Games in Hengelo heeft Jonas Vijvers uit Hellendoorn de 400 meter gewonnen.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de Straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
3: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
2: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
4: Salah! Daar is hij dan! Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
2: Met 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer zonder wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit, de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Geen file nog te bespeuren, maar tussen Almelo en Hengelo rijden geen treinen. Het komt door uitgelopen werkzaamheden. Daar in ieder geval rekening mee. Straks bij ons het begin van de week van het platteland. We kijken nog terug naar alle sportbelevenissen van de afgelopen weekend. En je hoort ook nog over de reactie van de Molukse gemeenschap in Overijssel op de excuses gemaakt door de regering. Muziek straks van Miss Montreal en Robbie Williams.
6: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
7: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tacito Stadion.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Je maandag is zoet begonnen met Robbie Williams en Candy.
1: Marcel Oosten.
0: 7 minuten over 7. Goedemorgen, het is maandag de 22e van juni. We hebben de kortste nacht van het jaar daarnet op zitten. Goedemorgen, Jeroen.
2: Goedemorgen.
0: Toch nog een beetje geslapen?
2: Ja, ging wel redelijk,
0: hè? Drukkende hitte, ja. Het is de week van het platteland, die begint vandaag. Het is een typisch Overijssels ding en Hardenberg hoort de kassa flink rinkelen. Maar of ze daar nou blij mee zijn?
2: Ja, want de dwangsom die de gemeente Hardenberg aan het COA heeft opgelegd voor het niet sluiten van de opvanglocatie heeft vandaag het maximum bereikt. Het Centraal Orgaan Asielopvang betaalt sinds 24 maart 55.000 euro... voor iedere dag dat ze het AZC niet leeg oplevert. En dat is tot vandaag niet gebeurd. En aan die dwangsom zit dus een maximum van 4,95 miljoen euro. Het heeft niets teweeg gebracht, maar burgemeester Offringa vond het destijds een goed drukmiddel.
3: Er is een jaar lang bijna tijd geweest voor het COA om netjes invulling te geven aan die opdracht. Men wist het al lang. Dat ligt niet alleen bij de COA, laat ik daar ook helder in zijn. Daar hebben de vorige ministers ongelooflijke steken laten vallen. Nou, als het zo duidelijk is, dan heb je wat te doen.
0: We blijven bij de opvang van asielzoekers. Zwolle vangt vanaf vandaag vluchtelingen op voor wie geen plaats is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De noodopvang in Westerbork in Drenthe sluit vandaag en Zwolle neemt nu 100 tot 150 mensen over. Die kunnen terecht in een hotel bij het stadion van PEC Zwolle alleen om te slapen, want 's ochtends moeten ze weer terug naar Ter Apel, 90 kilometer verderop, om zich dan weer te melden voor hun asielaanvraag. Burgemeester Snijders van Zwolle vindt dit verre van wenselijk, maar wil voorkomen dat mensen in Ter Apel buiten moeten slapen. Hij hoopt dat meer gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen.
2: De voorzitter van de Molukse gemeenschap in Overijssel is blij met de excuses van premier Rob Jetten. Die bood gisteren excuses aan namens de regering voor de manier waarop de eerste generatie Molukkers begin jaren 50 in Nederland zijn opgevangen en behandeld. Voorzitter Paul Salacori is blij met de erkenning, maar die had veel eerder moeten komen.
4: Het doet me wel wat dat er excuses zijn gekomen, maar ik vind het veel te laat. Mijn vader die kan het niet aanhoren. Mijn moeder, zijn vrouw ook niet. Dus al die Molukkers die nou zijn overleden van de eerste generatie, die hebben dus niks aan die excuses. En dat vind ik juist heel jammer, dat ze het niet meer zijn, dat ze niet aan kunnen horen.
5: Voor het harteloze en eerloze ontslag als militair. Voor de gebrekkige opvang en huisvesting. Voor niet gezien en in de steek gelaten worden. Voor het onvervulde verlangen naar thuis. En voor het verdriet en de pijn in zoveel Molukse gezinnen. Daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan.
4: Hij heeft het wel gezegd, maar wat komt er dan nadien? Na de excuses. Daar ben ik benieuwd naar. Dus niet alleen maar met het woord beleiden op de lippen, zoals wij dat op z'n Molukse zeggen, maar komt er ook daadwerkelijk iets uit. Naar erkenning dat ze fout zijn geweest. En dan ook met name onze geschiedenis. Die moet dan geschreven worden of herschreven worden en dan in de schoolboeken worden neergezet, zodat men ook weet wie wij zijn en waarom we hier zijn.
0: Paul Salacori van de Molukse gemeenschap in Overijssel. Dan nog wat andere zaken. De week van het platteland begint vandaag. In de hele provincie staat het platteland centraal. Er is aandacht voor de kracht van dorpen, verbondenheid van gemeenschappen, veelzijdigheid van landschap, natuur en landbouw. En de hele week worden er activiteiten georganiseerd. Excursies, open dagen, workshops, natuurbeleving, culturele activiteiten en ontmoetingen.
1: Tijdens de Week van het Platteland ontdek je hoe mooi, verrassend en veelzijdig Overijssel is.
6: Jullie zijn vandaag op het mooiste heidegebied van Nederland. Als je hier over de hei loopt, heb je echt het gevoel alsof je op vakantie bent. Ja, als je 's ochtends hier om 6 uur aan het werk bent met schapen en je kijkt uit over het Elsenerveen en je ziet de opgaande zon, dat is net een aanzichtkaart. Zonder deze schapen en geiten zou het landschap hier ook niet bestaan. Het is een cultuurlandschap en de schapen zorgen ervoor dat de heide niet volgroeit met bomen en gras.
0: Juist, voorproefje van de Week van het Platteland begint zo dadelijk. Gedeputeerde Ten Bolscher gaat erover namens de provincie. We spreken hem zo.
2: Dan nog even het WK voetbal. Want Ryan Thomas heeft vannacht met Nieuw-Zeeland verloren van Egypte. Mede door een doelpunt van Mo Salah wonnen de Egyptenaren met 3-1. Thomas is aanvoerder van PEC Zwolle. Hij kwam een kwartier voor tijd in het veld. En een andere oud-Zwollenaar, Jamiro Montero, stunt opnieuw met Kaapverdië. Want de oud-speler van PEC stond in de basis en speelde met 2-2 gelijk tegen Uruguay.
0: Dat is knap.
2: Zeker.

0: laatste single van Miss Montreal hoorde je om 7:15 op Radio Oost schuilen. We zeiden het net al, de week van het platteland is begonnen. Komende dagen staat ons Overijsselse platteland centraal. De leefomgeving, kracht van de gemeenschap. Alles wat je nodig hebt om het platteland ook economisch sterk en leefbaar te houden. Historicus Martin van der Linden trapt die week van het platteland vandaag af met een verhaal over nabuschap. Een term die een nieuwe invulling heeft gekregen vergeleken bij vroeger, zegt hij.
1: Vroeger bijvoorbeeld waren de buurvrouwen die hielpen aan het kraambijt als in de buurt iemand was bevallen. Nou, tegenwoordig hebben we daar natuurlijk professionele kraamzorg hebben we daarvoor. Buren hielpen met de oogst. Nou, tegenwoordig gebeurt dat door allerlei machines. Het sociale vangnet, mensen oude dagvoorziening. Dat werd in het verleden ook door familie en door buren werd dat gedaan. Nou, tegenwoordig ontvang je AOW als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. Dus heb je allerlei zaken die eigenlijk op een andere manier zijn ingevuld en die voorheen door de buren gebeurden.
0: Ja, dat nabuschap is een onderdeel van die week van het platteland, officieel straks afgeschoten in het provinciehuis. Want het is ook een initiatief van onder meer de provincie Overijssel. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher is chef de mission van het platteland. Meneer ten Bolscher, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, u leidt de delegatie, begrijp ik.
2: Nou ja, dat is het onderwerp waar ik me verantwoordelijk voor mag voelen. Ja, leven rijdt op het platteland.
0: Ja, legt u het eens uit. Waarom is het nodig?
2: Nou, je ziet dat er ontzettend veel platteland afkomt. Als je kijkt van, iedereen wacht op de brief van aanstaande vrijdag af vanuit het kabinet. Er staat best een druk op het platteland. Als je kijkt naar de vraag naar woningbouw, jongeren die wegtrekken, voorzieningen die onder druk staan. En aan de andere kant zie je ook een enorme kracht op het platteland. Nou, juist om dat bij elkaar te brengen. Aan de ene kant zie je dat er druk is. Aan de ene kant zie je dat een aantal zaken niet zo lopen zoals je dat graag zou willen. En toch aan de andere kant is er een enorme kracht op het platteland. Nou, dan willen we deze week die twee bij elkaar brengen. Van laten zien dat er zoveel kan op het platteland. En dat de oplossingen voor al die vragen die er zijn, die liggen ook gewoon op het platteland.
0: Ja, laten we dan maar met het zuur beginnen. Daarna komt dan altijd het zoet, hè, meneer ten Bolscher. Wat er niet misgaat, los je dat dan op met zo'n week? Wat er niet goed gaat?
2: Nee, zeker los je dat niet op. Maar je laat wel zien hoe de kracht van het platteland in elkaar zit. Het positieve ervan laten zien, mensen bij elkaar brengen. En je ziet op het moment dat je mensen bij elkaar brengt, en dat is juist zo'n week, het platteland is daar een mooie gelegenheid voor, dan gebeuren er mooie dingen. Zoals aanstaande donderdag hebben we een avond waarin we, zoals dat heet, een dorpsschool organiseren. Maar ook stilstaan bij het feit dat we een soort visie ontwikkeld hebben samen met de inwoners van het platteland. De stemmen van het Overijssel platteland heet dat. Die gaan we dan presenteren. En daar zie je dat er heel veel kracht zit. Maar ook mooi hoe mensen van elkaar kunnen leren. Dus een initiatief bij de ene dorp of buurtschap inspireert weer een ander dorp of buurtschap. En juist dat is de bedoeling van zo'n week om te organiseren.
0: Ja, nu heeft u het vorige jaar ook georganiseerd. Heeft dan die week wat opgeleverd, iets concreets?
2: Nou ja, het heeft in ieder geval dat opgeleverd dat mensen elkaar ontmoeten en in gesprek zijn. We hebben vorig jaar ook zo'n avond gehad, dat we zo'n dorpsschool. En dan zie je dat mensen met elkaar in gesprek zijn, ideeën uitwisselen en ook even telefoonnummers bijvoorbeeld uitwisselen. Alleen dat al, gewoon vanuit het ene buurtschap van de ene kant van Overijssel met een buurtschap aan de andere kant van Overijssel. En dat ze zeggen, hé, maar dit hebben jullie daar gedaan. Hoe hebben jullie dat gedaan? Vertel me daar eens meer over. Of kan ik een keer komen kijken hoe jullie een buurthuis georganiseerd hebben. Hoe jullie zorgen dat dat qua acceptatie ook op een goede manier rondkomt en dat er dingen daar gebeuren. Hoe schakelen jullie vrijwilligers in? Dat is ook zo'n onderwerp. Nou, het uitwisselen van kennis, het uitwisselen van ervaringen, goede ideeën delen, dat is juist wat in zo'n week wat je probeert centraal te zetten.
3: Ja, nou is het natuurlijk nu een week van het platteland. Gaan jullie nou ook zoiets doen bijvoorbeeld voor de steden? Want ik woon zelf in Zwolle, dus ik denk al van, nou, misschien is dat voor de steden ook wel handig om zoiets te gaan doen.
2: Nou, je ziet, op het platteland, wat ik net zei, daar zit een enorme druk op voorzieningen. Steden hebben veel voorzieningen en, dat is ook de andere kant, in steden wordt ook ontzettend veel al georganiseerd aan voorzieningen. Maar op platteland inwoners zelf hun schouders onder moeten zetten, zelf aan de slag gaan, de energie erin stoppen om iets voor elkaar te krijgen, wordt dat al bijna automatisch, even automatisch dus quotejes, in een stad georganiseerd. Dus daar is die vraag, die behoefte denk ik ook veel minder.
0: Ja, dus het is wel noodzakelijk dat het platteland wat meer aandacht krijgt. Ja, u geeft het zelf al aan. Het platteland heeft wat problemen die iedereen natuurlijk wel kent. Mensen gaan er weg, trekken er weg. Er is leegloop, de voorzieningen verdwijnen. Kerken, dorpshuizen, noem het maar op. De boeren hebben het natuurlijk zwaar. Er komen ook weer nieuwe stikstofmaatregelen aan. Het helpt allemaal niet mee. En toch zegt u dat hoeft niet te betekenen dat het platteland erop achteruit gaat?
2: Nee, er staat wel druk op. Maar je ziet ook dat er gewoon goede oplossingen komen. Als je kijkt, de afgelopen jaren ben ik verschillende keren op bezoek geweest bij verschillende dorpen en buurtschappen die met elkaar de schouders eronder zetten om, zoals het zo mooi heet, een multifunctionele accommodatie te ontwikkelen. Als je dan ziet wat voor gebouwen neergezet wordt voor verenigingen in het dorp, voor sportverenigingen, voor ruimtes voor ontmoeting, ruimte voor buitenschoolse opvang. Nou, allerlei mogelijkheden die bij elkaar gebracht worden. En er worden dezelfde plannen ontwikkeld. Dan wordt georganiseerd dat gebouwd wordt. Dan gaan ze met elkaar delen van het bouwproces gaan ze zelf overnemen. Om dat zelf te noemen, de kosten te drukken. Ja, er worden met vrijwilligers op een professionele manier worden allerlei dingen dan georganiseerd. Nou, ja. Dat is dus ook wat er gebeurt.
0: Ja, maar kost allemaal tijd en geld natuurlijk. Hè? Zo'n week van het platteland is leuk voor de provincie om te organiseren. Maar komt u ook met een beetje geld over de brug?
2: Nou ja, we hebben al 3 jaar lang ons programma Leven Platteland, waarin we al heel wat projecten ondersteund hebben. We hebben al ruim 30 dorpsplannen ondersteund om die te maken. Dus daar stellen we geld voor beschikbaar. Dus dat een dorp, een buurtschap, een eigen dorpsplan kan maken. Nadenken over wat hebben we hier nou nodig? Hebben we hier nou, welke voorzieningen hebben we nodig? Hoeveel woningen hebben we nou in de toekomst nodig als we kijken naar onze eigen jongeren die graag willen blijven wonen? Maar dat is de andere kant ook. Je ziet ook dat toch graag jongeren willen blijven wonen op het platteland, daar waar ze opgegroeid zijn, daar waar hun familie en vrienden wonen, om daar te blijven wonen. Nou, daar hebben we die dorpsplannen voor. We hebben de mogelijkheid om initiatieven te ondersteunen in iets organiseren. Hoe krijg je dat voor elkaar? Professionele hulp om een buurthuis aan te pakken of zo. Ja. Om daar iemand voor in te huren. Maar we hebben ook een regeling dat we daar geld voor beschikbaar kunnen stellen om mee te helpen financieren in zoiets.
0: Nou. Dat is heel mooi. Dat is goed van dat de provincie dat doet. Meneer Ten Bosse, tot slot nog even. Waar kijkt u zelf het meest naar uit deze week?
2: Ja, er zijn heel veel mooie bijeenkomsten. En
0: tuurlijk.
2: Ik kijk wel uit naar vanmiddag de bijeenkomst over het noberschap. Want ja, dat is een begrip wat we heel vaak noemen. En heel veel bij stilstaan. En toch aan de andere kant denk ik ook dat we nog steeds in Overijssel wel, en dat geldt misschien wel meer voor de oostkant van Nederland, dat nog steeds leeft. Als ik kijk naar bedrijven, hoe die met elkaar samenwerken, dat is echt hier anders dan in de Randstad. Als ik kijk hoe mensen de schouders eronder zetten om met elkaar iets te organiseren. Nou, zoals ik net al zei, zo'n dorpshuis, zo'n buurthuis. Dan zeggen mensen, ja, maar ik stel je mijn schouders zet ik hieronder, omdat ik iets na wil laten, iets wil betekenen voor mijn leefomgeving, voor de mensen met wie ik hier samenwerk. Elkaar op die manier helpen. Ook dat is nog steeds een moderne noberschap. Daar kijk ik naar uit. Nou, en ik vind komende donderdag bijvoorbeeld ook die avond waar onze visie presenteren. En ook in gesprek gaan met elkaar. Wat betekent nou het belang van die binding aan je eigen omgeving? Wat betekent dat voor jou? En hoe kunnen we daarop met elkaar kennis delen? Hoe kunnen we van elkaar leren? Dat zijn toch mooie onderwerpen. En nou, er zijn fietstochten, ook dat is prachtig mooi.
0: Zeker, meneer Ten Bosse. We wensen u een mooie week van het platteland.
2: Dankjewel. Gaat zeker lukken.

0: Ja, ik voel hem.
1: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
13: Half 8 geweest. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Jeroen.
14: De dwangsom die de gemeente Hardenberg aan het COA heeft opgelegd heeft het maximale bedrag van bijna €5 miljoen bereikt. Hardenberg legde de dwangsom van €55.000 per dag op nadat het COA de afspraak om het AZC in de gemeente begin maart te sluiten niet nakwam. Afgelopen vrijdag meldde het COA dat er nog 135 vluchtelingen zitten in het pand aan de Jachthuisweg. Over eventuele vervolgstappen van de gemeente is nog niets bekend. De voorzitter van de Molukse gemeenschap in Overijssel is blij met excuses van premier Rob Jette. Die bood gisteren excuses aan namens de regering voor de manier waarop de eerste generatie Molukkers begin jaren 50 in Nederland zijn opgevangen en behandeld. Voorzitter Paul Salakori is blij met de erkenning, maar hoopt op meer. Zo zou er in schoolboeken meer aandacht moeten zijn voor de Molukkers. Bij een boerderij aan de Vilsterse straat in Lemelenveld brak gisteravond brand uit in een schuur. Daarin lagen hooi en stro opgeslagen. 2 omwonenden hebben rook ingeademd toen ze zelf geprobeerd hebben de brand te blussen. Naast gelegen boerencamping werd ontruimd. Het vuur is geblust. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En Jonas Vijvers heeft net als vorig jaar de 400 meter gewonnen tijdens de FBK Games in Hengelo. De atleet uit Hellendoorn deed dat in een tijd van 44 seconden en 84 honderdste. Zijn beste seizoenstijd. En hij genoot van het lopen in Hengelo.
15: Ja, dit is mijn favoriete stadion. Dit is de baan waar ik mijn allereerste 400 heb gelopen. Mijn eerste keer onder de 45 heb gelopen. Voor het eerst nationaal kampioen. Het is allemaal hier in Hengelo gebeurd. En tot ik dan vandaag weer hier mag winnen is gewoon geweldig.
14: Ja, tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en natuurlijk in de app.
13: En voor het weer naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen nogmaals.
16: Goedemorgen.
13: Ja, we staan voor een warme week, hè? Alhoewel, ja, vandaag valt het nog mee.
16: Ja, en we gaan pieken, zeg maar, qua hitte op woensdag, donderdag en vrijdag.
13: Oh jee.
16: Dat zijn 3 dagen waarbij de temperaturen waarschijnlijk op waarde uitkomen tussen 32 en 35 graden. Misschien zelfs nog een tandje hoger. Dus dat staat ons te wachten.
13: Dat is niet

0: Fijn, zitten we al in een hittegolf of hoe werkt dat precies?
1: Ja, bijna. Het gaat erom dat je 5 dagen achter elkaar hebt met minimaal 25 graden. Waarbij er 3 dagen dertigers zijn. Nou, voor Twente is dat bijna het geval. Twente heeft 3 dertigers gehad. Afgelopen donderdag, vrijdag en zaterdag. En gisteren was het 28,7. En als we vandaag op de 25 graden zitten, dan is het in Twente een hittegolf. En andere plekken in Overijssel moeten waarschijnlijk nog 2 dagen wachten. Of nog een paar dagen wachten. Want we hebben nog daar 2 dertigers nodig voor die officiële term hittegolf. En dat is toch altijd best wel bijzonder dat je in juni al een hittegolf te pakken hebt.
0: Ja, en eind van de afgelopen week, het weekend, was het natuurlijk ook nog erg drukkend. Kwam af en toe noodweer voorbij. We hebben de gevolgen gezien. Staat ons dat ook nog wel weer te wachten? Of?
1: Nou, deze week in ieder geval niet tot en met vrijdag. De weersomslag zal ergens in het weekend zijn. En dan kan dat ook wel weer gepaard gaan met stevig onweer, maar dat moet zich dan nog helemaal vormen hoe dat er in principe uit gaat zien. Je ziet ook dat het drukkende van afgelopen vrijdag eraf is. Dus wat dat betreft valt de hitte denk ik vandaag en morgen relatief mee, omdat de relatieve luchtvochtigheid niet al te hoog is en de nachttemperaturen nog aardig zijn ook nu. Het is 16, 17 graden, nog prima om dat huis te koelen. De meeste huizen hebben toch dikke twintigers in de woonkamer of dikke 25ers. Dus dat is lekker en uiteindelijk gaan we vanmiddag naar 26 tot 28 graden, dus nog geen 30 graden vandaag. In de kop van Overijssel 26 graden, in Twente 28 graden, bij een licht briesje uit het noordoosten. Af en toe wat wolkenvelden, maar vooral heel veel zonneschijn.
0: Gerard, het losser stuurt jou een berichtje, Gita. Heerlijk afgekoeld vannacht, schrijft die Gita.
1: Kijk!
0: Dus dat alweer wel, viel mij ook op, inderdaad. Het koelt wel aardig af nog s'nachts.
1: Ja, tenminste, dat is het fijne van die lage luchtvochtigheid. Ja, en dat zie je dat in de loop van de week gaat dat veranderen. Ik denk dat we ook komende nacht, dat die minimumtemperatuur ergens tegen het ochtendgloren van morgen op 14, 15 graden zit. En dan gaan we morgen naar 28 tot 30 graden. Dus dan gaan we alweer wat temperatuur omhoog krijgen. En dan zie je ook dat het in die nachten in de tweede helft van de week lastig wordt om onder de 20 graden uit te komen. In stedelijk gebied zeker, in landelijk gebied zal dat in eerste instantie nog wel lukken. Maar je ziet dat die warmte zich steeds meer verzamelt. Het steeds warmer natuurlijk ook in huis wordt. En je ziet ook dat die stenen van onze huizen natuurlijk al die warmte in zich gedragen. Dus het wordt ook een beetje jezelf, hoe zeg je dat, verweren tegen de hitte. Dus even kijken hoe dat gaat. En we zijn niet alleen, hè. Duitsland, Engeland,
0: Frankrijk. Nee,
1: Frankrijk.
0: Van het zeggen, in de Alpen wordt het ook extreem warm, hoorde ik.
1: En centraal Frankrijk heeft ook al gisteren lokaal 41,5 graden gehad.
0: En dan zul je maar de Eiffeltoren aan het beklimmen zijn.
1: Dat ga je niet doen, hè? Met dit soort temperaturen.
0: Ik heb het wel gedaan, maar niet met 40 graden. Nee, dat dan weer niet.
1: Ik vind het beklimmen al heel zo. Beklimmen of met de lift?
0: Nee, lopen. Kom op.
1: Lopen.
0: Ja,
1: goed.
0: Natuurlijk, lopen. Maar niet met 40 graden. Dan zou ik het niet doen en blijf lekker dan in de vochtige nevel staan en neem wat te drinken. Let wel goed op jezelf inderdaad, Gita. Dankjewel, tot over een uur. Spreken wij nog een keer. Heb ik verkeersinformatie voor je. De ochtendspits is op gang gekomen, maar wel heel bescheiden. Met files op de A35 Enschede richting Zwolle. Tussen Almelo en Wierden, die staat er iedere dag. 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. En 35 Zwolle richting Almelo staat er ook iedere dag. Tussen Nijverdal en Wierden 3 kilometer en 6 minuten aan vertraging. En tussen Almelo en Hengelo rijden geen treinen. De werkzaamheden aan het spoor zijn uitgelopen.

0: Feels like heaven, hoorde je van Fiction Factory.
1: Sporten met Joran.
2: Ja, we gaan sporten met Joran. Goedemorgen, Joran Zwart.
3: Goedemorgen.
2: Ja, die Dekselse Jonas Vijvers gisteren op de FBK Games.
3: Ja, hij flikt het gewoon weer. Hij prologeerde zijn winsten op de 400 meter van vorig jaar. Wel net iets langzamer dan vorig jaar, maar nog steeds wel met 44-84 zijn snelste seizoenstijd. Maar supermooi, een talent uit de regio en dat hij het in Hengelo elke keer laat zien, dat is natuurlijk prachtig.
0: Ja, we hoorden hem ook eerder, hè. Was hem iets aan gelegen om dat in Hengelo dan ook te laten zien.
3: Ja, tuurlijk. Maar ja, dat is veel familie en vrienden die kunnen komen kijken. Er zijn natuurlijk heel veel wedstrijden in het buitenland. En dat je het dan in Hengelo voor eigen publiek kan laten zien, dat is natuurlijk supermooi.
0: Ja, en dat hij iets langzamer is. Ik denk ook niet dat het weer ideaal was voor topsport, denk ik. Toch?
3: Hey, ik had hem niet nagedaan, hoor. Nee, absoluut niet.
0: Dat zeker niet.
3: Ik had zaterdagochtend even hard gelopen, maar ik dacht halverwege waar ben ik aan begonnen. En dan ga ik absoluut niet zo snel als Jonas Vijvers. Dus ik doe het hem zeker niet na.
2: Nou ja, Femke Broeders-Bol die deed op de 800 meter ook weer uitmuntende, had ook weer een uitmuntende prestatie, hè?
3: Ja, en voor het eerst in eigen land de 800 meter. Ze liep hem van de week ook al in het buitenland. Ja, ze is natuurlijk vooral bekend van die 400 meter en 400 meter horde. Maar ja, als je dan net overstapt naar die 800 meter en gelijk alweer zo snel loopt. Van de week liep ze ietsje sneller, maar nu met 1:57.41 toch weer de vierde beste Nederlandse tijd ooit. En dat inderdaad, wat jullie zeiden, onder die warme omstandigheden. Ja, dan zit er toch echt nog wel heel veel meer in het vat bij haar.
0: Al met al, weer geslaagde FBK Games.
3: Zeker. Ja, het was een fantastisch evenement. En ook echt heel veel Nederlandse winnaars. Hè? Want Niels Laros die zegevierde op de 800 meter bij de mannen. Nou, Jessica Schilder die maakte haar favorieten waar bij het kogelstoten. Nadine Visser won op de 100 meter horde. Dus ja, voor het publiek was echt wel leuk dat heel veel Nederlandse toppers ook echt presteerden. En ja, het was natuurlijk lekker weer. Misschien iets te warm om echt in het zonnetje daar te zitten op die tribunes. Maar ik denk dat iedereen echt wel heeft genoten van het evenement.
0: Mooi. Dat was afgelopen weekend weer een succesvolle editie. Dan...
2: Mooie WK-pingel. Want de oranje stemming zit er nu wel goed in na afgelopen weekend, hè?
3: Ja, als je met 5-1 wint, dan begint het wel een beetje te leven in Nederland. Het was natuurlijk ook een ideaal tijdstip, 7 uur op zaterdagavond. Dus heel veel mensen zullen gekeken hebben. En ja, als je dan zo uit de startblokken komt, of schiet eigenlijk met die twee vroege goals van Brian Brobby. En uiteindelijk met 5-1 wint, dan is het wel een wedstrijd die gaat leven. En dan ga je toch een beetje richting het virtuele schema kijken. Hè? En dan liggen er toch wel kansen voor Oranje ook.
0: Ja, nou ja, de volgende tegenstander als ze door de groep komen. Maar daar gaan we dan nu maar vanuit. Nee, het is al zeker trouwens. Hè? Dat ze zijn door de poepfase. Is dan wel Marokko of Brazilië natuurlijk. Dat wordt niet makkelijk.
3: Nee, dat is zeker niet makkelijk. Maar als je die wint, ja, dan begin ik er toch wel vertrouwen in te krijgen. Okay. Maar goed, dat is zorg voor later. Want we moeten eerst de komende donderdag op vrijdagnacht nog tegen Tunesië. Nou, dat mag geen probleem zijn. Dat is echt wel de zwakke broeder in de pool. Dat zei ik van de week ook al. Mm-hmm. We verloren nu weer met 4-0 van Japan. En eerder al met 5-1 van Zweden. Dus ja, dat Nederland dat duel gaat winnen lijkt me wel een zekerheidje. En dan kun je dus gaan richten op die volgende ronde.
0: Mijn zorg is, hoezeer ik het Weghorst en Wiever ook gun, dat de bondscoach invallers gaat inbrengen. Dat heeft Van Basten een keer eerder gedaan. Dat is niet goed uitgepakt, denk ik. Dat moet je niet doen.
3: Nee, dat was 2008. Hè? Ja. En toen gingen we de volgende ronde eruit tegen Rusland. Nee, dat zou ik hem ook zeker niet aanraden. Maar het zou inderdaad voor Weghorst en Wiever wel mooi zijn. Want die hebben nog geen WK-minuten gehad, dit toernooi. Ja, het was ook... Ja, misschien dat tegen Zweden had gekund om Wiever rechtsback te zetten. Maar Weghorst in de spits was niet echt heel logisch. Omdat Brobby natuurlijk uitstekend rendeerde. En vervolgens moest Memphis natuurlijk ook weer zijn minuutjes maken. Dus dan zit er voor Weghorst niet zoveel in. Wiever, die had ik misschien wel verwacht. Maar goed, hun kansen zullen misschien nog wel gaan komen. Ik zag wel dat Weghorst gisteren... Precies, hopelijk wel, ja. En ik zag dat Weghorst gisteren wel erg opviel tijdens de training. Was gretig, dus die laat zich zeker wel zien bij bondscoach Ronald Koeman.
2: Ja, dan mogen we toch nog even een kritisch nootje maken. Want die Jannie Reinders zit er nog niet heel lekker in, hè?
3: Nee, speelde opnieuw wel onopvallend. Er werd ook eerder gewisseld dan tegen Japan. Een uurtje heeft hij gespeeld. Ik moet zeggen, ik vond hem wel iets actiever spelen met iets meer loopacties ook in de diepte. Maar hij werd echt nauwelijks gevonden. Maar goed, als we toch een positief puntje moeten vinden. Hij was wel heel belangrijk bij de 1-0. Een goede voorassist op Cody Gakpo was een prachtige aanval van het Nederlands elftal. Maar verder verwacht je toch wel heel erg ja, wel wat meer van hem. Maar hij heeft eigenlijk de tweede seizoen zelf bij Manchester City ook niet die vormen door kunnen trekken. En dat zie je nu ook bij het Nederlands elftal. Is misschien wel de ongelukkigste speler in deze basis zelf.
0: Precies, want eigenlijk een coach hoort af en toe ook wel bij hem. Toch was hij na de wedstrijd wel behoorlijk tevreden zelf.
3: Ja, maar ja, in principe, ja, ik denk dat de sfeer ook meehelpt dat je met 5-1 hebt gewonnen. Dat je dan iets minder kritisch bent. Maar ik denk dat hij zich van binnen heus wel een beetje zorgen gaat maken. Want ja, er zit ook gewoon nog wel kwaliteit op de bank voor zijn positie. Met een Justin Kluivert bijvoorbeeld. Nou, nu viel die dan niet in. Maar er is echt wel concurrentie. Dus hij moet wel snel gaan presteren. Anders gaat er misschien wel gewisseld worden.
2: Ja, we zijn druk met het WK. Maar ondertussen zijn de Eredivisieclubs ook alweer begonnen met de voorbereidingen.
3: Ja, Go Ahead Eagles en PEC Zwolle zijn gisteren begonnen. Vandaag begint FC Twente. Ja, heerlijk toch dat dat weer gaat beginnen. Oefenwedstrijden in de regio. Ik denk dat elke supporter daar wel altijd van kan genieten in de zomervakantie. Dat je lekker die trainingen kan gaan kijken. Naar die oefenwedstrijden, handtekeningen scoren. Dat is toch eigenlijk de mooiste periode van het seizoen.
0: Ja, en FC Twente begint vandaag met de eerste training. Kunnen we zelfs live volgen via RTV Oost. Joran, voor Twente is het natuurlijk wel belang dat ze, van belang dat ze er straks ook gelijk staan, hè, in die play-offs, nee, wat is het? Voorronde van de voorronde van de... Oh, ik weet niet meer waar, maar in ieder geval die eerste Europese wedstrijd, Joram.
3: Ja, de tweede voorronde van de Europa League. Ja, de tegenstander is nog ongewis. Met Vojvodina of Ferencvaros. Dat zullen we later zien. Maar ze hebben volgens mij was het 22 juli, of 23 juli uit mijn hoofd, dat zij die eerste wedstrijd gaan spelen in Enschede. Dus ze hebben een maand en een dag om zich voor te bereiden op die wedstrijd. Dus daar moeten ze inderdaad snel aan de bak om er echt fit te zijn voor die duels.
0: We gaan het zien hoe ze ervoor staan op dit moment. Al kun je er nog weinig van zeggen. Joran Zwart, dankjewel. Fijne dag en de sport. Zoals gezegd, de eerste FC Twente training kun je volgen bij ons.

0: Ilse de Lange om 7:50 op Radio Oosten. I'll be yours. Wordt weer een warme dag om in de tuin te gaan zitten. Voeten in een bakje water, bescheiden bakje water. Geen zwembadje vol laten lopen.
1: Nee,
0: radiootje aan, radiootje aan. We hebben het signaal weer laten horen net voor 7:30. En daar zijn weer veel reacties op gekomen. Veel mensen die hebben gereageerd op het winnen van de noodradio. Eens kijken of iemand die gereageerd heeft ook de telefoon op gaat nemen.
1: Spannend, hè?
0: Spannend moment altijd. Nee. Wat?
1: Nee, je wordt meteen weggedrukt.
0: Ja, weggedrukt, maar het, meestal staat hij dan nog op wekker.
1: Ah.
0: Is het nog te vroeg?
1: Poging 2.
0: Poging 2. Maar nee, het gaat niet lukken. Nou, ja, dat is jammer dan. Dan gaan we gewoon bekendmaken wie hem gewonnen heeft. We hebben de geluksgenerator weer aangezet. Jeroen in dit geval. En hij heeft uitgekozen, geheel blind, zonder enige voorkennis, een nummertje. En daar hoort bij Christine Damhuis.
1: Kijk.
0: Heeft hem gewonnen.
1: Van harte.
0: Christine, gefeliciteerd. Met die noodradio komt zo snel mogelijk naar je toe. We gaan straks praten met zo dadelijk na 8:00. En dan geven we trouwens weer een noodradio weg.
1: Ja.
0: We doen het gewoon ieder uur.
1: Zo is dat. Maar je wou zeggen dat we zo meteen gaan bellen met Jacco Vonhoff.
0: Jacco Vonhoff, inderdaad. Hij beleeft zijn laatste dag als voorman van MKB Nederland. De werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf. En dat doen we aan het begin van de week waarin er ook gestaakt gaat worden. Bij het openbaar vervoer op woensdag is dat. En dat is een initiatief van de vakbonden, want die zijn boos op het kabinet. De bezuinigingsplannen voor de AOW en al dat soort sociale voorzieningen zijn weliswaar van tafel. Maar de bezuiniging van 6,5 miljard staat nog wel. En dat pikken ze niet. Of zit er meer achter bij de bonden? Gaan we zo vragen. Want kabinet en bonden praten niet meer. Kabinet wil het er even op aan laten komen. Maar bonden en werkgevers praten nog wel. Ja. Dus ik ben benieuwd wat die twee dan willen. Want we zitten natuurlijk nog altijd wel in de polder.
1: Zo is dat.
0: Jacco Vonhoff, dus zo dadelijk te gast na 8:00. En natuurlijk ook de burgemeester van de dag. Dat is vanochtend die van Deventer. Hebben we nog nieuws uit Deventer? Kunnen we dat nog brengen? Ja,
1: eerst,
0: go ahead.
1: Eerste training van Go Ahead.
0: Eerder spraken we Ron Keunig, de burgemeester. Hij zei, ja, ik ben wel blij dat we nu een jaar geen Europees voetbal hebben. Is een keertje.
1: Ja, het doet net alsof het jaarlijks is.
0: Hij vond het wel een belasting. Hij vond het wel een belasting, maar goed. Hij kan hij zich weer gewoon op de competitie concentreren. Ook Ron Keunig, de burgemeester van Deventer. Je hoort hem zo.

0: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.

0: Let's go! Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Belangrijkste nieuws in Overijssel. De dwangsom die de gemeente Hardenberg aan het COA heeft opgelegd voor het niet sluiten van het AZC heeft het maximale bedrag van bijna 5 miljoen euro bereikt. De voorzitter van de Molukse gemeenschap in Overijssel is blij met excuses van premier Jetten. Die bood gisteren excuses aan namens de regering voor de manier waarop in de jaren 50 de eerste Molukkers zijn opgevangen. En op de FBK Games in Hengelo heeft Jonas Vijvers uit Hellendoorn de 400 meter gewonnen.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
5: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
4: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En dat gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Espriella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
6: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Espriella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
4: De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Files op de A35 Enschede richting Zwolle, zoals iedere dag tussen Almelo en Nijverdal. 3 kilometer en een kleine 10 minuten vertraging. Die heb je ook, die vertraging richting Enschede op de A35 tussen Almelo en Hengelo. 9 kilometer daar. N35, zoals ook iedere dag, Zwolle richting Enschede tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierden. 4 kilometer en 6 minuten. En de N50 Zwolle richting Emmeloord vanaf de A28 naar Kampen toe. 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. Tussen Almelo en Hengelo rijden dan ook nog eens geen treinen. Dat komt door uitgelopen werkzaamheden. We spreken straks de burgemeester van de dag. Dat is vanochtend die van Deventer. En we spreken op zijn laatste dag als voorzitter van het MKB, Jacco van Hof. Ook over de stakingen die ons te wachten staan deze week. Muziek straks van Suzanne en Freek en Cher.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
12: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
13: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Die week is begonnen met Cher en de Shoop Shoop Song.
1: Marcel Oosten.
0: En daarmee is het 7 minuten over 8 geworden op maandag de 22e van juni. Goedemorgen. Goedemorgen Jeroen.
2: Goedemorgen.
0: Er gaat gestaakt worden tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Daarover spreken we MKB-voorzitter, nog wel vandaag, Jacco Vonhoff. En het kerkasiel in Kampen, dat heeft nu wel lang genoeg geduurd.
3: En kerkasiel Kampen gaat morgen met 120.000 steunkaarten naar Den Haag om ze te geven aan de commissie Asiel en Migratie van de Tweede Kamer. Het is een noodkreet aan de overheid om 420 kinderen die in Nederland geworteld zijn alsnog een verblijfsvergunning te geven. Kerkasiel Kampen biedt sinds 24 november 2024 asiel aan de Oezbeekse familie Baba Jans, omdat dat gezin na jaren in Nederland uitgezet dreigt te worden.
0: Voorzitter van de Molukse gemeenschap in Overijssel is blij met de excuses van de regering. Jorop Jette, de premier, bood gisteren de excuses aan namens de regering voor de manier waarop de laatste generatie Molukkers begin jaren 50 Nederland is opgevangen en is behandeld. Voorzitter Paul Salacori van de Overijsselse Molukse gemeenschap is blij met de erkenning, maar die had wel veel eerder moeten komen.
4: Het doet me wel wat dat de excuses zijn gekomen, maar ik vind het veel te laat. Al die Molukkers die nou zijn overleden van de eerste generatie, die hebben dus niks aan die excuses. En dat vind ik juist heel jammer. Hij heeft het wel gezegd, maar wat komt er dan nadien?
3: Dit was
4: na de excuses. Komt er ook daadwerkelijk iets uit? Naar erkenning dat ze fout zijn geweest. En dan ook met name onze geschiedenis. Die moet dan geschreven worden of herschreven worden en dan in de schoolboeken worden neergezet, zodat men ook weet wie wij zijn en waarom we hier zijn.
3: De dwangsom die de gemeente Hardenberg aan het COA heeft opgelegd voor het niet sluiten van de opvanglocatie heeft vandaag het maximum bereikt. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers betaalt sinds 24 maart 55.000 euro voor iedere dag dat het AZC niet leeg opgeleverd is. Dat is tot op vandaag, de dag van vandaag niet gebeurd. En er zit een maximum aan van bijna 5 miljoen euro, 4,95 miljoen. Het heeft dus niets teweeg gebracht, maar burgemeester Offringa vond het toen een goed drukmiddel.
5: Er is een jaar lang bijna tijd geweest voor het COA om netjes invulling te geven aan die opdracht. Men wist het al lang. Dat ligt niet alleen bij de COA. Laat ik daar ook helder in zijn. Daar hebben de vorige ministers ongelooflijke steken laten vallen. Nou, als het zo duidelijk is, dan heb je wat te doen.
3: En Zwolle vangt vanaf vandaag asielzoekers op voor wie geen plaats is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De noodopvang in Westerbork sluit vandaag in Zwolle. Neemt nu 100 tot 150 mensen over. En alleen om te slapen, want 's ochtends moeten ze weer terug naar Ter Apel, 90 kilometer verderop, om zich te melden voor hun asielopvang.
0: En dan is het vandaag, de 22e juni, de laatste dag dat Jacco Vonhoff voorzitter is van de ondernemersorganisatie MKB Nederland. Meneer Vonhoff, goedemorgen.
6: En goedemorgen.
0: Hoe voelt dat?
6: Ja, nou, ik als een ritje op de glijbaan. De afgelopen 2 maanden stonden eigenlijk bijna elke dag al in het teken van dat afscheid. En vandaag is het dan echt zover. Het is het logische gevolg van 2 termijnen van 4 jaar. Ja. Maar leuk vind ik het niet.
0: Jacco Vonhoff, geboren in Enschede, opgegroeid in Zwolle. Zelf ook ondernemer, een schoonmaakbedrijf opgezet. En meneer Vonhoff, volgens mij was u altijd al de voorzitter van MKB Nederland. Dat is natuurlijk niet waar, maar u heeft er wel lang gezeten.
6: Ja, 8 jaar. En dat lijkt misschien wat langer omdat 2 van mijn voorgangers om verschillende redenen wat eerder weg zijn gegaan. Dus ja, ik heb de afgelopen 8 jaar in hele ingewikkelde tijden. Hè, want er kwamen natuurlijk ook dingen op mijn pad die ik zelf van tevoren niet had kunnen bedenken. Zoals corona en de inval in Oekraïne. Die ook heel zichtbaar waren.
0: Ja. En nu net congestie, geen stroom, wisselende kabinetten. Kabinetten die misschien niet zo functioneren als ondernemers dat graag zouden zien. U kunt eigenlijk niet weg nu.
6: Nou, dan doe je heel veel mensen tekort. Je mag als voorzitter natuurlijk het boegbeeld zijn en de spreekbuis. Maar er zijn heel veel goede mensen die gewoon blijven en hard blijven knokken voor MKB-ondernemers. En mijn opvolger, Marijke Fuik, is ook echt een hele goeie. Dus ik hoop dat ze af en toe nog eens aan me denken, maar... Er komt echt weer een hele goede opvolger.
0: Ja, en dan ook nog in een week waarin er gestaakt gaan worden. Hè. De bonden willen een punt maken. Zijn tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Met name op de sociale voorzieningen natuurlijk. Die plannen zijn wel van tafel. Maar de bezuiniging van 6,5 miljard staat nog steeds. Het kabinet praat niet meer met de bonden. U wel, werkgevers wel. U blijft toch polderen?
6: Ja, dat is het mooie van polderen. Hè. Polderen is een continue activiteit. De ene keer wat zichtbaarder en met meer resultaat dan de andere keer. Maar we blijven altijd in gesprek. Op dit moment hebben vakbonden en werkgevers ook eigenlijk geen onderlinge verschillen op dit onderwerp. Wat we wel heel jammer vinden is dat omdat de vakbonden een probleem hebben met het kabinet... dat ze gaan staken en bedrijven uit het MKB raken met die acties... Maar goed, in de tussentijd moeten we wel samen op zoek naar oplossingen voor grote vraagstukken waar Nederland voor staat. En dat gaat niet alleen over bezuinigen, dat gaat vooral over investeren in de toekomst van Nederland. En ja, daar kunnen we denk ik met de vakbonden best wel meters maken.
0: Ja, en die maakt u dus, want u bent nog wel steeds aan het praten. Wat is dan het probleem eigenlijk op dit moment? Hoe kunt u daar samen niet uitkomen dan?
6: Jawel, maar dat type gesprekken gaan over echt hele fundamentele keuzes. Hè. Dus je hebt het dan echt over de stelsels. Ja, het klinkt allemaal wat algemeen, maar dan gaat het over de sociale zekerheid in de volle breedte. Voorkomen dat mensen massaal instromen in de via. Of beter nog, dat we werkgelegenheid creëren voor al die mensen. Zodat ze niet in de uitkering hoeven. Je hebt het over de fiscaliteit, over hoe gaan we om met de belastingdruk van ondernemers in Nederland. En hoe gaan we investeren in bijvoorbeeld de infrastructuur voor Nederland om te zorgen dat we ook in de toekomst kunnen groeien. Ja. Want als we als economie kunnen groeien, dan hebben we ook wat meer te verdelen en kunnen we ook bijvoorbeeld de AOW houdbaar houden.
0: Ja. Speelt natuurlijk iets anders. Dat is natuurlijk een traditioneel conflict. Bonden willen graag hogere lonen. Werkgevers willen graag de rem daarop houden. Dat dreigt ook wel een loonspiraal. Hè, dat al die lonen omhoog gaan. En dat alles constant maar duurder aan het worden is. En op plaats niet meer betaalbaar. Hoe gaat u daarmee om?
6: Ja, dat klopt. Dat noemen ze ook wel eens de loonprijsspiraal. Ja. En daar maken wij ons echt ook wel zorgen over. Vooral door de hoge inflatie. Maar wat wij eigenlijk zeggen is, het gaat ook niet zozeer over de hoogte van de bruto salarissen in Nederland. Het gaat er eigenlijk over wat mensen van hun bruto salaris netto overhouden. Mm-hmm. En onze inzet is ook in de richting van de bonden, laten we nou zorgen dat de lasten op arbeid omlaag gaan. In de plaats van dat we alleen maar steeds meer bruto salaris proberen te krijgen. Dus met andere woorden, we hebben het vaak over hetzelfde. Het is namelijk meer besteedbaar inkomen voor hardwerkende Nederlanders. Maar de oplossing die we zien is net even anders. En ja, wij geloven dat je dat bruto salaris wel kunt blijven verhogen. Maar de meeste werknemers houden er steeds minder aan over.
0: Ja, maar ja, al die zaken moeten wel betaald worden. Hè? Al die grote problemen waar we voor staan. Niet in de laatste plaats de infrastructuur, maar ook de huizenbouw, de stikstofproblemen. Het moet allemaal wel bekostigd worden. Defensie.
6: Jazeker. En wederom, hè, daarom zeggen wij ook, denk nou na over een plan om de Nederlandse economie weer echt te laten groeien. En daarvoor zul je ook als kabinet, maar wij met z'n allen, moeten investeren in die toekomst. En dat is in nieuwe wegen en spoorwegen en dat soort dingen. Maar dat is natuurlijk ook in onze arbeidsmarkt. En het is ook in digitale infrastructuur. En het is ook in de manier waarop wij in de toekomst willen groeien. Hè. Dus voor mijn part noem je dat groene groei. En als we daar met z'n allen veel meer in zouden investeren en de economie groter maken, hebben we ook gewoon veel meer ruimte om de dingen te doen die belangrijk zijn voor mensen. Dus het doel is hetzelfde, alleen de weg ernaartoe is een andere.
0: Zeker. We hebben te weinig tijd, meneer Von Hof. We hebben nu serieuze zaken behandeld. Wat wordt het een mooie dag? Want ik hoor dat de auto is gearriveerd. U moet voor de televisie ook optreden.
6: Ja, dat klopt. We zijn onderweg naar WNL. En dat was ook een beetje een soort van de afgelopen 8 jaar een soort regelmatig bezoek. En dit is ook daar de laatste keer. Dus ja, het is een soort trip down memory lane aan het worden.
0: En zelfs nog een afscheid in de Koninklijke Schouwburg.
6: Ja, ik moet eerlijk zeggen, daar ben ik nog helemaal... Dat zit ik nog een beetje in het ongewisse. Ik weet alleen dat er vanmiddag een afscheid is. Maar hoe, wat en daar mag ik naar raden. Ja. Ik hoop dat het gezellig wordt en dat iedereen nog een borrel drinkt en dat we doorgaan naar de volgende uitdaging.
0: Heel goed. Ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Daar spreken we dan vast nog een keer over. Wij hebben ook een klein afscheidje. Dat is ingesproken door, ik wist het niet, maar een gemeenschappelijke kennis van ons beide, meneer Vonhoff. Luister even mee.
1: Een trouwe vriend, een trouwe stamgast. Ik zie ook om me heen dat hij enorm gewild is. Ik zou daar zelf gek van worden, want iedereen wil Jacco. Maar Jacco houdt zijn hoofd goed koel, blijft goed bij zichzelf. Heeft zich ontwikkeld en bewezen als een ware bestuurder. Naast al dat is het een zeer aantrekkelijke man.
0: Nou, kun je de dag mee beginnen, toch?
6: Ja, dit was Alice. Alice Heterbrei, mijn kroegbaas. Zeg maar de enige
0: en de
6: vrouw die, ja, die boos is als ik niet in de kroeg ben. Maar ja, geweldig, wat leuk.
0: Ja. Ja, nou,
6: dan kun je dat laatste zinnetje, daar ga ik haar nog wel mee confronteren. Dat komt
0: ja, dat lijkt mij ook. Die wordt niet vergeten. En meneer Vonhoff, hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan op deze drukke dag. Veel plezier. En over al die sociale problemen, daar komen we nog wel eens over te spreken.
6: Zeker weten.
0: Fijne dag.
6: Dank jullie wel, hè. En mooie uitzending. Hoi, hoi.

0: Suzanne en Freek en Halverwege.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Van maandag tot en met donderdag rond deze tijd in Overijssel's burgemeester in de uitzending. Op de maandag is dat Ron Keunig, de burgemeester van Deventer. De Keunig, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Weekend goed doorgekomen?
2: Ja, het was natuurlijk een prachtig weekend. Met ook in Deventer veel activiteiten, dus ja. Feesten en partijen.
0: Zeker, feesten en partijen, daar komen we zo over te spreken. Ja. Een van die feesten was natuurlijk het spel van het Nederlands elftal. Werd natuurlijk ook in kroegen gekeken bij u. Is het allemaal goed verlopen?
2: Ja, dat is prima verlopen. Dat is veel mensen op de Brink samen kijken op verschillende terrassen. Dus dat ging prima.
0: Ja, ik begreep dat er onder kroegeigenaren enige animositeit was. De ene had ze weer verkeerd neergezet, schermen.
2: Dus zo gaan we vandaag nog eens even met de slag. Want we hadden afspraken gemaakt. En dan zie je toch dat sommige kroegeigenaren die net even wat anders interpreteren dan anderen. En dat vinden ze onderling niet fijn, zeg maar. Nee. Dus daar ga ik vandaag nog eens even in verdiepen wat daar nou precies de achtergrond van is.
0: Maar dat moeten we niet
2: vast een oplossing voor vinden.
0: Nee. Nou, dat zou mooi zijn. En die andere feesten en partijen die u net zei, was Pride natuurlijk. Pride Deventer was.
2: Ja, grote opkomst. Heel veel vrolijkheid. Heel veel kleuren. Samen met Martijn Dadema, gedeputeerde van Overijssel, die ook in Deventer de Pride meeliep. En Rob de Geest, wethouder inclusie. Maar dat waren de bestuurders. Maar het was vooral een vrolijke happening met heel veel leuke muziek en vrolijkheid. En ook eigenlijk heel veel leuke positieve reacties in de stad. Iedereen mag gewoon zijn wie die wil zijn in Deventer. En dat is prettig om te ervaren.
0: Ja, een paar keer een zebrapad in LHBTIQ+ kleuren beklad. Maar een grote opkomst, zegt u. Dus veel belangstelling, positieve aandacht.
2: Ja, heel veel positiviteit. En dat is heel fijn, ja.
0: Mooi. Veteranendag had u ook nog.
2: Ja, op dezelfde dag op de Grote Kerkhof een grote happening met allemaal militaire voertuigen. Van allerlei activiteiten voor jong en oud. Stormbaan voor de jeugd. En 's morgens hadden we de veteranen in het stadhuis. Met een aantal inleidingen over verschillende missies. En dat is altijd goed om te zien dat de veteranen elkaar opzoeken. Die hebben toch dingen meegemaakt die ze beter onderling, of makkelijkst in ieder geval onderling kunnen bespreken. Maar wat ik ook prettig vind is dat er steeds meer openheid komt over mensen die dat met PTSS vervolgens kampen. En dat bespreekbaar wordt ook meer en ook meer geaccepteerd dat je daar in openheid over praat. En dat is een thema dat op verschillende momenten bij terugkwam. Niet iedereen, gelukkig niet, niet iedereen keert terug met PTSS als veteraan, maar best veel dan ook wel. En dat is iets waar gelukkig steeds meer aandacht voor is.
0: Ja, erkenning van die problemen inderdaad. Ook erkenning voor veteranen. Want ja, niet altijd misschien krijgen ze de erkenning die ze verdienen, hè, voor wat ze gedaan hebben.
2: Nee, als je zo'n dag organiseert, dan zie je wel dat heel veel mensen het ook interessant vinden. Dat ook, er waren speeddates met veteranen, dus inwoners en of mensen die bezoekers die belangstelling hadden, konden ook gewoon gesprekken gaan voeren met veteranen. Ja, dat zijn goede initiatieven om ook de waardering op die manier wat meer inhoud te geven. En dat mensen ook zien van hoe complex het kan zijn om, zelfs in een vredesmissie kan het heel complex zijn. En dan heb je het vaak nog niet eens over hele grote gevechtshandelingen, maar wel over onveiligheid. Ik vind het ook mooi om te zien hoe veteranen echt de meeste heel erg bezig zijn met veiligheid creëren voor de landen waar ze zitten, voor de inwoners waar ze mee te maken hebben. Maar als die tegenover elkaar staan, dan kan het heel ingewikkeld zijn. We hebben verhalen gehoord over Bosnië bijvoorbeeld. Dat is niet makkelijk geweest.
0: Nee, zeker niet. Maar goed, denk ook terug aan onze blauwhelmenmissie in Libanon natuurlijk, waar je nu ziet. Ja, en misschien denkt dat het allemaal voor niks is geweest, wat natuurlijk niet het geval is.
2: Ja. Nee, zeker niet. Want als veteranen mis teruggaan naar Libanon, dan zie je vaak dat er zelfs nu nog heel veel waardering is voor de bevolking die destijds wist dat de Nederlanders daar zaten. Dus het is ook heel bijzonder voor hen om dat mee te maken.
0: Dan moeten wij ook weer door, meneer Keunig. De coalitie moet ook door. Het coalitieakkoord is gepresenteerd. De coalitie wordt geïnstalleerd woensdag.
2: Woensdag hebben we raadsvergadering en gaat het nieuwe college geïnstalleerd worden. Dat betekent ook dat we morgen nog een heleboel laatste stukken... want het is ook natuurlijk vakantie die begint. Dus we hebben nog even het oude college dat nog een heleboel dingen probeert af te ronden. Het, allemaal dingen die trouwens keurig ook verankerd zijn, dus geen gekke dingen. Maar je ziet wel dat het nog even, nog een laatste sprint om nog een aantal dingen af te ronden. En dan gaat het nieuwe college echt van slag na de zomer. Formeel natuurlijk, maar we gaan natuurlijk ook al richting zomerreces.
0: Ja, het is hard aan vakantie toe, iedereen, neem ik aan. Zijn er nog grote veranderingen dan staan op stapel in Deventer?
2: Nou, wat ik heel prettig vind is dat dit coalitieakkoord in hoofdlijnen eigenlijk een voortzetting is van het beleid van de afgelopen 4, maar misschien zelfs wel de afgelopen 8 jaar. En dat is ook helemaal niet verrassend. De stevige inzet op het versnellen van de woningbouw. Dat soort zaken, grote programma's op dat terrein, maar ook creëren van nieuwe werkgelegenheid. Want je moet niet alleen woningen hebben, maar ook banen die erbij horen. Mm-hmm. Dat is prettig. Het knooppunt Oost-Nederland, Deventer, is toenemende mate belangrijk voor het vervoer in Oost-Nederland. Zeker als er ook heel veel meer woningen bij komen. Dus wij streven naar een vierde perron. En dat is ook heel erg nodig.
0: Ja.
2: En waar ik persoonlijk heel blij mee ben, is dat er ook extra geïnvesteerd gaat worden in cultuur. Want de stad groeit en er is een stevige culturele ambitie. En het geld was eigenlijk niet meegegroeid in de afgelopen jaren. Dus het is goed dat daar ook meer tijd en aandacht aan wordt besteed.
0: Nou, mooi dat u nu nog geld voor hebt. Maar dan zou je wel kunnen zeggen, ja, het is mooi voor de stabiliteit. Maar dan zou je kunnen denken, alles gaat perfect in Deventer. Dat kan toch niet het geval zijn?
2: Nou, het gaat zeker niet perfect. Want we hebben opgaven waar je natuurlijk, je zou willen dat je veel sneller huizen kan bouwen. Dat zijn toch trajecten van 8 tot 10 jaar voordat je in dit land alle procedures doorlopen hebt, alle bezwaren procedures. Ik vind ook echt dat we daar serieus met elkaar over in de slag moeten, want dit zijn echt termijnen waarop het veel te lang. En dat kan ook best anders. Daar gaan wij het niet over. Maar dat betekent wel dat sommige dingen echt heel veel tijd vragen. En nou ja, in het vorige ronde kwam het gesprek met Jacob Vonhoff, kwam ook de netcongestie al aan de bot. Dat soort vraagstukken wisten we natuurlijk 10 jaar geleden, hadden we het er niet over met elkaar. En nu is het een van de hot topics.
0: Ja, want dat gaat een rem op heel veel zaken zetten natuurlijk. En dat is niet de bedoeling, meneer Koenig. Een mooie week gewenst. Bellen we volgende week weer.
2: Heel goed.
0: Tot dan.
2: Jullie ook. Fijne uitzending.
0: Dag.

0: Vaya con Dios. En nee, na, na, na. Straks krijg je de hoofdpunten van het nieuws. Nu krijg je nog dit.
1: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Ga jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimerclub Saasveld, een begrip in Twente.
8: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Het is iets na 8:30. Hoogste tijd voor het belangrijkste nieuws krijg je van

0: De dwangsom die de gemeente Hardenberg aan het COA heeft opgelegd, heeft het maximale bedrag van bijna 5 miljoen euro bereikt. Hardenberg legde de dwangsom van 55.000 euro per dag op, nadat het COA de afspraak om het AZC in de gemeente begin maart te sluiten niet nakwam. Afgelopen vrijdag zaten er nog 135 vluchtelingen in het pand aan de Jachthuisweg. Voorzitter van de Molukse gemeenschap in Overijssel is blij met excuses van premier Jette. Die bood gisteren zijn excuses aan namens de regering voor de manier waarop de eerste generatie Molukkers begin jaren 50 in Nederland zijn opgevangen en behandeld. De voorzitter Paul Salakori is blij met de erkenning, maar hoopt op meer. Zo zou er ook in schoolboeken aandacht moeten komen voor de Molukkers. En bij een boerderij aan de Vilsterse straat in Lemelenveld brak gisteravond brand uit in een schuur. Daarin lagen hooi en stro opgeslagen. Twee omwonenden hebben rook ingeademd toen ze zelf geprobeerd hebben de brand te blussen. Een naastgelegen boerencamping is ontruimd. Het vuur is geblust en over de oorzaak van de brand is niets bekend. En kerkasiel Kampen gaat morgen 120.000 steunkaarten geven aan de commissie Asiel en Migratie van de Tweede Kamer. Het is een noodkreet om 420 kinderen die in Nederland geworteld zijn alsnog een verblijfsvergunning te geven. In Kampen wordt sinds 24 november 2024 de Oezbeekse familie Baba Jans opgevangen tijdens een permanente kerkdienst. Dat gezin na jaren in Nederland uitgezet dreigt te worden. En die 120.000 steunkaarten worden per postkoets gebracht morgen. Meer nieuws vind je op oost.nl en in de app.
1: Dan voor het weer naar Gita Spallenburg. Gita, goedemorgen nogmaals.
2: Goedemorgen weer.
1: De hemel is blauw, maar ja. Er liggen we een soort van sluiertje. Onder.
2: Ja, er zitten wat hoge wolkenvelden, een paar windveren. Nou, misschien dat er later vanochtend vanmiddag dus een paar kleine stapelwolkjes ontstaan. Dat is het wel zo'n beetje. En opvallend een stevige noordoostenwind, althans stevig. Hij is matig, windkracht 3-4. En precies goed genoeg om de huizen een beetje te koelen.
1: Ja.
2: En de temperaturen zijn inmiddels al wel weer in stijging gegaan. Op de meeste plekken is het nu al 18, 19 graden. Zitten we nog voor 9 uur, dus we gaan aardig. Snel op en het wordt vanmiddag 26 in de Kop van Overijssel tot 28 graden in Twente. En dat noordoostelijk briesje dat blijft ook wel de hele dag doorwaaien. Er is veel zonneschijn, blijft droog en vanavond is het dan ook natuurlijk nog lang warm.
1: Ja, en daarmee hebben we gelijk de koelste dag van de week te pakken, volgens mij, of niet?
2: Ja, dit is nog een beetje frisjes. Dit is lekker, een beetje bibberen misschien. Fijn is ook dat de relatieve luchtvochtigheid niet zo hoog is. Dus ik denk dat het qua warmte best vrij aanvoelt. En die lage relatieve luchtvochtigheid zorgt er ook voor dat bij een afnemende wind het vannacht toch wat verder kan afkoelen, waarschijnlijk dan afgelopen nacht. Toen ging de temperatuur naar 15, 16 graden. Komende nacht heb ik 12 tot 14 graden uitstaan. Dat is dan in de late nacht, hè, tegen het ochtend te gloren. En ook weer mooi om het huis te koelen. Alleen dan is het wel windstil, dus dat maakt het lastiger. En morgen overdag blijft het windstil. Veel ruimte voor de zon, net als vandaag. Nog wat meer ruimte voor de zon. En binnenstromende warmere lucht met 28 tot 30 graden. Dus dan gaan we er weer een stapje bovenop doen. Overigens is vandaag, als we de 25 graden slechten in Twente, de hittegolf voor Twente inmiddels een feit.
1: Ja, en dan morgen, nou ja, dan iets warmer, maar daarna gaat het helemaal los, hè?
2: Ja, de hittepiek die zit op woensdag, donderdag en vrijdag. Dat zijn echt hete dagen, zeer warme lucht vanuit Frankrijk die boven ons komt te liggen. Weinig wind, daarbij ook een wat stijgende luchtvochtigheid. En je ziet dat zowel de middagtemperatuur als de nachttemperatuur gaat toenemen. Ik bedoel, de nacht naar woensdag is het dan nog 15 tot 17 graden. Ook nog redelijk koelbaar. Maar de nachten daarna worden waarschijnlijk tropennachten. En die drie dagen, de woensdag, donderdag en vrijdag, ja, tropische temperaturen. Ik heb uitstaan 32 tot 35 graden. En het is dan eigenlijk te hopen dat die zaterdag onder de 30 graden is. Maar volgens nog lijkt dus ook de zaterdag nog heet uit te pakken. En daarna begint de afkoeling.
1: Hoeft voor mij niet. Gita.
2: Het is hollen of stilstaan dit voorjaar. We zijn natuurlijk juni eigenlijk gewoon heel fris begonnen. En windrijk ook nog. En ineens klapt het om en dan zit je in de hitte. Ja, dat is nu het moment.
1: Ik vrees het ook. We
2: rustig aan doen.
1: Bereiden ons voor op een rustige week. Om onszelf vooral rustig te houden.
2: Ja, niet Gita, te veel stressen.
1: Je. Fijne dag.
2: Zelfde.
1: Vandaag heb ik nog de start van de ochtendspits. Die staat op de N35, de laatste file van vanochtend. Zwolle richting Almelo, tussen Nijverdal en Wierden. Zoals iedere dag staat het daar vast. 3 kilometer nu met 5 minuten aan vertraging. Je denkt Katrina en The Waves. En voor vandaag past het wel. Walking on Sunshine.

0: Oh yeah, het is bijna 9:15. Je luistert naar Radio Oost. Op deze maandagochtend, de 22e van juni, gaan we weer een drukke uitzending, Jeroen.
1: Zeker. We hadden het onder andere over de laatste dag van Jacco Vonhoff als voorzitter van MKB Nederland. Geboren Enschedeër en inmiddels Zwollenaar, stond bijna 8 jaar aan het roer en neemt na 2 termijnen afscheid. Hoe dat afscheid eruit ziet, blijft voor hem nog even een verrassing.
2: De afgelopen 2 maanden stonden eigenlijk bijna elke dag al in het teken van dat afscheid. En vandaag is het dan echt zover. Het is het logische gevolg van 2 termijnen van 4 jaar. Maar leuk vind ik het niet. Ik weet alleen dat er vanmiddag een afscheid is. Maar hoe, wat en daar mag ik naar raden. Ik hoop dat het gezellig wordt en dat iedereen nog een borrel drinkt. En dat we doorgaan naar de volgende uitdaging.
1: Ja, want die uitdagingen zijn er genoeg. Zo staken vakbonden deze week tegen kabinetsbezuinigingen op sociale voorzieningen. En waar het kabinet niet meer met bonden praat, is het voor MKB Nederland juist belangrijk dat gesprek wel doorgaat.
2: Op dit moment hebben vakbonden en werkgevers ook eigenlijk geen onderlinge verschillen op dit onderwerp. Wat we wel heel jammer vinden is dat omdat de vakbonden een probleem hebben met het kabinet, dat ze gaan staken en bedrijven uit het MKB raken met die acties. Maar goed, in de tussentijd moeten we wel samen op zoek naar oplossingen voor grote vraagstukken waar Nederland voor staat. En dat gaat niet alleen over bezuinigen, dat gaat vooral over investeren in de toekomst van Nederland. En ja, daar kunnen we denk ik met de vakbonden best wel meters maken.
0: En we belden Jacco Vonhoff in de auto, was op weg naar de televisiestudio's van WNL. En we zagen hem daar net aanschuiven. Ja, dus hij heeft het gehaald. Dat is mooi. Dan is het ook nog de week van het platteland. Die start vandaag, komende dagen, staat ons Overijsselse platteland centraal. De leefomgeving, de kracht van de gemeenschap, hoe we het platteland sterk en leefbaar houden. Dat komt allemaal voorbij deze week. Op plattelandsbewoners komt er veel af. Met name over voor de boeren natuurlijk. De nieuwe stikstofplannen zijn er ook op komst, vertelt gedeputeerde Gert-Harm ten Bolscher.
3: Nou ja, iedereen wacht ook de brief van aanstaande vrijdag af vanuit het kabinet. Er staat best een druk op het platteland als je kijkt naar de vraag naar woningbouw. Jongeren die wegtrekken, voorzieningen die onder druk staan. En aan de andere kant zie je ook een enorme kracht op het platteland. Nou, dan willen we deze week die twee bij elkaar brengen van laten zien dat er zoveel kan op het platteland en dat de oplossingen voor al die vragen die er zijn, die liggen ook gewoon op het platteland.
0: Ja, en platteland is natuurlijk niet alleen boeren. Tot oplossingen te komen moeten alle mensen van het platteland samengebracht worden. Dat is een belangrijke pijler deze week.
3: Je ziet op het moment dat je mensen bij elkaar brengt, en dat is juist zo'n week, het platteland is daar een mooie gelegenheid voor, dan gebeuren er mooie dingen. Zoals aanstaande donderdag hebben we een avond waarin we, zoals dat heet, een dorpsschool organiseren, maar ook stilstaan bij het feit dat we een soort visie ontwikkeld hebben samen met de inwoners van het platteland. De stemmen van het Overijsselse platteland heet dat. Die gaan we dan presenteren. En daar zie je dat er heel veel kracht zit. Maar ook mooi hoe mensen van elkaar kunnen leren. Dus de ene initiatief bij de ene dorp of buurtschap inspireert weer een ander dorp of buurtschap. En juist dat is de bedoeling van zo'n week om te organiseren.
0: Ja. Week van het platteland. Officieel afgeschoten, weggeschoten, hoe noem je dat? Geopend op het provinciehuis, niet afgeschoten, sorry.
1: Bij deze week annuleren we de hele week.
0: Ik kwam al bij het plattelandse jargon. Officieel gestart met een lunch op het provinciehuis en een lezing over nabuurschap. Dat klinkt allemaal nog heel bestuurlijk. Maar er gaan 8 allerlei activiteiten volgen in de loop van de week voor mensen in Overijssel.
1: Misschien gaan ze tijdens die lunch ook nog wel even hebben over de 5-1 overwinning van het Nederlands elftal op Zweden. Want het vertrouwen groeit bij het Nederlands elftal. En ze moeten nog 1 groepswedstrijd voordat de knock-out fase begint. Die hebben ze voor 99,6% geloof ik al helemaal zeker. Alleen donderdag nog tegen Tunesië. En volgens sportsverslaggever Joran Zwart moet die wedstrijd geen probleem opleveren.
4: Ja, als je dan zo uit de startblokken komt, of schiet eigenlijk met die 2 vroege goals van Brian Brobbey. En uiteindelijk met 5-1 wint, dan is het wel een wedstrijd die gaat leven. En dan ga je toch een beetje richting het virtuele schema kijken. En dan liggen er toch wel kansen voor Oranje ook. Maar goed, dat is zorg voor later. Want we moeten eerst komende donderdag op vrijdagnacht nog tegen Tunesië. Nou, dat mag geen probleem zijn. Dat is echt wel de zwakke broeder in de pool. Dat zei ik van de week ook al. En die verloren nu weer met 4-0 van Japan. En eerder al met 5-1 van Zweden. Dus ja, dat Nederland dat duel gaat winnen lijkt me wel een zekerheidje. En dan kun je dus gaan richten op die volgende ronde.
1: Ja, tot dusver Tijani Reinders heeft 2 keer een basisplaats, maar heeft nog niet een onuitwisbare indruk gemaakt. En die andere 2 Overijsselaars uit Borne, Mats Wiever en Wout Weghorst, die hebben nog geen minuten gehad. Maar tegen Tunesië zouden ze zomaar een kans kunnen krijgen.
4: Misschien dat tegen Zweden had gekund om Wiever rechtsback te zetten, maar Weghorst in de spits was niet echt heel logisch, omdat Brobbey natuurlijk uitstekend rendeerde. En vervolgens moest Memphis natuurlijk ook weer zijn minuutjes maken. Dus dan zit er voor Weghorst niet zoveel in. Wiever, die had ik misschien wel verwacht. Maar goed, hun kansen zullen misschien nog wel gaan komen. En ik zag dat Weghorst gisteren wel erg opviel tijdens de training. Was gretig. Dus die laat zich zeker wel zien bij bondscoach Ronald Koeman.
0: En het toernooi is nog lang, hopen wij.
1: En Parijs nog ver. Oh nee, dat is wat anders.
0: Parijs nog ver. En New York, oftewel New Jersey, nog ver voor de finale. Maar wie weet, wie weet. En krijgen ook Wiever en Weghorst nog een kans.

0: laatste nummer van Amara uit Deventer. Al heb je niet, dan kun je toch nog van de zon genieten.
1: Nou, misschien heb je zometeen wel een noodradio.
0: Misschien heb je wel een noodradio, ja, ja, ja. Je doet aardig mee, Jeroen, in de ochtend. Dat is heel mooi. Heel fijn, we hebben het geluid weer laten horen. Iets voor 8:30 hebben weer zeer veel mensen op gereageerd. We gaan eens kijken of we iemand kunnen bellen. Tijdens deze mooie warme dag kun je misschien zo een noodradio op je vensterbank zetten. Wel zorgen dat je de noodradio niet in de zon laat staan. Wel goed voor de zonnecellen natuurlijk, maar voor je het weet smelt die en druipt die van je vensterbank af. Dat is ook weer niet de bedoeling. Neemt niet op, maar het is natuurlijk ook een onbekend
2: Goedendag.
0: Nummer.
2: Goedendag, dit is de voicemail.
0: Van Peter Nijhuis.
1: Kijk.
0: Daar is het een voicemail van. Voordat we een nummer gaan noemen, want Peter heeft hem gewonnen. Peter, gefeliciteerd. De noodradio komt jouw kant op. Volgend uur geeft Bert er ook weer weg.
1: Zeker
0: Toch?
1: Weten.
0: Je kunt blijven proberen. En heel veel mensen doen dat ook. Dat waarderen wij zeer. Veel mensen. Even kijken. Nee, Peter is er toch niet bij. Nee. Ik dacht dat hij alsnog heeft opgenomen. Maar goed, hij kan hem toevoegen aan zijn noodpakket. Want daarom doen we het. Hè? Iedereen goed voorbereid op noodsituaties. Nou, wij zijn goed voorbereid op Bert van Lossen.
1: Zeker. Frequentie van de noodradio.
0: Pimpamplaat, gesprek van de dag. En het stichtelijk woord van Bert. We kunnen niet wachten en dan zijn wij er morgen. Nee, je bent morgen niet.
1: Morgen even niet, maar de rest van de week wel.
0: Ik kan niet wachten.

0: Oostnieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar
6: uit.
5: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij... Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito Stadion.
12: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
15: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Kerkasiel Kampen gaat morgen 120.000 steunkaarten geven aan de Commissie Asiel en Migratie van de Tweede Kamer. Het is een noodkreet om kinderen die in Nederland geworteld zijn alsnog een verblijfsvergunning te geven. De dwangsom die de gemeente Hardenberg aan het COA heeft opgelegd voor het niet sluiten van het AZC heeft het maximale bedrag van bijna 5 miljoen euro bereikt. En de voorzitter van de Molukse gemeenschap in Overijssel is blij met de excuses van premier Jette.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
18: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook... diverse machinisten, een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden. Dus daar moet je toch wel aan denken.
17: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren. Bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
2: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
17: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
20: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
21: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.

0: Die zeggen dat het hen niet kan schelen wat anderen denken. Hopen vaak dat anderen dat ook van hen denken. Het is 3:09. Goedemorgen.
1: Het is zomer. Het is zomer.
2: Radio Oost. Bert van Lossen.
1: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
3: Can't touch this. Can't touch this. Touch this.

0: Uit de jaren 80, zo meteen tussen 12 en 1 natuurlijk weer op radio's. Natuurlijk de 80's lunch. Doris D. Jorde, doe maar voorbij trekken. Leuk dat je luistert op deze maandag. Zo meteen tussen 10 en 11 weer de Pimpam Plaat. Liedjes met een T, daar ben ik naar op zoek. En ook artiesten die beginnen met een T. De Temptations kunnen bijvoorbeeld. Of de zou ook kunnen. T-Lau. Nou, laat hem even weten. Leuk dat je luistert trouwens op deze maandag. Een van de coolste dagen van de week, heb ik me laten vertellen.
1: Hey Bert, wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, eens even kijken wat we vieren vandaag op deze maandag. Nou, het is vandaag de dag van de domme mannendingen. Dus dames, help me even. Wat hoort volgens jullie absoluut in dat rijtje thuis? Dus, nou, op dingen slaan als ze niet werken. Dat is toch wel een domme mannending, toch? Dus dat overkomt mij wel eens. Maar goed, maak even het lijstje. Verder is het vandaag Wereldregenwouddag. Het is Chocolade Eclair dag. En Uienringendag. Dat is het ook vandaag op deze maandag. En weet je wie jarig is vandaag? Cindy Lauper. Zij viert haar 73e verjaardag.

0: George Harrison zat natuurlijk ook in The Traveling Wilburys en in The Beatles natuurlijk. Maar hij heeft ook wat solo-werkjes afgeleverd. Onder andere deze, My Sweet Lord. Even kijken naar het nieuws op dit moment. De Verenigde Staten en Iran hebben de eerste vredesgesprekken in Zwitserland afgerond. Er ligt nu een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. En WK-debutant Kaapverdië hield Uruguay op 2-2 en blijft verbazen. Opvallend, 5 spelers in de basis zijn geboren in Rotterdam.
1: En daar komt de 2-2. Ja! Hij staat werkelijk koud in het veld, Helio Varela. En een fout van Muslera die uit zijn goal komt. En dus ligt de weg open. 2 wedstrijden tegen 2 grote voetballanden. Spanje en Uruguay leveren Kaapverdië 2 punten op.
0: In Colombia zorgen de nipte verkiezingsuitslag en het kleine verschil tussen beide kandidaten voor onrust. In de stad Cali braken rellen uit en werden Amerikaanse vlaggen verbrand. Een Rotterdams investeringsbedrijf kreeg vorig jaar een boete van 70 miljoen euro wegens witwassen. Het geld zou ter leiding zijn naar de beruchte Brinksmat Goudroof. Een van de grootste roofovervallen uit de Britse geschiedenis. En illegale goksites blijven adverteren. Illegale online casino's bereiken nog steeds veel Nederlanders via Instagram en Facebook. Brancheorganisatie VNLOK is het zat en stapt naar de rechter om moederbedrijf Meta aan te pakken. En internationale studenten hebben steeds vaker problemen met huisvesting. Volgens de Landelijke Studentenvakbond gaat het onder meer om kamers zonder ramen, bedwansen en oplichting via social media. En het is warm, hè. In grote delen van Europa wordt het deze week erg warm. In delen van Frankrijk en Spanje is al code rood afgekondigd. In Frankrijk wordt het mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen. Meer dan 40 graden wordt het in Frankrijk. En daarom neemt het land maatregelen.
2: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
0: Ook blijven op verschillende plekken scholen dicht en gaan evenementen niet door. De extreme temperaturen komen door klimaatverandering. En ook in Nederland krijgen we extreem hoge temperaturen, zegt deze weerman.
3: De komende dagen gaan we echt wel overschakelen op uitzonderlijk hoge temperaturen. Morgen valt het nog mee met zo'n 27 tot 33 graden. Maar de dagen daarna, dan wordt het in heel het land gewoon dagelijks tropisch warm vanaf woensdag. Met op woensdag en vrijdag temperaturen die lokaal in het zuiden van het land richting de 38 en op vrijdag misschien wel 39 graden gaan.
0: Zo. Zometeen. Het laatste regionale nieuws hier op Radio's met Jeroen Kuiper. Dit is de maandagochtend. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent bij Radio's. Ik heb straks ook de vraag van vandaag.

0: heeft al in de Amsterdam Arena gestaan, in de Johan Cruijff Arena, moet ik zeggen. Daar stonden dit weekend volgens mij de toppers. Maar zij staat er ook, Helene Fischer, in deze dagen. En ik heb haar gezien in het Gelder Dome. En ik dacht bij mezelf, joh, wat moet ik bij Helene Fischer doen? Fantastische show.
1: Ja?
0: Ja, echt fantastische show. Dus wat dat betreft, ik denk dat dat ze ook gaat schitteren in de Johan Cruijff Arena. Helene Fischer dus met Noemi Dier hier op Radio's. Jeroen, in het nieuws, zometeen.
1: We gaan het onder andere hebben over de oudste inwoner van onze provincie. En we gaan even kijken bij de training van PEC.
0: De vraag van vandaag komt er ook aan zometeen hier op Radio's. En muziek voor je van Simply Red en de nummer 1 uit de jaren 80 van Pat Benatar.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimerclub Saasveld, een begrip in Twente.
9: Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Bijna 9:55, je luistert naar Radio Oost, het regionale nieuws, Jeroen Kuiper.
3: Kerkasiel Kampen gaat morgen 120.000 steunkaarten geven aan de Commissie Asiel en Migratie van de Tweede Kamer. Het is een noodkreet om 420 kinderen die in Nederland geworteld zijn alsnog een verblijfsvergunning te geven. In Kampen wordt sinds 24 november 2024 de Oezbeekse familie Baba Jans opgevangen tijdens een permanente kerkdienst, omdat dat gezin na jaren in Nederland uitgezet dreigt te worden. De dwangsom die de gemeente Hardenberg aan het COA heeft opgelegd heeft het maximale bedrag

0: van bijna 5 miljoen euro bereikt. Hardenberg legde de dwangsom van 55.000 euro per dag op nadat het COA de afspraak om het AZC in de gemeente begin maart te sluiten niet nakwam. Afgelopen vrijdag meldde het COA dat er nog 135 vluchtelingen zitten in het pand aan de Jachthuisweg. Over eventuele vervolgstappen van de gemeente is nog niets bekend. De oudste inwoner van onze provincie is overleden. Treintje Esser van Dolfs uit Zwartsluis is afgelopen vrijdag op 107-jarige leeftijd overleden, heeft de familie bekendgemaakt. In maart waren we nog bij haar verjaardag en toen vertelde dochter Margreet over het geheim van Treintje.
1: Ze is heel gek op bloemen, dus ze krijgt altijd bloemen. En gerookte paling, dat is het enige wat ze nog lekker vindt om te eten. En voor de rest, ja, het eten interesseert haar niet zoveel meer. Nee, dus ze leeft op pap en gerookte paling.
0: En terwijl het WK voetbal nog in volle gang is, zijn Go Ahead Eagles en PEC Zwolle gisteren begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In Zwolle stond er met de Deen Elias Seurensen een nieuwe speler op het veld. Trainer Henry van der Vecht was er ook weer en die heeft er wel weer zin in.
2: Uiteindelijk 5 weken geleden volgens mij dat we onze laatste wedstrijd speelden. Die weken die vliegen wel om, maar het is ook alweer lekker om aan de gang te gaan. Want ja, als het gras weer zo mooi erbij gaat liggen, dan wordt het tijd.
0: Ja, FC Twente begint vandaag ook met de eerste training om 4:00 vanmiddag. En Heracles Almelo komende zondag.
3: Toch wel opvallend, hè? Dennis van der Ree van Go Ahead, assistent nu assistent bij PEC Zwolle.
0: Ja, dat was weer een opvallende transfer. Qua trainers hebben ze meer transfers tot dusver dan op het veld, hè?
3: Ja, want Bakens die is hoofdtrainer geworden in België. Tim Bakens en Scott Calderwood is ook weg.
0: Ja, die wordt hoofdtrainer in Oman, hè?
3: Wie? Scott Calderwood?
0: Ja.
3: Ja. Nou, oké. Okay. Ja, het is wel een avontuur ook.
4: Van vandaag.
3: Even naar de vraag van vandaag. Wat is je favoriete zomeractiviteit? Laat het me even weten. Wat is jouw favoriete zomeractiviteit, Jeroen?
0: Toch wel lekker op het terras zitten met een biertje. En anders even bij het zwembad.
3: Terrassen. En een lekker bubbelbadje. Ja. Frantje. Ja, oké. Okay. Nou, laat het me even weten. Wat is je favoriete zomeractiviteit? Nou, ik heb er ook één sinds een paar jaar. Gewoon lekker de zomer begint voor mij bij concentratie. En volgens mij is het heerlijk weer deze week. Misschien wel iets te warm. Komende donderdag begint het concert zien natuurlijk op de Brouwersdam. Met als absolute hoogtepunt natuurlijk bluffen. Ik heb even het weer voor je hier op Radio Oost. Vandaag volop zon met alleen wat sluierwolken. Het wordt 26 graden in de Kop van Overijssel. En rond de 28 graden in het Twentse deel.

Give a Little Love, Halbert West samen met Appie Hammond. Uit de jaren 80, het is 11 voor 10 hier op radio. Zometeen de Pimpamplaat, een uur lang het beste wat jij wil horen op radio's. Maar aan de hand van een letter, en de letter vandaag waar we mee gaan spelen is de letter T. En dan even naar de vraag van vandaag. Waar krijg jij direct een zomergevoel van? Henk, op de fiets naar een terras aan het water, koffie met appelgebak erbij. En mijn dag kan niet meer stuk. En Annie met de caravan naar de camping, 's ochtends buiten ontbijten. Dat is voor mij vakantie. Gewoon in de tuin zitten, radio staan, krantje bij en af en toe een rondje sproeien. Al dus Jan, dankjewel. Wat is jouw favoriete zomeractiviteit? Laat het me even weten hier op radio's. Goedemorgen Bert, ik was zo waar in de veronderstelling dat je op vakantie zou zijn. Leuke verrassing, goede uitzending. Ik ben er nog 3 dagen, tot en met woensdag. En dan ben ik er even niet. Ik ga donderdag heerlijk naar het mooie Zeeland, Concert at Sea. En dan nog een beetje Creta, Tomorrowland. Dus ik ga me wel vermaken, denk ik, deze zomer. Johnny Hogedorn, die reageert nog even op Cyndi Lauper. Het leukste liedje van Cyndi Lauper, I Drive All Night. Dankjewel. Er komen al wat liedjes binnen voor de Pimpamplaat. En er zijn ook mensen die wel belang hebben bij een noodradio. Ik ga er nog 4 weggeven. Dus zometeen met een dobbelsteen natuurlijk tussen 11 en 12 en 12 en 1. En als je zometeen het geluid hoort, mag je natuurlijk ook reageren. De Bee Gees nu.

0: de nieuwe single van Rutger van Barneveld. De zomerhit van 2026 hier op radio's. Tot zometeen, Pimpelblad.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: Ja,

0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
2: Belangrijkste nieuws in Overijssel. In Bassen zijn twee personen gewond geraakt nadat een lading glasplaten in een trailer van een vrachtwagen omviel. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Kerkasiel Kampen gaat morgen 120.000 steunkaarten geven aan de Commissie Asiel en Migratie van de Tweede Kamer. En de oudste inwoner van Overijssel, Treintje Esser van Dalfs uit Zwartsluis, is afgelopen vrijdag op 107-jarige leeftijd overleden.
3: Radio Oost.

Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niets hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de Nationale Ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
2: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
4: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
5: 3:10, het is de maandagochtend op Radio's. De zomer van 2026. We zijn bezig met de Pimpamplaat. Liedjes en artiesten die beginnen met een T. Daar ben ik het komende uur naar op zoek. Doe je mee? Je kan meedoen via de app 06-4567-1331.
6: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Eros Ramazzotti en Terra Promessa. Lekker liedje blijft dit. Lekker zomersliedje blijft dit ook van Eros Ramazzotti. We gaan eens even iemand blij maken met de noodradio. Als ik het goed heb, heb ik Vincent Meijer aan de telefoon. Goedemorgen. Vincent, goedemorgen. Is dit Vincent Meijer? Hallo? Smol. Hallo, goeiedag.
1: Ja, hoi. Ja, nou hoor ik je wel.
0: Is dit Vincent Meijer?
1: Ja, klopt.
0: Ja, je hebt noodradio ingetikt en ik liet inderdaad het geluid horen. Nou, ik heb een noodradio voor je.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. Daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, gefeliciteerd bij deze. Laten we afspreken dat we hem niet nodig hebben, hè?
1: Nee, dat zou het beste weten, hè?
0: Ja, je zit in een gebroken dienst, lees ik ook nog even.
1: Ja, klopt. Ik ben buschauffeur en ik heb vandaag een dienstje. Dan moet ik 's morgens een stukje en 's middags een stukje.
0: Is dat leuk, een gebroken dienst, of is dat best wel irritant af en toe?
1: Ik heb er geen hekel aan. En zoals je hebt kunnen lezen, ben ik nu aan het sporten. Dat kun je wel misschien nog een beetje horen. Ik ben nog een beetje buiten adem.
0: En je wil graag de Fat Boys. Daar was ik even naar het zoeken. Die ga ik nog even draaien in dit uur. Fat Boys met de Twist. Samen met
1: Chubby Checker. Ja, die hoor je nooit meer.
0: Nee, een liedje uit de jaren 80. Best wel een groot hit geweest destijds ook.
1: Ja.
0: Die ga ik even opzoeken in het kader van de Pimpam Plaat. En als jij mij jouw adresgegevens doet, dan zorg ik dat jij een noodradio krijgt.
1: Oké, nou hartstikke mooi. Dankjewel.
0: Sport ze en werk ze nog vanmiddag.
1: Ja, dank je. Jij ook
0: weer. Doei. Vincent Meijer uit onze provincie Oostad wint dus een noodradio. Ik ga nog 3 weggeven vanochtend.

Blijft een heerlijk liedje deze, aangevraagd door, even kijken, Geert-Jan Knol. Deze van Spare No Ballet, Through the Barricades. Ik heb nog even een paar wishedotjes. Slapen op je buik kan vreemde, enge en sexy dromen veroorzaken. Leuk wishedotje. En uit een onderzoek is gebleken dat orka's dolfijnentaal kunnen leren spreken. Gewoon even op de verdwaalde maandagmiddag. Maandagochtend moet ik zeggen. Wat wishedotjes. Het is 9:09. Dit is Radio Spin Pan Blaaf, Mattia Bazaar en T-Cento. Ja, de T zit in de T.

0: pimpam,
1: pimpam,
0: pimpam,
2: pimpam.
3: De lekkerste zomerhits op Radio Oost.

0: Samen met de GLF en Justify the Nation op radio. Zometeen in het regionale nieuws. Wat heb je mee, Jeroen?
1: We gaan onder andere even kijken in Bassen, waar een ongeluk is gebeurd met een lading glasplaten.
0: Tammy Terrell komt er zometeen aan met Marvin Gaye in het kader van zoekplaten. Total Touch natuurlijk met Touch Me There. 3 keer over in T. En wat dacht je van de Eagles? Take it easy. Heb jij nog een suggestie voor me? Laat hem even weten.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Reuma Nederland.

0: Supermarktkompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Scherprijs, 2,49. Leuk voor het WK.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
6: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
7: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
8: Het is 3:30 op radio. Het regionale nieuws nu met Jeroen Kuiper.
9: In Bassen zijn vanochtend 2 personen gewond geraakt nadat een lading glasplaten in een trailer van een vrachtwagen is omgevallen. Een persoon raakte bekneld. Zijn collega die kwam helpen kwam ook vast te zitten. Slachtoffer is per ambulance onder politiebegeleiding en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Traumaheli werd ook opgeroepen. Het andere slachtoffer werd op plaats van het ongeval behandeld aan de verwondingen. Een fietser is zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Raalte. Fietser botste op de Engstraat tegen een auto. Over de toestand van de fietser en de oorzaak is op dit moment nog niets bekend. De weg is gestremd en de automobilist is door de politie aangehouden voor verhoor. En de bewoners van een huis aan de Rijsense Straat in Nijverdal kregen vanmorgen de schrik van hun leven toen rond 7:15 plotseling een auto in hun tuin terechtkwam. Het kwam door nog onbekende oorzaak, verloor de bestuurder de macht over het stuur en reed de auto door de middenberm over het fietspad de tuin in. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. En kerkasiel Kampen gaat morgen 120.000 steunkaarten geven aan de commissie Asiel en Migratie van de Tweede Kamer. En dat gaan ze per postkoets doen. Het is een noodkreet om 420 kinderen die in Nederland geworteld zijn alsnog een verblijfsvergunning te geven. In Kampen wordt sinds november 2024 de Oezbeekse familie Babayans opgevangen tijdens een permanente kerkdienst, omdat dat gezin na jaren in Nederland uitgezet dreigt te worden. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en natuurlijk in de app.
8: Het is 10:55 op radio's. Vandaag volop zon met alleen wat sluierwolken. Het wordt 26 graden in de kop van Overijssel. En rond de 28 graden in Twente. Vanavond blijft het lang aangenaam en droog. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen al 29 graden. Vanaf woensdag tropische hitte met 32 tot mogelijk 35 graden of meer. Ook de nachten worden warm met kans op tropennachten. De zomer straalt door je radio hier. Hier op radio's zitten natuurlijk midden in de pingpongplaat. Liedjes en artiesten die beginnen met een T. Dit is 3 keer T. Total Touch, Touch Me There. Yeah. En zet daar nog een treintje.

Take it easy van de Eagles. Hey, wil jij een noodradio winnen? Dat kan hier op radio's. Ik heb pimpamplaat piano voor je hier op radio's. Dit is de opgave voor vandaag. Het is een liedje dat begint met de letter T. Hè? Want pimpamplaat piano. Dus deze is het. Dit is de opgave voor vandaag.

Nou, heb je nog geen noodradio gewonnen en je weet welke klassieker dit is, laat het even weten. Muziek waar ik vrolijk van word. Direct staat ook op Concert at Sea Arbors. En dit is toch wel een van de mooiste van Direct, vind ik zelf bezuinigd. Through the Looking Glass.

0: Songfestival in Zwolle. Ik heb het daar met Directs en staan ook op Concert at Sea. En op veel festivals deze zomer.
1: Pim Pam Piano.
2: Pim Pam Piano.
0: Pim Pam Piano. Ja, welke klassieker zoek ik met de letter T? Dit is de piano van vandaag, de Pim Pam Piano. En ik ga het liedje zo ook draaien hier op radio's. Want ik heb Jacqueline Veldhuis aan de telefoon uit onze provincie Hoofdstad. Zwolle. Jacqueline, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bert.
0: Je hebt nog geen noodradio, hè?
3: Nee, nog niet.
0: Nou, vertel me even, welke Pim Pam Piano zoek ik?
3: Tiny Dancer van Elton John.
0: Helemaal goed, gefeliciteerd met deze. Je hebt een noodradio te pakken. Zal ik hem ook maar even draaien dan? Tiny Dancer van Elton John.
3: Ja, ik hou erg van de muziek van Elton John.
0: Nou, de komende 6 minuten zijn er voor jou. Gefeliciteerd.
3: Oké, fijn.
0: Dag Jacqueline. Doei.
3: Dag.

0: Hoe innovatief is Overijssel? Je ziet het in Toekomstmakers. Bastiaan Kleinjan duikt in de wereld van technologie en innovatie.
1: Er zit een enorme potentie in Overijssel. Als je kijkt naar de spin-offs die worden gerealiseerd, ik denk dat we daarin te bescheiden zijn.
0: Van medische doorbraken tot fotonische chips en AI. Stuk voor stuk bedrijven die bouwen aan de wereld van morgen.
2: We zien wel dat het wat sneller lijkt.
0: Toekomstmakers. Elke donderdag op TV Oost.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
11: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
14: Belangrijkste nieuws in Overijssel. In Bassen zijn twee personen gewond geraakt nadat een lading glasplaten in een trailer van een vrachtwagen omviel. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een fietser is zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Raalte. Fietser botste op de Engstraat tegen een auto. Automobilist is aangehouden. En kerkasiel Kampen gaat morgen 120.000 steunkaarten geven aan de commissie Asiel en Migratie van de Tweede Kamer.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezing in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
18: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
19: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
18: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
20: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
21: Het is 3:53. Leuk dat je erbij bent. Dit is Radio's. Ik ben Bert. Ik ben er tot 1 uur hier met zometeen tussen 12 en 1 natuurlijk. Back to the 80s. Zometeen laat ik de dobbelsteen rollen. En jij kan een noodradio winnen als jij mij een liedje geeft waar jij op dit moment gewoon zin in hebt. Gewoon een lekker zonnig liedje. Waar heb jij zin in? Laat het me even weten via de Radio Oost-app 06-4567-1331. Dan even naar dit onmogelijk weetje. 11% van de mensen zegt dat ze dit wel eens een groot deel van de dag ongemerkt hebben gedaan. Wat is het? Dus 11% van de mensen zegt dat ze dit wel eens een groot deel van de dag ongemerkt hebben gedaan. Wat is het, denk je? Laat hem even weten via de Oost-app.
15: Radio Oost. Bert van Lossen.

Brian Adams, Can't Stop This Thing We Started. 11% van de mensen zegt dat ze dit wel eens een groot deel van de dag ongemerkt hebben gedaan. Wat is het? Denk even mee. Het is geen ontbrekende sok, geen open rits en ook geen vlek op je broek. Maar wat denk jij wat het is? Laat hem even weten via de app, het onmogelijk weetje van vandaag. Zal ik even naar de 6 liedjes gaan zometeen voor de dobbelsteen. Want ik heb er 6 geselecteerd. Dank dat jullie massaal hebben meegedaan. Heel veel mensen willen nog graag een noodradio. Je kan hem de hele week nog winnen, de noodradio. Dus geen nood. Kom goed. Op 1, Papa Chico. Op 2, Wouter met de Lambada van Kaoma. Op 3, graag het liedje van de Time Bandits. I'm Specialized in You. Familie Neef uit het mooie Daleveen. Summer Sun van Texas, aangedragen door Margreet. Op 4, op 5, Camisa Negra van Juan S. En op 6, de zomer kan echt beginnen, dames en heren. Ja, want de zomer kan echt beginnen met niemand minder dan... Ja, echt niemand minder dan de Summertime van Beesten. Die heb ik op 6 gezet. Zometeen de Bauza, Magnetic. Misschien wel de zomer van 2026. Maar nu eerst even deze...

0: Deze had ook meegekund in de Pimpamplaat. De Bauza Magnetic, een van de meest gedraaide liedjes op de Nederlandse radio. Uit de zomer van 2026. Nou, we gaan even naar het onmogelijke weetje. Want 11% van de mensen zegt dat ze dit wel eens een groot deel van de dag ongemerkt hebben gedaan. Wat is het? Nou, je mag even meedenken. Het is geen ontbrekende sok, geen open rits en ook geen vlek op je broek. Een spin eten. Gerda komt daarmee. Ja, dat zou wel ongemerkt kunnen natuurlijk. Monique. Nou, Bert, ik denk dat er ongemerkt in de neus wordt gepeuterd. Nee, niet goed. En ik ga even naar het mooie Halle. Ik heb Gerda. Goedemorgen, Gerda. Gerda Leverink. We hebben elkaar ooit ontmoet. Dat weet ik nog. Ja, even denken. Dat is in Raten geweest tijdens de wandelvierdaagse.
1: Daar was jij ook.
0: Ja, dat is wel een jaartje of wat terug.
1: Ja,
0: ja.
1: Toen was Radio Oost ook aanwezig. Ja,
0: Oost is er elk jaar. Maar doe je nog steeds mee met de wandelvierdaagse?
1: Ja, zeker, Bert. We doen elk jaar nog mee.
0: Nou,
1: dat is onze vakantieweek.
0: Nou, dan ga ik even ervoor zorgen dat ik de vrijdag ergens daar een radioprogramma maak.
1: Ja, dat is heel leuk.
0: Dat we dan gewoon weer een date hebben tussen jou en mij. Maar wat is, denk jij, het goede antwoord, Gerda?
1: Nou, ik denk, want het is me afgelopen zaterdag zelf overkomen, dat het shirt verkeerd om aan is. Verkeerd om me.
0: Oké, een shirt binnenste buiten dragen. Dat is inderdaad het goede antwoord.
1: Ja,
0: en eerlijk is eerlijk, je merkt het meestal pas als iemand het tegen je zegt, hè?
1: Ja, dan komt er zo'n etiketje of een naadje. En dan heeft het niet goed gedaan, 's morgens, hè?
0: Nee, dat klopt. Heb jij ooit nog wel eens een andere kledingsblunder gehad waar je pas uren later achter kwam?
1: Nee, dat geloof ik niet.
0: Nee, maar ik heb wel vrouwen die echt elke dag twijfelen wat ze aan moeten. Dan staan ze voor de kast en hebben ze 333 kledingstukken en dan...
1: Nee. Zoals Gerda Leefrink ook niet.
0: Nou, dankjewel voor het inkijkje bij Gerda.
1: Ja. Oké. We zien elkaar in Raalte.
0: Ja. In september is het toch, hè, ergens?
1: Nee, oktober.
0: Oktober. Nou, eerst nog een lekkere zomervakantie. En dan gaan we elkaar spreken in oktober tijdens de wandelvierdaagse van Raalte. En ik ga jou een sportieve waterbon toesturen.
1: Oh, heel fijn, Bert. Hartstikke bedankt.
0: Gefeliciteerd. Fijne dag. Doei. Ja, en hou je hoofd koel, Gerda. Maar dat lukt wel, denk ik. Champagne.

0: Vrouwenijzen hoorde je voorbij trekken. En het is een kwestie van geduld. Limburg. Het is 11:30 bijna hier op radio. Zometeen Benjamin. Heb jij een Michael Jackson feitje bij je?
1: Ik heb een Michael Jackson feitje.
0: Anders kom je hier de studio niet binnen natuurlijk. Mensen, Benjamin Borgman is de grootste fan hier bij radio's van Michael Jackson. En elke keer als hij dan het nieuws leest bij ondergetekend, dan moet hij wel komen met een Michael Jackson feitje. Want anders mag hij de studio niet in.
1: Tuurlijk heb ik er geen mee.
0: Oké, dat is misschien nog wel belangrijker dan het nieuws. Met een knipoog. Want wat zit er in het nieuws zometeen?
1: Ja, heftig nieuws. Want bij een verkeersongeluk in Raalte is iemand om het leven gekomen.
0: Oh, heftig, ja.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel Joke, het is een Veldhof. Verwen jij?

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Het is 11:55 op Radio het regionale nieuws. Benjamin Borgman.
3: Een man van 86 jaar uit Raalte is in het ziekenhuis overleden. De fietser raakte eerder vanochtend zwaar gewond bij een ongeluk met een auto in Raalte. De weg was na het ongeluk afgesloten vanwege hulpverlening en onderzoek naar het ongeluk. De automobilist is door de politie aangehouden voor verhoor. De voorzitter van de Molukse gemeenschap in Overijssel is blij met de excuses van premier Rob Jetten. Die bood gisteren zijn excuses aan namens de regering voor de manier waarop de eerste generatie Molukkers begin jaren 50 in Nederland zijn opgevangen en behandeld. De voorzitter is blij met de erkenning, maar hoopt op meer. Zo zou er ook in schoolboeken aandacht moeten zijn voor de Molukkers.
4: Nou, erkenning dat ze dus onze gezamenlijke dus fout zijn geweest. En dan ook met name onze geschiedenis. Die moet dan geschreven worden of herschreven worden en dan in de schoolboeken worden neergezet. Zodat men ook weet wie wij zijn en waarom we hier zijn.
3: Kunstmatige intelligentie leidt tot afnemende baankansen bij veel beroepen. Maar er zijn nog altijd meer banen dan mensen die er een zoeken, zegt uitkeringsinstantie UWV. Je kan dus snel aan de bak als je een bepaald beroep zoekt.
5: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard. Maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers. Maar ook diverse machinisten. Een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden. Dus daar moet je toch wel aan denken.
3: Volgens het UWV is er bijvoorbeeld ook grote vraag naar schuldhulpverleners vanwege het groeiende aantal mensen met problematische schulden. En Jacco Vonhoff uit Zwolle neemt vandaag afscheid als voorzitter van MBK Nederland. Dat is de landelijke ondernemersvereniging voor het midden- en kleinbedrijf. Vonhoff was 8 jaar lang het gezicht van het MBK in Den Haag. En die 8 jaar vielen samen met grote crisis. Denk aan corona en de Russische inval in Oekraïne. Toch wil de voorzitter zijn vertrek niet groter maken dan het is.
6: Je mag als voorzitter natuurlijk het boegbeeld zijn en de spreekbuis. Maar er zijn heel veel goede mensen die gewoon blijven en hard blijven knokken voor MKB-ondernemers. En mijn opvolger, Marijke Fuik, is ook echt een hele goeie. Dus ik hoop dat ze af en toe nog eens aan me denken, maar er komt echt weer een hele goede opvolger.
3: Zijn laatste werkdag staat in het teken van het overleg dat zijn voorzitterschap kenmerkte. Vakbonden willen deze week namelijk staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op sociale voorzieningen. Het kabinet praat niet meer met de bonden, maar de werkgevers die doen dat wel. Dat is de laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Het is 11:55 hier op radio. Ik heb even het weer voor je. Vandaag volop zon met alleen wat sluierwolken. Het wordt 26 graden in de kop van Overijssel en rond de 28 graden in Twente. En dan even naar het Michael Jackson feitje.
3: Ja, ik zat Smooth Criminal te luisteren. En je weet misschien wel die hartslag die je hoort in de intro van het nummer. Dat is dus blijkbaar de hartslag van Michael Jackson zelf.
2: Is dat de hartslag van Michael Jackson zelf?
3: Er zijn foto's van dat ze dat aan het opnemen zijn. En dus eigenlijk leeft zijn hart gewoon voort in de muziek.
2: Nou, dankjewel voor dit feitje, Benjamin. Ik zal het nooit vergeten. Zal ik Smooth Criminal dan even draaien? Graag.

0: Justin de Wilde heeft de zomerhit met Cheerio. Maar dit gaat hem ook nog even worden, hoor. Rutger van Barneveld, wat veel gedraaid ook. Ook op radio's, dus de zwoele zomernacht. Nou, die komen eraan, heb ik me laten vertellen. De zomer straalt door je radio. Ja, heel veel mensen die willen natuurlijk een noodradio winnen hier op radio's. En we roepen elke keer, app dan naar 06-4567-1331. Maar bij ons op de redactie kwam er een leuk telefoontje binnen van de heer Kuiper vanuit de Krim. En ik heb meneer Kuiper aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want u kan namelijk niet appen, hè?
1: Nee, ik kan niet appen.
0: En u wil wel graag een noodradio?
1: Ja, want ik heb namelijk een hersenvliesontsteking gehad en ik ga moeilijk schrijven.
0: Nee, nou bij deze gaan we dat voor u regelen. Maar gaat het nu wel goed met uw gezondheid?
1: Ja, op het ogenblik wel weer. Ik ben nou weer 2 keer geopereerd, maar dat gaat nou weer goed.
0: Ah, oké. U woont in de Krim. Nou, ik ben er nog geweest vanavond met Bas Nijers bij de plaatselijke voetbalclub DKB.
1: Ja, Bas Nijers.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, de gebroeders Benjamin spelen daar toch? En die gaan nu weg, de topscorer.
1: Ja,
0: van
1: de kantine van DKB.
0: Ja, daar zijn we geweest. Jij in de voetbalkantine van DKB.
1: Ja.
0: Nou,
1: hartstikke mooi, ja.
0: Ik zag de Krim en ik dacht, meneer Kuiper, ik denk nou, daar wonen zulke lieve mensen in de Krim. Ik denk nou, u krijgt van mij een noodradio.
1: Hartstikke mooi, ja.
0: Geregeld bij deze.
1: Oké.
0: Fijne dag, hè, vandaag.
1: Ja, en vriendelijk bedankt.
0: Ja, oké, tot de dienst. Houdt u het nog een beetje koel ook allemaal vanwege de hitte?
1: Ja, op het moment wel, ja. We zitten maar nou even thuis en binnen. Dat scheelt nou, hè.
0: Ah, leuk. Even lekker gezellig gaan achter een bakje koffie.
1: Ja.
0: Nou, ik ga verder. Jij gaat ook verder. Veel plezier met het bezoek. En nou, laten we één ding afspreken, dat je de noodradio niet nodig hebt, ja?
1: Ja, dat hoop ik, ja.
0: Ja. Groetjes. Dag, meneer Kuiper.
1: Ja, vriendelijk bedankt.
0: Oké, ook bedankt. Daar zijn we voor. Straks na 12 ga ik natuurlijk weer een noodradio weggeven in ruil voor een leuk zonnig zomers jaren 80 liedje. Dus wat was volgens jou de zomerhit van de jaren 80? Laat het me even weten, hè.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tacito Stadion.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. Een fietser van 86 jaar uit Raalte is overleden nadat hij ernstig gewond raakte bij een verkeersongeluk in het dorp. De fietser kwam in botsing met een auto. De dwangsom die de gemeente Hardenberg aan het COA oplegde heeft haar limiet van bijna 5 miljoen euro bereikt. En Jacob Vonhoff uit Zwolle neemt vandaag afscheid als voorzitter van MBK Nederland. Dat is de landelijke ondernemersvereniging voor het midden- en kleinbedrijf. Meer nieuws op oost.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. En dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
15: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
16: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
17: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
18: Het is 3 over 12. Goedemiddag, leuk dat je luistert naar Radio Oost. Het is tijd voor een uur lang de beste hits uit de jaren 80. Ik ga nog een noodradio weggeven. En die noodradio die kun je op twee manieren winnen. Dankzij het geluid kun jij hem winnen. Of je kan hem winnen in ruil voor een leuk zonnig zomersliedje uit de jaren 80. Die kun je doorgeven via de Radio Oost op 06-4567-1331. Leuk dat je erbij bent. Kom maar door dus, voor op de dobbelsteen. Een liedje uit de jaren 80 als jij kans wil maken op de noodradio.
19: Radio Oost. Bert van Lossen.

beste uit de jaren 80 hoor je hier op Radio Oost. Zometeen de dobbelsteen. Ik heb 6 liedjes verzameld. Zometeen hoor je wie kans gaat maken op een noodradio. Hier dus op Radio Oost. Dit is REO Speedwagon.

Jagger. En de Fat Boys en de Twist uit de jaren 80. En de Fat Boys deden het ook in de jaren 80 nog met de Beach Boys. Wipeout. Dat is ook een klein hitje voor de Fat Boys. Hey, ik heb 6 liedjes geselecteerd voor de Dobbelsteen. Ik laat Benjamin zometeen gooien voor de Noodradio. Cruel Summer op 1. Bananarama, Jan Goossen. Dat vind ik een leuk liedje trouwens, wat jij hebt aangedragen, Heinz Scheffer. Audrey Landers, Playa Blanca, lekker zomers uit 1984. Er zat ook nog Manuel Goodbye, de hitparades ingezongen. Audrey Landers, die kennen we natuurlijk uit Dallas. Als de zon schijnt van André van Duin, Carla Kalter op 3, op 4. Willeke Kwartier, Walking on Sunshine, Catch Me in the Waves. Liedje jaren 80, Gelinde, Sabrina, Boys, Boys, Boys, The Summertime Love. En Adrian van Gaal, Famos à la Playa van Rigera. Dat zijn ze. Zometeen dus op de Dobbelsteen. En een van jullie zessen gaat aan de haal met de Noodradio. Het is 6:30 tijdens jouw ethisch lunch. De zomer van 2026 gaat terug naar de zomer van 1986, denk ik. Sing Around Song, een van de 5 nummer 1 hits van UB40 in ons land.

0: Sing Around Song, you're the UB40 op radio. Het is 1:30 voor 12:30, zometeen in het nieuws.
1: Meer over het dodelijke verkeersongeluk in Raalte. En misschien gaat code oranje wel van kracht vanwege de hitte in Nederland.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
2: Bijna 2 over 12:30 op Radio Oost, het regionale nieuws. Nu met Benjamin Borgman.

0: vallen. Een persoon raakte bekneld. Zijn collega die kwam helpen kwam ook vast te zitten. Een van de slachtoffers is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het andere slachtoffer werd op de plaats van het ongeluk behandeld aan de verwondingen. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De dwangsom die de gemeente Hardenberg aan het COA heeft opgelegd heeft het maximale bedrag van bijna 5 miljoen euro bereikt. Hardenberg legde de dwangsom van 55.000 euro per dag op nadat het COA de afspraak om het AZC in de gemeente begin maart te sluiten niet nakwam. Afgelopen vrijdag meldde het COA dat er nog 135 vluchtelingen zitten in het pand aan de Jachthuisweg. Over eventuele vervolgstappen van de gemeente is nog niets bekend. En we gaan het zo allemaal horen van Grieta, maar door de aanhoudende en stijgende temperaturen is er een kans dat er in Nederland code oranje voor hitte wordt uitgeroepen. De steeds hogere temperaturen hebben te maken met de klimaatopwarming, zegt het KNMI.
1: En dat heeft te maken met dat de subtropen door klimaatveranderingen, die is door de mens veroorzaakt, denken we, iets naar het noorden opschuift. Het hele weergebeuren schuift naar het noorden op, zou je kunnen zeggen. Dat zien we ook in andere dingen terug, waar de sterkste winden zijn. En 35 graden dagen bijvoorbeeld, die waren vroeger zeldzaam, tegenwoordig vaker en ook warmer.
0: In heel Europa is het op dit moment warm. In Frankrijk kan het vandaag de heetste dag sinds de metingen worden, met temperaturen boven de 40 graden. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Dan gaan we praten over het weer. Het meest besproken onderwerp natuurlijk ook in de zomer. Ja, jij raakt je baan nooit kwijt, Grieta.
3: Een paar jaar geleden dacht ik eigenlijk nog van wel. Omdat het toen op een gegeven moment... Ja, je zit natuurlijk al met al je weer-apps en dergelijke. Dus het lijkt er dan soms op dat er geen weermensen meer nodig zijn. Maar dat is toch gelukkig niet het geval. Omdat er altijd nog wel duiding handig wordt gevonden.
2: Ja, de menselijke. Er moet er een beetje menselijk gevoel bij zitten.
3: Ja,
2: bij
3: ben ik zeker. Toch? Want je hoort dat ook bij muziek, weet je wel. AI-muziek. Ik zat laatst in een restaurant met AI-achtergrondmuziek. Nou, dat is niet echt fijn.
2: Nou, we hebben ook een AI-presentator, maar dat hoor je ook.
3: Dat hoor je, ja. Het is gewoon niet zo fijn. Nee, het is gewoon niet fijn. Dat willen we niet. We moeten dichter bij elkaar komen juist.
2: Ja, vooral in deze tijd. Dus wat dat betreft zijn we met elkaar eens. Maar hoe warm gaat het worden deze week? Want volgens mij hebben we vandaag de coolste dag.
3: Ja. Vandaag is de coolste dag. Maar vandaag is ook de dag dat de hittegolf in Twente een feit is. Want het is net 25,1 geworden op de voormalige vliegbasis Twente. En Twente had al 3 dagen met 30ers. Dit is de tweede dag met de 25-plus temperatuur. Dus Twente zit officieel in de hittegolf. En voor de rest van Overijssel zal dat waarschijnlijk over een dag of 2 zover zijn. Want dan hebben we nog een paar 30ers nodig. En die 30ers die komen er wel aan. Vandaag dus niet. Ik denk uiteindelijk wordt het een graad of 25 in de kop. 28 graden in het oosten van Overijssel. Een matige noordoostenwind geeft nog enige verkoeling. Inderdaad, relatief koel. En er is gewoon vooral veel zonneschijn. En vanavond blijft het uiteraard ook nog lange tijd warm.
2: En dan?
3: Ja, dan gaat die opbouw naar een hittepiek. Gaat langzaam van start. Ik denk dat we vannacht nog heerlijk afkoelen. In de late nacht naar een graadje 14. Dus morgenochtend vroeg kun je dan nog het huis koelen. Jammer is wel dat er heel weinig wind staat morgenochtend. Maar oké, alles een beetje tegen elkaar openzetten. En dan valt het denk ik in de loop van de ochtend nog op zich wel mee. Rond lunch is het 25 graden. En dan kachelen we door naar 28 tot 30 graden morgen overdag. Dus op een aantal plaatsen 30ers. En de pieken, zeg maar, die zitten op woensdag, donderdag en vrijdag. En vandaar ook waarschijnlijk dat er code oranje wordt afgegeven door het KNMI. Dat zou heel goed kunnen, omdat we dan naar 3 dagen lang naar 32 tot 35 graden gaan. En die temperaturen kun je op zich misschien nog hebben, maar er is daarbij veel zon. En je merkt natuurlijk ook dat alle huizen steeds warmer worden. Mensen worden een beetje moe, een beetje chagrijnig ook her en der. Het water wordt natuurlijk viezer, de vissen krijgen het lastiger, je huisdier in de auto lastiger. Dus ja, het is een beetje een optelsom, waardoor denk ik met name die donderdag en vrijdag toch wel pittig uitpakken voor veel mensen.
2: Pittig uitpakken voor veel mensen. Oké, okay. Hoe dan zo richting het weekend? Want blijft het dan ook nog warm?
3: Er komt vanuit het westen in het weekend een weersverandering, een langzame weersverandering aan. En dat zou dan voor zaterdag voor ons ook nog in oostelijk Nederland toch ook nog kunnen betekenen dat we nog dik over de 30 graden gaan, zaterdag, met veel zon. En ergens in de loop van het weekend kan er zo eens een eerste bui vallen, kan natuurlijk een pittige zijn. En die weersverandering met een daling, lijkt het, van de temperatuur, die zet zich dan begin volgende week voort. Maar maandag en dinsdag is het nog steeds 25 graden. Plus. Dus het is een opbouw naar hitte en een langzame afbouw naar weer wat bescheidenere weersomstandigheden.
2: En aan het strand is het het beste toeven de komende

0: dagen.
1: Ja, wat ik lastig vind van aan het strand is dat het op zich, dan heb je nog eens een briesje van zee of je kunt afkoelen in het water. Maar je krijgt natuurlijk je volle bak zon over je heen.
0: Ja.
1: Dus dan moet je dan wel weer zo'n zonnetje voor gebruiken. Je moet ook naar het strand kunnen komen natuurlijk, 's ochtends vroeg het liefst. En dan, ja, als je dan in de hitte weer teruggaat, want 's avonds verzamelt de warmte zich natuurlijk. Hè. Vaak is het tot een uur of 1-2 denk je, nou, het is eigenlijk wel goed te doen. En dan komt de klap eigenlijk pas in de halverwege de middag en de avond. Want dan begint die warmte echt drukkend te worden en ja, te lang te duren eigenlijk.
2: Het weer nog, het is zonnig.
3: Het weer nog, veel zon.
4: Het weer.
5: Het weerwoord. Het woord uit het weer.
0: Tja, wat is het woord?
6: Nou, deze is wel allesomvattend, vond ik hoor. Hittepiek.
0: Ja, opbouw hittepiek. Die had ik ook. Die is wel mooi. Kachelen door naar 28.30.
6: Ook mooi.
0: En code oranje 32.35.
6: Oeh.
0: Ja. Nou, dankjewel, Gerita.
1: Ik hoop dat jullie hittebestendig zijn.
0: Gewoon rustig blijven.
1: Hè? Ja, dat is wel heel goed advies, ja. Vind ik. Ja.
0: Ik wens je een fijne dag.
1: Hetzelfde voor jullie. Goedjes.
0: Groetjes. Doeg. Wil je met de dobbelsteen even gooien, Benjamin?
6: Waar ligt die ergens?
0: Ja, hier.
7: Dit is de dobbelsteen.
6: Ja, kom maar hier, hoor. Ga eens even mee.
0: De dobbelsteen, want zometeen gaan we een liedje uit de jaren 80 draaien. En wie wint er een noodradio? Nou, kom maar op.
6: Ik hoop 6 te gooien. Ik gooi weer richting de hoek van de studio. Komt ie, Jan? Oh, spannend. Ik zie hem niet. Ja. Nou.
0: Het is 6.
6: Het is hem geworden.
0: Adrian van Gaal, gefeliciteerd. Vamos a la playa ga ik zo draaien. En ik ga je zo meteen ook even bellen. En je feliciteren voor wat betreft een noodradio. Want jij hebt hem gewonnen. De zomer straalt door je radio. Ik heb zo meteen ook Tina Turner nog voor je met What's Love Got to Do With It. En over leuke zonnige liedjes gesproken.

0: What's Love Got To Do With It? Je hoorde Tina Turner voorbij trekken. Ik heb Arjan van Gaal aan de telefoon. Arjan, goedemiddag.
1: Goedemiddag Bert.
0: Jij bent sport- en fitness-instructeur. Dat is leuk.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ben je druk?
1: Ja, nou, ik ga zo meteen weer naar de dagbesteding bij het vertier in Everdal. En dan ga ik weer de ouderen in beweging zetten.
0: Ja, dat is wel lastig, hè? Want mijn vader die is ook 86, maar die hebben weinig zin in beweging.
1: Ja, maar wij blijven binnen en dan doen we alles heel rustig aan. Drinkpootjes ertussendoor. Ja. Dus dat wordt wel gezellig vanmiddag.
0: Ja, dat is jouw vak, hè? Onze, jij kan ze wel aan het bewegen krijgen, maar ik krijg mijn vader bijna niet meer uit de stoel ook.
1: Nee. Stuur hem een keer langs.
0: Ja, ik zal hem een keer langs sturen. Ja. Hey, ik heb een noodradio voor je.
1: Hartstikke bedankt. Fijn.
0: En je had ook nog een liedje. Deze wil je ook graag horen.
1: Ja.
0: Wat heb je met deze van Rigera? Gewoon een leuk zomersliedje.
1: Ja, lekker vrolijk, lekker zomers. En die wordt niet zoveel gedraaid.
0: Nou, bij deze wel.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik wens je een fijne dag. Veel plezier met de noodradio.
1: Dankjewel, hè.
0: Werk ze.

0: bij de Bas en Bert Ochtendshow. De voorlopig laatste. Ontzettend gezellig. Samantha Steenwijk was er. Maar Cor en Marjolein die waren ook bij ons op visite.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Hier is een feestje.
0: Want de verjaardagskalender kwam live vanuit de foyer van Radio en TVO's. Waar zitten jullie nu op dit moment, Cor, samen met Marjolein?
3: Lekker thuis.
0: Lekker thuis. Heerlijk. Goedemiddag. Lekker thuis. Houden jullie het hoofdje nog een beetje koel?
3: Zeker, Bert.
0: En jullie hebben van Bas een noodradio gekregen. Doet hij het ook?
3: Ja, hij doet het. Ja.
0: En jullie hebben hem op Oost gezet ook?
3: Ja, zeker, Bert.
0: Oké. Nou, we geven de hele week nog noodradio's weg en ook volgende week nog hier bij radio's. Dus maak je geen zorgen, maak van de nood een deugd en doe gewoon mee wanneer je de sirene hoort hier op radio's of bij een van andere spelletjes. Zullen we even met jullie wel nemen even naar de verjaardagskalender gaan?
3: Oké, Bert, dan is als eerste Jeroen van de Boom.
0: Jeroen van de Boom is vandaag jarig, dames en heren. Ja,
3: 54 jaar geworden.
0: 54 jaar, schitterde natuurlijk met de toppers.
3: Zeker. Dan is Cindy Lauper, 73 jaar.
0: Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.
3: Actrice Meryl Streep.
0: Meryl Streep.
3: 73 jaar.
0: Ja.
3: Dan Lindsay Wagner, 77 jaar.
0: Ja, ja. Acteur,
3: zanger Chris Christofferson.
0: Ah, mooi. Ja, Chris Christofferson, 90 jaar.
3: En Lisa Lois, zangeres. 39 jaar.
0: Oh ja, Lisa Lois, 39. Halleluja, heeft zoiets hoogte hitparades in gezongen.
3: Zeker, Bert.
0: Nou,
3: zeker.
0: Leuk om jullie weer aan de telefoon te hebben gehad. Morgen spreken jullie weer, hè?
3: Oké, Bert.
0: Oké, doei.
4: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je ontdekt het in de serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000

0: favoriete foto en bepaal samen met de vakjury wie de titel Het mooiste plekje van Overijssel wint. Je ziet het in de grote finale op zaterdag 4 juli. Het mooiste plekje, elke dinsdag op TV Oost.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
3: Mega hoge kortingen. Grote zomersheel in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. Een fietser van 86 uit Raalte is om het leven gekomen bij een verkeersongeluk met een auto in Raalte. De automobilist is een man van 44 uit Weijen. De oudste inwoner van Overijssel, Treintje uit Zwartsluis van 107, is overleden. En kerkasiel Kampen gaat meer dan 100.000 steunkaarten geven aan de Tweede Kamer. Het is een noodkreet om de kinderen die in Nederland zijn geworteld alsnog een verblijfsvergunning te geven.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement, een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: BME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Radio Oost, José de Bruin.

0: Wat doe jij eigenlijk? Ben jij een rechtsdrager of een linksdrager? Ja, dat is misschien een beetje gek, maar ruim 2/3 van alle mensen die draagt zijn hoofd een beetje naar rechts automatisch bij het inzetten van een kus.
1: José de Bruin.
0: 65% doet dat. Altijd heel handig om te weten of iemand links of rechts gaat. Don't talk, just click kiss. Het is Right Said Fred op Radio Oost. Hey, hallo, goeie maandagmiddag. 1:08. Gezellig om wat van je te horen. De app staat wagenwijd voor je open. Ja, ik vind het echt oprecht heel leuk dat er dan zoveel appjes al binnenkomen. Ronnie uit de Bornebroek is erbij. Hey José, radio lekker hard aan in de bus. We zijn net klaar met de schaft en we gaan weer vol goede moed aan de slag met de stratenmakerij. De maandag is altijd even inkomen, maar met de radio Oost op de achtergrond vliegt de middag zo voorbij. Nou, heerlijk Ronnie, goed om te horen. Mirjam uit Zwolle is erbij. Hey José, heerlijk dat je er weer bent. Mijn weekend begint nu pas, want ik heb lekker mijn vrije maandag. Ik zit nu met een goed boek en een verse ijsthee in de tuin te genieten van de rust. Mirjam die stuurt daar ook een fotootje bij. Mooi Mirjam. Perfecte start van de week als je het mij vraagt. Veel liefs van Mirjam uit Zwolle. Veel liefs terug Mirjam, gezellig. Ook Dennis uit Deventer is erbij. Hey José, hallo. Ik zit hier op kantoor met een bakje pleur, maar mijn hoofd staat geloof ik nog op de zaterdagmiddag. Dennis laat weten dat hij net serieus heeft geprobeerd om zijn computer te ontgrendelen met de pincode van zijn fietsslot. Het wordt een lange week.

Let op, hè. Hoor je dat alarm voorbij komen? App dan Noodradio. Draai ik voor jou de beste muziek. Duran Duran en The Reflex. En ook de nieuwe oogst van...

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Oh, ik moet even parkje, biertje, vrienden.
2: Deze week Snelle en Mark Floor.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
1: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

ELO en Living Thing op Radio Oost. Veel vragen via de app. Hallo, goedemiddag. 20 over 1. José hier op de plek van Paula. En veel mensen die appen. Hoe zit dat met die noodradio? Het is een populair stukje speelgoed wat we weggeven bij Radio Oost. Dit was een test. Je hoort natuurlijk wel een klein noodradiootje. Maar dit was nog niet het officiële alarm. Ach, ach, ach, ach, ach. Ik krijg zo vaak binnen noodradio. De noodradio is natuurlijk zeer belangrijk om in huis te hebben. Hè. Mocht er wat gebeuren, is er een ramp of een situatie waar je meteen van op de hoogte moet zijn, dan hoor je dat op Radio Oost. We fungeren als noodzender, zijn we trots op en we willen onze taak goed uitvoeren. Maar daar hebben we natuurlijk wel een ontvanger voor nodig. En jij bent die ontvanger. Die noodradio kan je opwinden met je hand en wil je winnen. 06-4567-1331. Dat is het nummer wat je even moet programmeren in je telefoon. Dan kan je bijvoorbeeld een appje sturen naar de studio op 06-4567-1331. Hoor je dan zometeen, zometeen het noodradio-alarm, dan app je noodradio naar de studio. Alleen noodradio naar de studio. Binnen dat moment, 5 minuutjes ongeveer, dan kies ik een winnaar. En die gaat er vandoor met een noodradio. Nou, echt makkelijker kan ik het niet maken. Hoor je de noodradio? Hoor je het noodradio-alarm? Dan app je noodradio naar de studio. 06-4567-1331 is daarvoor het nummer. Of download even de Oost-app. Ben je ook altijd meteen op de hoogte van het laatste nieuws. Alphaville hoor je zo naar Alexis Jordan.

0: Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Score nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
11: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
14: Minuten over 1:30. Het laatste nieuws krijg je van Benjamin. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Kerkasiel Kampen stuurt morgen 120.000 steunkaarten naar de Tweede Kamer. Dat doen ze met 2 postkoetsen. Het is een noodkreet om 420 kinderen die in Nederland geworteld zijn alsnog een verblijfsvergunning te geven. Voordat de kaarten worden overhandigd is er een demonstratie op het Malieveld in Den Haag waar mensen zich uitspreken voor de kinderen. Kerkasiel Kampen biedt al bijna 600 dagen asiel aan een Oezbeeks gezin dat na jaren in

0: bekendgemaakt. In maart was RTV Oost nog bij haar verjaardag. Toen vertelde de dochter over het geheim van Treintje.
1: Ze is heel gek op bloemen, dus ze krijgt altijd bloemen. En gerookte paling, dat is het enige wat ze nog lekker vindt om te eten. En voor de rest, ja, het eten interesseert haar niet zoveel meer. Nee, dus ze leeft op pap en gerookte paling.
0: De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg, zegt de ACM.
2: Het zijn technische vinkjes die worden gezet door de bedrijven. En ze betrekken de materiedeskundigen er niet bij. En vaak is het dus niet bruikbaar. Want zijn er 7 belemmeringen weg, maar de laatste 3 niet. En dan kun je nog niet bestellen.
0: Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
3: Benjamin, dank je wel. We gaan nog even naar het weer. Het is misschien wel de beste dag van de week. Het is namelijk zonnig, ook wat wind. Graad of 26 in de kop en 28 graden in Twente. De rest van de week wordt het echt heet. Morgen loopt de temperatuur op naar 29 graden. Tot uiteindelijk, hou je vast, ruim 35 graden op vrijdag.

0: jij ook nog geen noodradio?
1: Geen paniek.
2: Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
1: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost.

Het goed, hè? Lionel Richie en My Destiny op Radio Oost. Het is je maandagmiddag. Goedemiddag, José hier. Gezellig dat jij er ook bij bent. Zometeen groot nieuws. Over iemand. Die een orgel bespeelt.

Maar dan moet je wel een noodradio in huis hebben. Heb je net het noodradio-alarm gehoord? Ik kreeg klachten dat het heel kort was. Sorry. Heb je net het noodradio-alarm gehoord en geappt naar de studio? Dan is er grote kans dat ik je naam opnoem. Als ik je naam noem, heb je die noodradio gewonnen. Er zijn echt honderden berichtjes binnengekomen. Ik heb gewoon random iemand eruit gehaald. Ja, geen idee. Leuke profielfoto en precies voldaan aan de opdracht. Namelijk noodradio gestuurd naar de studio. Sabine Temmen, ik mag je feliciteren. De noodradio komt jouw kant op.

Ik heb zo lang gedacht, nou ja, zo lang. Dat was een jaar of 9. Dat Benny King gewoon zong Stand By Me. Ja. Stand By Me op Radio Oost. Gezellig dat je erbij bent. Groot nieuws over orgels. Misschien ken je haar wel. Orgel Joke. Ze is 77. Eigenlijk heet ze Joke Meijer. Ze komt uit Vlaringen. En ze dacht dat er een joke met haar werd gemaakt. Maar er was geen joke voor Joke, nee. Joke die gaat misschien naar het WK voetbal. Onze eigen orgel Joke. De FIFA heeft haar uitgenodigd om op te treden rond een wedstrijd van Oranje. Haar setlist ligt nu klaar. En het was al een beetje onzeker hè, als ze mee ging gaan. Want haar elleboog was geblesseerd. Ze is heel ongelukkig ten val gekomen. Maar haar fysio heeft nu groen licht of oranje licht gegeven. Het is maar wat jij wil. Haar keyboard is zelfs al opgehaald om speciaal voor de gelegenheid knaloranje te worden gewrapt. En woensdag hoort ze dan definitief of de reis doorgaat. En dat is best wel spannend. Want onze eigen Joke, onze orgel Joke, die heeft nog nooit zeg maar, zo lang in een vliegtuig gezeten. Ja, en als ze dan naar Mexico gaat, wordt het daar dan ook nog eens een keer bloedheet. 41 graden. Haar zoon grapt nu dat ze misschien in haar BH moet gaan spelen. Maar er wordt nu toch nog even een stylist ergens gezocht voor een hittebestendige outfit. KLM heeft in elk geval beloofd haar helemaal in de koninklijke watten te gaan leggen. En op die setlist van onze Joke, onze eigen orgel Joke, moet je even dat hele grote stadion, dat WK-stadion voor je zien. Nou, daar staat bijvoorbeeld...

Lekker. En dan gaan we. En met z'n allen. Orgel joker. Huilen is voor jou te laat. Maar ook deze doet ze gewoon.

zijn de meeste dromen zijn bedrog, hè, van Marco Borsato. Ja, ik kan je ook voorstellen dat ze echt elke feestend op zijn kop zet. Nou, wat dacht je van deze dan? Let op, hè?

denk dat er nu dus één dingetje is waar Joke zich een beetje zorgen om moet maken. Want ze wordt dan zeg maar aangekondigd natuurlijk door zo'n enorm Amerikaanse speaker. En die Amerikaanse speaker, hoe gaat die Joke Meijer nou uitspreken? Orgel Joke, dus ik denk dat dat dan toch iets wordt van... Ladies and gentlemen, here is Orgel Joke. Ja, lijkt me heel gekkigheid. Ik hoop het voor haar. Is toch superleuk op je 77ste nog op het wereldpodium gaan optreden. Heeft deze man trouwens genoeg ervaring mee, hè? Het is Radio Oost op je maandagmiddag met Frans Bauer. Heb je even voor mij?

0: the orange corner, the only famous Orgel-Joke. Ready to rumble.
1: Fantastisch, Ewout. Heerlijk. Zeg, zometeen heb ik Tavares en Haven.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
11: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
13: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsenjets.nl.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. De dwangsom die de gemeente Hardenberg aan het COA heeft opgelegd, heeft het maximale bedrag van bijna 5 miljoen euro bereikt. Twee personen zijn gisteravond aangehouden voor mishandeling in Deventer. Bij de mishandeling raakte een jongen van 19 gewond, doordat hij geschopt en geslagen werd. En Jacco Vonhoff uit Zwolle neemt vandaag afscheid als voorzitter van MBK Nederland. Dat is de landelijke ondernemersvereniging voor het midden- en kleinbedrijf.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerden in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson, hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
4: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimerclub Saasveld, een begrip in Twente. Radio Oost. José de Bruin.

0: Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel op Radio Oost. Sorry. Ja, sorry buren van Gerard uit Lossen.
1: José de Bruin.
0: Hey, hallo, goedemiddag. Gerard die stuurt me namelijk een appje. Zo straks ook al. Happiness staat op volume voluit. Groeten van Gerard. En dan stuurt hij nu oké. Ook met Tavares. Volume weer voluit. Het past ook in een van de heetste zomers ooit, 1976. Groeten van Gerard. Gerard, mooi dat je erbij bent. Sowieso gezellig om wat van je te horen. En hou die app bij de hand. Want hoor je zometeen weer het alarm. Het noodradio-alarm. Ja, laat het dan even weten, F. Ja, de app door noodradio te sturen. Wie weet pik ik jou eruit en win jij die noodradio. Heerlijk, hè? Nou, ik moet nog heel even sterkte wensen ook uit Bram uit Oldenzaal. Hij zegt, nou, José, bedankt, hè? Stond ik net in het magazijn te swingen op Tavares. Dacht ik dat niemand kijkt. Doe ik net die iconische armbeweging omhoog. Loopt de filiaalmanager de hoek om. Hij keek alsof hij water zag branden, schaamrood op de kaken. Hé Bram, ik hoop eigenlijk dat hier ook nog beelden van zijn. Heel leuk, toch? Heerlijk, José, wat een absolute rammer was die plaat van Tavares net. De volumeknop ging hier in de vrachtwagen meteen een flink stuk omhoog. Lekker de middag door zo. Gas erop. Groeten. Groeten van Gerrit uit Vriezenveen. Groeten van Gerrit vind ik blijkbaar heel moeilijk. Ook Karin uit Raalte is erbij. Hey José, wat maakt je me blij met Tavares? Heerlijk, de hele straat kan meegenieten.

0: Play and How Do I Feel?
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
0: Even wandelen.
2: Een van mijn hobby's.
0: Ja, even erop uit. Ja, het is echt ongelooflijk knullig misschien dat je op je 36e als hobby hebt te wandelen. Maar ik vind het gewoon heel lekker om even een stukje te lopen. En het zou zomaar kunnen dat jij zometeen ook nog even een blokje omdoet. Het is vandaag een supermooi wandelweer, hè. Graadje of 26, 27, licht windje, beetje bewolking, echt perfect. Maar er zijn heel wat mensen die het natuurlijk een stuk moeilijker hebben om naar buiten te gaan. Bijvoorbeeld mensen met dementie. Ja, dan is zo'n rondje om in het bos of over de heide niet meer heel vanzelfsprekend. En daarom kan je ook virtueel wandelen. Bedenker Tina Roosendal uit Lemelerveld. Goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Wat is dat, virtueel wandelen?
3: Ja, wij noemen het zelf het brengen van een landschap van herinneringen. En mooi. Wat het eigenlijk inhoudt, is dat je weer jouw eigen herkenbare natuur kan beleven door middel van een video. En je dus een mooie video ziet, bijvoorbeeld van de Sallandse Heuvelrug, om weer mooie herinneringen naar boven te brengen van vroeger.
0: Oh, wauw. Ja, je zet dus geen stap, Tina, maar je beleeft wel de natuur, zeg jij.
3: Ja.
0: Hoe werkt dat dan?
3: Het is een website met een inlog. En als je in die omgeving zit, dan staan er allemaal video's op en dan kunnen mensen filteren op hun plaats, op een gebied, op de dieren die erin voorkomen of op het seizoen, om op zo'n manier een passende video te vinden die ze herkenning en herinneringen geeft. En juist ook het unieke is dat ze ook hun eigen verzoekjes op kunnen geven.
0: Oh, wauw. Dit is heel gaaf, Tina.
3: Ja.
0: Dat betekent dus dat deze mensen dan, ik ben helaas heel goed bekend met dementie, dat je dan, ja, soms dan triggert muziek of soms triggert een beeld. Kan jij eens uitleggen waarom dat dan belangrijk is?
3: Nou ja, dus zoals je zelf inderdaad ook al zegt, muziek is iets wat mensen ook weer terugbrengt bij herinneringen en hun een fijn thuisgevoel geeft. En nou ja, natuur doet dat ook weer een fijn thuisgevoel geven. Dus hoe mooi is het als je op deze manier die natuur dan toch nog kan beleven. En sowieso geeft de wetenschap ook aan dat natuurbeleving heel goed is voor onze gezondheid.
0: Mm-hmm.
3: Stressverlagend. En dan is het gewoon mooi om die positieve effecten van die natuur weer op deze manier digitaal ook weer bij mensen te brengen.
0: Ik vind het echt een te gek idee. Volgens mij ben je er vorig jaar mee begonnen.
3: Ja, klopt.
0: Ja. Ja, hoeveel wandelroutes heb je dan al ondertussen?
3: Zeker 150.
0: 150?
3: In Overijssel.
0: Oh,
3: ja.
0: Wauw.
3: Ja.
0: Tina, hoeveel stappen zijn dat?
3: Ja, nou, dat is even een reeksommetje die we dan moeten maken.
0: Ongelooflijk. Heb jij ze dan allemaal zelf gelopen en allemaal zelf gefilmd?
3: Nee. Nou ja, vorig jaar hadden we inderdaad ook al even contact. En sindsdien hebben we 20 vrijwilligers die ook met een camera op pad gaan om de mooie wandelingen te maken. En voor indirect zo voor een ander ook iets te kunnen betekenen.
0: Wat ongelooflijk mooi, Tina.
3: Ja.
0: Het is toch te gek. Ik vind dit echt heel mooi. Bijvoorbeeld voor mijn oma zou ik dit prima hadden kunnen doen. Weet je wel, dat zij nog eventjes een rondje om wil. Ja, het is natuurlijk zo simpel tegenwoordig om het vast te leggen. Als ik nou nog vrijwilliger zou willen worden, kan dat nog?
3: Ja, dat kan. We moeten wel weer even wat extra camera's aan gaan schaffen. Want dat gaat hard. Maar we krijgen inderdaad nog steeds mensen die zijn geïnteresseerd zijn om te helpen. En dat is gewoon hartstikke mooi.
0: Wat een gek, Tina. Ja, ik vind het ook hartstikke mooi. Nou, bel ik jou ook omdat je iets bijzonders gaat doen, hè, deze zomer.
3: Ja. Nou, ik dacht, het is natuurlijk bloedheet nu. En dat is ook een van de momenten dat mensen dus ook niet meer naar buiten gaan, omdat dat gewoon te heet is. En dan zitten mensen binnen en dan kunnen zulke zomermaanden ook best wel eenzaam zijn.
0: Yeah.
3: Dus toen dachten wij, dan gaan we gewoon de natuur op die manier bij de mensen brengen, thuis of in het verpleeghuis. Dus als mensen het platform eens willen uitproberen, kunnen ze nu 6 weken gratis gebruik maken van het platform.
0: Ik vind dit zo mooi, maar dat komt allemaal ook uit volgens mij een soort drive vanuit jou. Dat jij gewoon iedereen een stukje gelukkiger wil maken.
3: Klopt. Ja,
0: mooi.
3: Daar gaan we echt voor. Gewoon een glimlach weer op het gezicht en ook weer verbinding kunnen maken met je familielid. Want dat is wat we ook echt wel zien gebeuren. En dat mensen soms ook op zoek zijn, wat kan ik dan nog inderdaad met mijn oma of met mijn partner of met mijn vader of moeder doen? Ja, dan is dit gewoon een hele mooie manier om samen weer iets te beleven en die herinnering, die fijne herinnering weer omhoog te halen.
0: Heerlijk vind ik dit. Virtueel wandelen. Tina, dank je wel, hè.
3: Ja, hey, en als mensen dus wel interesse hebben, dan mogen ze ons dus gewoon mailen naar info@virtueelwandelen.nl. En dan gaan we ze toevoegen aan het systeem.
0: Fantastisch. Nou, wandel ze, zou ik zeggen.
3: Ja, komt goed. Dankjewel, hè.
0: Dankjewel, Tina. Doei. Doei.

0: Joost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
2: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni... bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers... en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit, voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
3: Opmerkelijk weer krijg je zometeen eerst naar het laatste nieuws. En dat krijg je van Benjamin. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. De dwangsom die de gemeente Hardenberg aan het COA heeft opgelegd... heeft het maximale bedrag van bijna 5 miljoen euro bereikt. Hardenberg legde de dwangsom van 55.000 euro per dag op... nadat het COA de afspraak om het AZC in de gemeente begin maart te sluiten niet nakwam. Afgelopen vrijdag meldde het COA dat er nog 135 vluchtelingen zitten in het pand aan de Jachthuisweg... Over eventuele vervolgstappen van de gemeente is nog niets bekend. Bewoners van een huis in Nijverdal kregen vanmorgen de schrik van hun leven... toen plotseling een auto in hun tuin terechtkwam. Door nog onbekende oorzaak verloor de bestuurder de macht over het stuur... en reed de auto door de middenberm over het fietspad de tuin in. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een man van 19 en een minderjarige jongen zijn gisteravond aangehouden voor mishandeling in Deventer. Een man van 19 raakte gewond bij de mishandeling doordat hij werd geschopt en geslagen. De mishandeling vond plaats bij de Douwele Kolk, waar in eerste instantie een steekincident werd gemeld. Meerdere politieagenten reden daarom met spoed naar de locatie. Over de oorzaak van de mishandeling is nog niets bekend. De politie doet onderzoek. En het is de laatste dag van Jacco Vonhoff als voorzitter van MBK Nederland... de landelijke ondernemersvereniging voor het midden- en kleinbedrijf. De geboren Enschedeër stond bijna 8 jaar aan het roeren... en neemt na 2 termijnen afscheid. Hoe dat afscheid eruit ziet, dat blijft voor hem ook nog een verrassing.
5: Ik weet alleen dat er vanmiddag een afscheid is. Maar hoe, wat en daar mag ik naar raden. Ik hoop dat het gezellig wordt en dat iedereen nog een borrel drinkt... en dat we doorgaan naar de volgende uitdaging.

0: moeten we wel samen op zoek naar oplossingen voor grote vraagstukken waar Nederland voor staat. En dat gaat niet alleen over bezuinigen, dat gaat vooral over investeren in de toekomst van Nederland. En daar kunnen we denk ik met de vakbonden best wel meters maken.
1: Vondel vindt het jammer om afscheid te moeten nemen, maar geeft aan dat dat het logische gevolg is van 2 termijnen van 4 jaar. Hij heeft vertrouwen in zijn opvolger. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Benjamin, dank je wel. We moeten even een momentje hebben voor Tony van der Worp. Tony, ik snap het. Tony zegt namelijk in een appje naar de studio: ik heb het heet.
1: Maar niet de enige.
2: Tony, het wordt nog veel erger, kan ik je vertellen. Ze zegt niet zo fijn als vanochtend in de auto. Nou, ik hoop, Tony, dat je raapjes open kunnen of dat je de airco aan kan zetten. Want het is inderdaad niet fijn als je in de auto zit, stilstaand met de zon pal op je. En het wordt dus nog veel erger. Ik zei al, het is een opmerkelijk weerbericht. Er is namelijk een code geel afgegeven voor bijna het hele land, behalve Groningen en Friesland. Die code geel is nu al van kracht. Die blijft morgen van kracht en die blijft ook woensdag nog van kracht. En wat we daarna krijgen is nog maar de vraag. Ik vermoed dat het naar code oranje gaat. Mijn kinderen die weten nu al dat ze op woensdag, donderdag en vrijdag het troopbrooster hebben. Ze zitten op de basisschool, dus dat wordt ook afzien daar met een plat dak. Veel insmeren, extra water meegeven. Ja, de hittekracht komt uit tussen de 7 en de 9 vandaag. Daarom is het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht. En daarom is dus ook die code geel afgegeven. Pas op, doe vooral heel rustig aan. En dat is misschien ook nog wel de beste dag van deze week. Het is zonnig, beetje wind, graad of 26 in de kop, 28 in Twente.
3: José de Bruin. Radio Oost.
4: Radio Oost. Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: What do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know? I don't know what to do.
5: Said it wasn't you.
4: All right.

uur geven we een noodradio weg op Radio Oost. Om jou op de hoogte te blijven houden van noodsituaties, moet je zo'n ding natuurlijk wel even in huis hebben. We hebben bedacht om dat dan meteen maar goed en groots aan te pakken. Dus hoor jij het noodradio-alarm, dan app je noodradio naar de studio. Heb je dat zojuist gedaan? Nou, dan ga ik weer even kijken of ik jou er dan nu uithaal. Er zijn ook wat mensen die lichtelijk gefrustreerd raken omdat ze al zo lang bezig zijn zo'n noodradio te proberen te bemachtigen. Gewoon doorgaan, want elk uur maak je dus kans. Elk uur hoor je dat noodradio-alarm voorbij komen. Nou, 1, 2, 3. Evelien, gefeliciteerd. Jij hebt die noodradio gewonnen. Ik heb je een berichtje gestuurd via de app van Radio Oost 06-4567-1331. Nou, niet getreurd. Klein kwartiertje wachten nog. Daarna hoor je weer dat alarm afgaan.

0: Even kijken hoor. Water. Ja, check. Kaarsen. Ja, leggen er ook. Zeepapier. Ja. Lucifers. Ja. Even kijken of ze nog doen hoor. Oh. Oh. Noodradio.
1: Heb jij ook nog geen noodradio?
2: Geen paniek. Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
2: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

Deze hele plaat van Bruno Mars is echt fantastisch. Risk It All. En als ik aan denk aan alles riskeren, dan moet ik eigenlijk ook denken aan 1974. Hij was toen 24, de 24-jarige Franse koorddanser Philippe Petit. Hij riskeerde alles, maar dan ook echt alles voor zijn ultieme droom. Wandelen tussen de net voltooide Twin Towers in New York. Zonder enige toestemming, met valse identiteitsbewijzen en vermomd als een bouwvakker wist hij samen met een paar vrienden honderden kilo's aan materiaal naar de top van de wolkenkrabbers te smokkelen. In de nacht van 6 op 7 augustus schoten ze met een pijl en boog een vislijn tussen de twee torens, om zo dan stap voor stap de loodzware stalen kabel naar de overkant te trekken. En toen de zon opkwam, toen startte Philippe in de ijle lucht op 411 meter hoogte, zonder vangnet, zonder verzekering, balancerend op een kabel van maar een paar centimeter dik. Ja, beneden op straat hield natuurlijk heel New York de adem in. Terwijl de politie op de daken stond te schreeuwen dat hij eraf moest komen, liep hij niet in één keer naar de overkant. Nee, hij bleef 45 minuten staan. Niet normaal. Hij liep, hij danste, hij knielde en hij ging zelfs even op zijn rug op de kabel liggen om naar de meeuwen boven hem te kijken. En toen hij eindelijk weer beneden kwam en vast de grond onder de voeten had, zei hij van, nou ja, waarom zou ik dit allemaal riskeren? Dat vroeg een journalist hem. Zegt hij, als ik 3 sinaasappels zie, dan moet ik jongleren. En als ik 2 torens zie, dan moet ik lopen. Legendarisch verhaal van Philippe Petit.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito Stadion.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. Door een ongeluk tussen een auto en een fietser in Raalte is de fietser overleden. Het gaat om een man van 86 jaar uit Raalte. De automobilist is een man van 44 uit Weijen. Twee personen zijn gisteravond aangehouden voor mishandeling in Deventer. Een man van 19 raakte gewond bij de mishandeling. En bewoners van een huis in Nijverdal kregen vanmorgen de schrik van hun leven toen plotseling een auto in hun tuin terechtkwam. Meer nieuws op oost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
15: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
14: Hey holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
15: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
16: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
15: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsenjets.nl.
12: Radio Oost. José de Bruin.

0: Wat een obsessie was deze man en wat een obsessies had deze man, hè? Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough.
1: José de Bruin. Ken je dit?
0: Het zijn de Simpsons, die gele figuurtjes die van alles meemaken. Nou, onder andere Bart, die maakt van alles mee. Ja, ik vond die dus vroeger echt fantastisch. Ik was niet alleen. Nee, ook Michael Jackson, die was echt groot fan van de Simpsons. Groot fan. Ja, eigenlijk was hij gewoon een klein beetje geobsedeerd door die animatieserie. Hij dacht, ik moet daar wat mee, met die gele mannetjes. En daarom heeft hij in het diepste geheim Do the Birdman geschreven. Nou, dit gaat wel diep, hoor. Als je de Simpsons ooit hebt gekeken, dan weet je dit. Maar vanwege zijn platencontract mocht Michael Jackson's naam niet op de credits staan. Dus dan deed hij anoniem. Ja, en anoniem zingt hij dan een stukje mee op de achtergrond van Do the Birdman. Dus niemand. Dat is toch bizar. Niemand weet dat jij het bent en toch.

herken je dit meteen, hè? Dit achtergrondkoortje is dus Michael Jackson. Geval dat je, als je het hoort, dan kan je niet meer onthoren. Doe de Birdman. Ja, ik heb dit dus nu de hele dag in mijn hoofd zitten. The Sims is trouwens überhaupt een leuke serie om te kijken. Aanradertje. Niet alle tekenfilms zijn stom. Als je die alarmknop hoort, dat noodalarm, stuur dan even een appie naar de studio. 06-4567-1331. Taylor Swift and I Knew It. I Knew You staat voor je klaar. Na Don Henley. Het zijn de Boys of Summer op Radio Angst.

Noodradio. Elk uur kan jij een noodradio winnen op Radio Oost. We vinden het belangrijk dat je zo'n ding in huis hebt. Want als er wat gebeurt in Overijssel, dan houden we je via de radio op de hoogte. Dan weet jij precies wat er aan de hand is, wat je moet doen en nou ja, wanneer je dat moet doen. Als je in elk geval die noodradio in huis hebt, hij is op zo'n... het is zo'n zonnepaneel dingetje. Wacht, ik pak hem heel even, ja? Het is een DAB plus radio. Er zit ook een SOS-knop op. Je kan dan je kan allemaal dingen selecteren en zo. Zit zo'n batterijtje in. Kijk, achterop, dat is ook wel handig, staat dan waar je kan luisteren naar Radio Oost. Regio Zwolle 99,4. Deventer 97,9. Markelo 95,6. En Hengelo 89,4. Ja, online kan dat niet meer, hè. Dat is dan allemaal uitgevallen en zo. En dan kan je hier zo ergens, kan je zo... Dit dingetje kan je erop afklikken, zo, zie je. En dan kan je... Dan, oh, daar gaat hij. Ja, daar gaat hij. Je kan hem dan zo helemaal opwinden. Zo, lekker. Ja, de radio was dan in dat geval nog nooit zo opwindend, hè. Maak er een lang verhaal van, of niet? Ja, zal ik gewoon naar het winmoment? Ik dacht namelijk, dat is wel een keertje leuk om dat ook een keer super eerlijk te doen. Ik kies er gewoon de hele tijd iemand uit. Maar ja, weet je wel, kan ook gewoon eventjes een prijzenrad maken. Er zijn zoveel mensen die noodradio appen naar de studio. Ik vind dat iedereen een kansje moet krijgen. Zo doet, nou, hou je vast. Henny Schrijver dat. Gerja, Cor Verduin, Hetty Rolleman, Riet Laurens, Ewout Koopman, José Korndorfer, José Bouwmeester, Harman, Annelies Swat, Regina Kuipers, Gelinne van de Ziel, Harman van den Berg, Monique Wasser, Ria Terwalde, Rob Pat, Willy Willink, Anja, Sini Klein, Heren Brink, Carla Carlter, Helga Tikken, Agnes, Margrietje Rozink, Marianne Gillet, Tom, Wendy, Gerard Epping, John Vulker, Ali, Ine Terdingen, René, Ronald Keizer, Mikke Bruggemaal, Nette Wim Vinken, Jannie Klein, Jenny Korteman, Minnie Meijerink en Tony van der Worp dat. Onder andere. Ja, er komt er natuurlijk heel veel meer binnen. Kijk je mee via TV Oost. Dan zie je een wiel in beeld verschijnen. Een soort prijzenwiel. Ik heb er heel veel namen opgezet die ik ook net heb opgenoemd. Heb je noodradio geappt? Nou, wie weet kom je er wel uit, ja? 1, 2, 3, dan ga ik aan het rad draaien, ja? Noodradio was nog nooit zo spannend. Toch, dat scheelde niet veel. De Noodradio gaat naar Jenny Korteman. Jenny, gefeliciteerd. Ik hoop dat je hem niet nodig hebt, de Noodradio. Maar goed, hè? Als je hem nodig hebt, dan heb je hem in huis. Van Radio Oost. Phil Collins met You Can't Hurry Love hoor je zometeen. Naar de Babysitter Circus. So

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
7: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het is bijna 3:58. Het laatste nieuws krijg je van Benjamin. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De persoon die vorige week dood werd aangetroffen op een parkeerplaats langs de N36 blijkt uit Almelo te komen. De politie heeft onderzoek gedaan, maar weet nog altijd niet of er sprake is van een misdrijf. Alle scenario's staan dan ook nog open, vertelt de politie. Het slachtoffer werd vorige week dinsdagochtend aangetroffen. Een groot deel van de parkeerruimte werd de rest van de dag afgesloten. Ondertussen werd er uitgebreid onderzoek gedaan. Het enige wat de politie naar buiten kon brengen was dat de dode niet in een auto zat of lag. Er werd niet bekendgemaakt of het om een man of een vrouw ging. Het is onduidelijk wanneer er meer duidelijk wordt. Een fietser van 86 jaar uit Raalte is eerder vandaag om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in het dorp. De fietser botste vermoedelijk met een auto die niet meer op tijd kon remmen toen de man overstak. Nadat er hulp werd verleend aan de man, werd hij naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij. De automobilist is een man van 44 uit Weijen. Hij is aangehouden en meegenomen voor verhoor. Dat gebeurt standaard bij ernstige verkeersongelukken. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Het is voor mensen met een visuele beperking nog steeds ingewikkeld om online te winkelen, ondanks alle verbeteringen de afgelopen jaren. Dat concludeert een onderzoeksbureau in opdracht van Autoriteit, Consument en Markt. Zo zijn veel sites niet goed te gebruiken met een spraakassistent die voorleest wat er op een site te zien is. Frustrerend voor mensen met een visuele beperking.
3: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
2: Soms zijn cookie-meldingen niet weg te klikken of staan afbeeldingen en icoontjes niet beschreven. Slechts 2 websites voldeden aan de eisen. En het is de week van het platteland. De komende dagen staat onze provincie, in het platteland centraal. Onze leefomgeving, de kracht van de gemeenschap en hoe we het platteland sterk en leefbaar moeten houden. Want er komt veel op boeren af. Met vrijdag nieuwe stikstofplannen op komst, vertelt gedeputeerde Ten Bolsje.
4: Iedereen wacht op de brief van aanstaande vrijdag af vanuit het kabinet. Er staat best een druk op het platteland als je kijkt naar de vraag naar woningbouw. Jongeren die wegtrekken, voorzieningen die onder druk staan. En aan de andere kant zie je ook een enorme kracht op het platteland. Nou, dan willen we deze week die twee bij elkaar brengen van laten zien dat er zoveel kan op het platteland en dat er oplossingen voor al die vragen die er zijn,

0: ander dorp of buurtschap. En juist dat is de bedoeling van zo'n week om te organiseren.
1: De Week van het Platteland begon vandaag met een lunch over nabuurschap in het provinciehuis. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Benjamin, dankjewel. Gaan wij nog eventjes naar het weer. Het is code geel. Ja, dat klinkt normaal gesproken in de herfst echt verschrikkelijk. Dan gaat het regenen. Ja, nu is code geel omdat het echt heel warm is buiten. En dan valt het vandaag nog mee. De rest van de week wordt het alleen maar heter. De temperatuur loopt echt flink op. Maar eerst maar even naar vandaag. Ja, het is misschien wel de beste dag van de week. Het is zonnig met wat wind. Een graad of 26 op dit moment in de kop. 28 graden in Twente. 48 graden ongeveer als ik mijn auto zo meteen instap. Dat is echt... dat weet jij ook. Als je zo meteen over, een uurtje of zo je auto in gaat stappen en je gaat zitten. En als je een beetje pech hebt, heb je van die leren bekleding. Nou, je kan meteen je hele billen. Het is echt alsof je gaat barbecuen. Het is echt verschrikkelijk. En dan raak je je sturen en dan, de rest van de week wordt het dus echt heel erg warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 29 graden. En uiteindelijk wordt het ruim 35 op vrijdag. José de Bruin.

Oké, ik ga je even iets vragen, dat is heel raar. Niet schrikken, ja? Het is bijna 4:15. Goedemiddag, José hier. Hi. Wil jij heel even rustig je vinger onder je neus houden? Alleen als het kan. Dus hou even één hand aan het stuur of til even je rechter of je linkerhand op. En doe dan even je wijsvinger zo onder je neus. Heel goed. En voel even... voel even uit welk neusgat jij ademt. Ik heb echt zo'n hooikoorts bij mij, als ik überhaupt al kan ademhalen. Denk ik dat ik meer lucht uit het linkerneusgat op dit moment blaas dan mijn rechterneusgat. Ja, jij denkt nu, vrouw, dat gaat helemaal niet goed. Dit is naar de kop gestegen, dat klopt. Maar het gaat op zich best goed. Bijna niemand weet dat ons lichaam werkt met iets dat nasale cyclus heet. Dat is helemaal automatisch, zonder dat je dat doorhebt. Het is een soort airco van je eigen lichaam. Daarmee zwelt dan het slijmvlies in je ene neusgat een beetje op. Waardoor de luchtstroom daar bijna helemaal stopt. Ja, lekker hè? Lekker idee. Het andere neusgat opent zich juist volledig en neemt dan een soort van 85% van al het ademwerk voor zijn rekening. Dus doe nog eens. Doe eens. Ja, bij mij is het echt links. Ik adem het meest nu door links. Elke paar uur, gemiddeld zo tussen de 1 en 3 uur, draait het dan helemaal om. En adem je dan dus meer door je rechterneusgat of je linkerneusgat. En het heeft allemaal te maken met een soort ingebouwd super zen yoga-achtig geval in je lijf. Dat komt namelijk, als jij nu dominant door je rechterneusgat ademt, dan krijgen je linker hersenhelften een boost. En dat zorgt dan voor meer logica, voor meer focus, voor meer verbale energie. Nou, ik domineer de linkerneusgat, tenminste mijn ademhaling. En dan lichten de creatieve en kalmerende gebieden in je rechter hersenhelft juist meer op. Dus rechts, dan ga je voor de focus. En links, crea bea. Ik word weer even.

0: betekenis.
1: Heb jij ook nog geen noodradio?
2: Geen paniek. Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
2: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: Don McLean en American Pie op Radio Oost. Ja, we moeten wat doen, Jan-Willem.
1: De 6 voor 7.
0: Het is altijd zo. We zijn dan aan het kletsen en toch ineens verrast dat de muziek weer opgehouden is.
2: Time flies when you're having fun.
0: En zo is het ook. Net zoals de 6 voor 7. Die gaat vandaag over een mooi gesprek wat ik had met Tina.
2: Ja, virtueel wandelen. Dat doe ik ook vaak. Maar er zijn nog geen virtuele stappentellers. Dus daar gaat het een beetje mis.
0: Oh, dat is niet normaal. Ze vertelde mij dat ze 150 wandelingen heeft gedaan. Niet in een eentje, maar een heel vrijwilligersteam. Het is best wel leuk, Jan-Willem. Als jij dan met de hond gaat lopen, kan je een stukje filmen. En dan kan je dat dus bij haar inleveren. En dan kunnen mensen, die wat dementerend zijn, die kunnen op die manier toch die wandeling maken.
2: Ja, maar ik moet me een keer omdraaien waar die hond nu weer is. En dat soort
0: dingen. Dat is toch juist grappig. Dan zie je kakken in de berm en zo. Dat je denkt,
2: Ja, dat is waar.
0: Lijkt me heel geinig.
2: Nou, daar ga ik over nadenken.
0: Heel goed.
2: Dan kun je gewoon bij haar inleveren dan.
0: Ja, je moet even checken op virtueelwandelen.nl hoe dat precies werkt.
2: Nou, hartstikke leuk. En daarover zoeken we ook plaatjes over virtueel wandelen. Wat kun je daarbij bedenken? The Walk of Life natuurlijk. Hè?
0: Oh, uiteraard. Ja, het gaat over natuur, over wandelen, over video's. Kom maar op met die plaatjes. Plaatjes. Camera van Ed Sheeran bijvoorbeeld.
2: Ja, en The Police met Walking on the Moon.
0: Oh, vind ik heel erg mooi. Ja. Virtueel wandelen, natuur beleven vanuit de stoel. Zolang de motor loopt van Peter Koelewijn, zegt Hilbert Spijker.
2: Ja, en ik zit even te denken van, want het is best mooi bedacht, hè, voor mensen met dementie. Mm-hmm. Om dit zo op te lossen. Mm-hmm. Of daar ook nog iets mee te bedenken is. Die combinatie.
0: Ik heb wel een kleine suggestie. De Walk the Dinosaur.
2: Mooi.
0: Dankjewel. Veel plezier zometeen met Jan Willem.

0: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Ja, een dag.

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. De persoon die vorige week dood werd aangetroffen op een parkeerplaats langs de N36... blijkt een inwoner te zijn van Almelo. De dwangsom die de gemeente Hardenberg aan het COA heeft opgelegd heeft het maximale bedrag van bijna 5 miljoen euro bereikt. En twee personen zijn gisteravond aangehouden voor mishandeling in Deventer. Een man van 19 raakte gewond bij de mishandeling. Dat en meer lees je natuurlijk op oost.nl of in de Oost-app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van de Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het outbreak management team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
2: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
3: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: Echt van die nummers die onlosmakelijk ook met de zomer verbonden zijn. Dan Harmon en Relight My Fire.
1: Jan-Willem Kobus.
0: En Benjamin Borgman zijn er tot 7 uur vanmiddag. Heel goedemiddag,
2: hey.
0: Benjamin. Hallo, we gaan het over van alles en nog wat hebben op deze, ja, toch ook wel weer warme dag.
3: Het is een hele warme dag. En ik weet niet, kan je daar een beetje tegen?
0: Ik ben helemaal niet van de warmte. Ik vind het echt helemaal niks.
3: Ik vind het ook helemaal niks.
0: Nee. Okay. Nou,
3: zijn we daar opeens?
0: Ja, wij zijn nog wel in de luxe positie dat we in zo'n airco-ruimte zitten. Maar ik heb echt heel veel mededogen met mensen die nu de pakketten moeten bezorgen. De post moeten rondbrengen. De straten moeten maken. Al dat soort
3: zaken.
0: Een
3: diepe buiging daarvoor. Nou, afgelopen vrijdag ging het er heel anders aan toe. Toen was het echt wel noodweer in onze provincie. Had natuurlijk ook wel te maken met de hitte. En daarna natuurlijk de onweer en de regen. Ja, een van die plaatsen die hard is getroffen, dat is Mander. En daar gaan we zo meteen even over praten.
0: Ja, we hebben het ook over de eerste trainingen die weer beginnen voor de Eredivisie clubs. We gaan even kijken bij FC Twente. En er wordt een belangrijk document ondertekend met Thales. Ook daar hebben we het straks over.
3: En we gaan het hebben over de Goorse schoolfeesten. Die zijn dit weekend. Nou, daar komen altijd mooie wagens doorheen. En die wagens, die worden vanavond gekeurd.
0: Nou, daar horen we meer over. En de 6 voor 7 is er ook. Je kon het net al eventjes horen bij José. Het gaat vandaag over virtueel wandelen. Ja. Dat is wel beter ook. Hè? Lekker binnenkijken naar een mooie wandeling. Ja, het is bedoeld voor mensen met dementie. Dat die, als ze heel dag op de stoel zitten, wat dan toch in de praktijk vaak zo is, oppassen voor vallen. Om toch een beetje afleiding te geven. Een hele wandeling gefilmd en dan kun je dus kijken hoe dat eruit.
3: Want je haalt natuurlijk mooie herinneringen op met zo'n wandeling. Maar ja, sommige mensen kunnen niet meer naar buiten, maar wel met zo'n virtueel wandelen.
0: Muziek daarbij, die kun je doorgeven op 06 4567 1331.

0: Paul de Leeuw en Ruud Jacot. En blijf bij mij.
1: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
0: Ja, dat is natuurlijk een beetje de taak voor mensen in de zorg. Want daar is de laatste tijd wel heel veel in veranderd. Ik heb ook in de familie wel iemand gehad die dus dementerend was. Mm-hmm. Vroeger zat je dan achter, ja, even heel hard gezegd, achter een code. Dan kon je niet zomaar naar buiten. Oh, ja. En tegenwoordig zijn verpleeghuizen verplicht om dat eraf te halen. Mensen moeten gewoon naar buiten kunnen. Ja, dan moet je ze ook bezighouden. Want dan kan er zomaar eentje over de straat op gaan.
2: Ja.
0: Nou, en een van de ideeën om mensen goed binnen te houden is zo'n leuke tv voor je neerzetten. En daar een virtuele wandeling op. Ja, je kunt niet de hele dag natuurlijk bezig zijn.
2: Nee, er kunnen heel veel mooie dingen mee gedaan worden met zulke schermen. Want je zegt het al, voor mensen met dementie kan een wandeling herinneringen oproepen. Heel bijzonder. Maar naar buiten gaan, dat is dan weer niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld zoals nu, door de hitte. Maar ja, ook door lichamelijke beperkingen kan het natuurlijk lastig zijn. Daarom maakt Tina Roosendal uit Lemelenveld virtueel wandelen. Video's van wandelroutes in de buurt.
3: Wij noemen het zelf het brengen van een landschap van herinneringen. En wat dat eigenlijk inhoudt, is dat je weer jouw eigen herkenbare natuur kan beleven door middel van een video. En je dus een mooie video ziet, bijvoorbeeld van de Sallandse Heuvelrug, om weer mooie herinneringen naar boven te brengen van vroeger.
0: Ja, hartstikke mooi initiatief is dit. Hè. Ik kan me herinneren van vorig jaar of daarvoor nog een keer dat ook treincoupés op die manier werden gemaakt. Hè, dat je gewoon in die coupé kon gaan zitten en dan zag je het landschap voorbij gaan. Nou, hartstikke leuke initiatieven
2: heel
0: zijn
2: mooi.
0: Dat op zich. Welke muziek kun je daarbij bedenken? Dat is de vraag die wij je stellen voor de 6 voor 7. Er zijn ook tegenwoordig voor mensen die een wielrenner hebben. Hè, dan kun je ook zo'n scherm voor je zetten. En dan kun je gewoon de Alpe d'Huez op fietsen of wat ook maar. En dan heb je het ook in beeld.
2: Ja, dan heb je de douche ook dichtbij, dus dat is ook fijn.
0: Ja, alleen de stappen tellen werkt dan niet. Maar anders zou ik er ook over nadenken.
2: Ja.

0: Jackie Wilson en Reed Petit. Tot en met zondag over een week geven we elk uur eentje weg. Inderdaad, je hebt net het signaal weer gehoord. Dus hebben we weer iemand geloot uit de tientallen inzendingen die binnenkomen. Weer heel veel mensen die gereageerd hebben. En er kan er maar eentje de winnaar zijn die uitgeloot is. En die gaan we dus nu eventjes bellen voor die noodradio. Eens kijken wie de telefoon op gaat nemen.
1: Altijd spannend.
0: Jazeker, want wie is dit? Ik zie, want we doen dat via WhatsApp. Zie je altijd een leuk fotootje bij. Iemand die, hallo, goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: Jacob. Dag, met Jan-Willem en Benjamin.
1: Hallo.
0: Je luistert naar Radio Oost en je bent ook op de zender nu.
2: Oh.
0: Want je hebt geappt.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, je hebt een noodradio.
2: Hartstikke mooi.
0: Gefeliciteerd. Ja, je had het nog niet voor elkaar met je noodradio.
2: Nee, dat had ik nog niet voor elkaar. De rest is allemaal wel een beetje, maar die noodradio, mijn man die hield een beetje de boot af. Ik zeg van, nou ja, we proberen het gewoon.
0: Ja, nou, ik zit op WhatsApp te kijken. Ik zie er een heel mooi fotootje bij met een hartje waar jullie binnenin staan. Dus dat zit ook wel goed.
2: Ja.
0: Ja. Verder is die niet eigenwijs.
2: Komende zondag is het weer een jaartje verder.
0: Nou, helemaal goed. En hoeveel heb je er dan op zitten?
2: 47.
0: Zo. Nou, kijk, ook daarmee van harte gefeliciteerd. Nou, als de nood aan de man is, hebben jullie een radio. Die krijg je dan als cadeautje ook voor ons meteen.
2: Ja.
0: Helemaal goed.
2: Dankjewel.
0: Gea, waar kom je vandaan?
2: Uit Ballenbroek.
0: Nou, gefeliciteerd.
2: Dank je.
3: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road.

0: even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: Anderhalve minuut over 4:30. We kijken even op de thermometers in de provincie Den Kaat. Daar is het op dit moment 28,5 graad. En Lo, 28 graden. En Oldemarkt, daar is het, even kijken, ook 28 graden. Het wordt er alleen nog maar meer de komende dagen. Sterkte daarmee. Eerst nu het nieuws uit Overijssel. Dat krijg je van Benjamin Borgman.
11: De politie heeft vanochtend met een speciaal team een inval gedaan in een woning in Enschede. Volgens de politie was het doel om een persoon aan te houden, maar de man is niet aangetroffen. De verdachte heeft tegenover zijn advocaat laten weten geen enkel idee te hebben waar de politie hem voor zoekt. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er onderzoek wordt gedaan en dat de verdenkingen tegen de persoon daarom nog niet gedeeld kunnen worden. Wat wel bekend is, is dat de man 3 jaar geleden is veroordeeld voor zwaar uitgaansgeweld in de binnenstad van Enschede. De straf daarvoor heeft hij inmiddels uitgezeten. Kunstmatige intelligentie leidt tot afnemende baankansen bij veel beroepen. Maar er zijn nog altijd meer banen dan mensen die er een zoeken, zegt uitkeringsinstantie UWV. Je kan dus snel aan de bak als je een bepaald beroep zoekt.
12: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard. Maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten. Een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden. Dus daar moet je toch wel aan denken.
11: Volgens het UWV is er bijvoorbeeld ook grote vraag naar schuldhulpverleners vanwege het groeiende aantal mensen met problematische schulden. De komende dagen staat ons Overijsselse platteland centraal in de Week van het Platteland. Hierin gaat het onder andere om onze leefomgeving, de kracht van de gemeenschap en hoe we het platteland sterk en leefbaar houden. Om tot oplossingen en ideeën te kunnen komen is het samenbrengen van mensen daarom een belangrijke pijler in deze week, vertelt gedeputeerde Ten Bolsje.
13: Zoals aanstaande donderdag hebben we een avond waarin we zoals dat heet, een dorpsschool organiseren. Maar ook stilstaan bij het feit dat we een soort visie ontwikkeld hebben samen met inwoners van het platteland. De stemmen van het overijsse platteland heet dat. Die gaan we dan presenteren. En daar zie je dat er heel veel kracht zit. Maar ook mooi hoe mensen van elkaar kunnen leren. Dus de ene initiatief bij de ene dorp of buurtschap inspireert weer een ander dorp of buurtschap. En juist dat is de bedoeling van zo'n week om te organiseren.
11: De Week van het Platteland begon vandaag met een lunch over nabeschap in het provinciehuis. En Nick Marsman is de nieuwe keeper van Go Ahead Eagles. De doelman van 35 heeft een contract voor 1 seizoen getekend met een optie voor nog een extra jaar. In 2012 speelde Marsman al op huurbasis voor de club uit Deventer. Marsman geeft aan dat hij direct enthousiast was toen hij gebeld werd door Go Ahead. Het plan van de club spreekt hem aan, maar ook dat zijn vrienden op de tribune zitten. Volgens de technisch manager brengt Nick veel ervaring met zich mee en kan die positieve invloed hebben op de selectie. Afgelopen vrijdag werd bekend dat doelman Jari de Bussen stopt bij Go Ahead Eagles en bij AZ gaat spelen. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op

Over de A28 van Amersfoort richting Zwolle rijdt. Dan kom je bij Harderwijk in 5 kilometer vanwege een spoedreparatie. Allemaal buiten de provincie dus op dit moment. Dan het weer in de provincie. Dat krijg je nou van mij. Het is in de kop zo'n beetje 6, 27 graden geworden. En richting het oosten van de provincie 8 tot 29 graden. 28 tot 29 graden moet ik zeggen. Twente heeft inmiddels de hittegolf binnen met 5 dagen boven de 25 graden, waarvan 3 boven de 30. Het blijft vanavond lang warm met flink wat zon. Uiteindelijk koelt het later vannacht af naar 12 tot 14 graden bij weinig wind. Het wordt de komende dagen erg heet. Er is veel zon, het blijft droog. Morgenmiddag wordt het weer een graad of 29. En vanaf woensdag is de verwachting dat het zelfs richting de 32 tot 35 graden gaat. Ook temperaturen boven die 35 graden zijn zelfs mogelijk. De nachten worden ons ondertussen ook steeds warmer en er komen dus tropische nachten aan.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Oh, ik moet even pakje, biertje, vrienden.
2: Deze week Snelle en Mark Floor.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
1: Ik moet even pakje, biertje, vrienden.
3: Ik ken mijn

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Ja, de nieuwe oogst van deze week, Mark Floor en Snelle en Parkje, Biertje, Vrienden. Een beetje de situatie van Tijmen van Wissing.
1: De Oosttribune.
0: Op dit moment, denk ik tenminste.
2: Daar ga ik wel een beetje van uit. Want na Go Ahead en Pek Zwolle is FC Twente zojuist begonnen aan het nieuwe seizoen waarin de club Europa ingaat.
0: Ja, en als die bal weer rolt in de provincie, dan is natuurlijk ook sportverslaggever Tijmen van Wissing weer helemaal paraat. Vakantie achter de rug en weer keihard aan het werk. Langs het trainingsveld staat hij op dit moment. Ben jij en de spelers al een beetje aan het zweten, Tijmen?
3: Nou, het is echt ongekend warm hier. Er is geen enkel plekje schaduw. En we fikken hier een beetje weg. Dus John van der Brom heeft vanaf morgen ook een tropenrooster afgesteld. En dat betekent dat ze morgen al heel vroeg op appel moeten komen voor de tweede training van het nieuwe seizoen. Want het is eigenlijk te warm om te trainen. Ik ben inderdaad al op vakantie geweest. Ik ben helemaal naar Italië gegaan. Op bijna 2000 kilometer van deze regio. En daar heb ik het niet zo warm gehad als hier.
0: Nou, hoe is het? Is het nog een beetje druk? Hebben de fans die warmte getrotseerd?
3: Nou, ik heb ook het idee, en dat zag je gisteren ook een beetje, want het gebeurt allemaal op het FPK-complex. Hè. Dat is ook het trainerscentrum van FC Twente. Daar was het gisteren al wat rustiger vanwege de hitte. En ik heb ook het idee dat de belangstelling vandaag enigszins sumier is vanwege die warmte. Ik denk dat de meeste kinderen die vrij hebben, dat die meteen even het zwembad hebben opgezocht. Want het is gewoon echt gewoon snikheet. En ook wat fotografen die hier zojuist wat foto's hebben gemaakt, die hadden zoiets van, jongens, ik pak de koffer weer in en we gaan weer weg. Voor die spelers kan dat natuurlijk niet. Die moeten gewoon trainen. Maar de meeste supporters hebben dus ook verstek laten gaan nog bij de eerste afspraak van dit seizoen. Want het is gewoon te warm. Het is eigenlijk heel rustig.
0: Ja. Nou, en is iedereen er al? Want een van de potentiële spelers zit nog in Amerika. Maar is verder iedereen er?
3: Nou, je doet op Wout Weghorst. Hè? Ja. Ja, daar hebben ze echt hun best voor gedaan om hem al een beetje te kietelen en hem te masseren. Maar kom maar alsjeblieft naar FC Twente. Nou, daar is Wout Weghorst wel gevoelig voor. Of dat allemaal gaat gebeuren, daar moeten we allemaal afwachten. Erik ten Hag is nog de grote afwezige hier. Snap ik ook wel. Met zijn kale bolletje moet je wel een klein beetje uitkijken zo in deze zonkracht. Dus om nog even binnen te blijven is wel verstandig en raadzaam van de technisch directeur van FC Twente. Maar het is relatief rustig. Mats Rots is voor een recordbedrag verkocht voor 16 miljoen. Daar is Aske Adelgaard van Go Ahead Eagles gehaald als vervanger. En verder is het eigenlijk heel erg rustig. Alik van Horenbeek, dat is het grote nieuws vandaag. Die ontbreekt. Die was vorig jaar nog actief voor Heracles Almelo, maar die is weer bezig met een uitgaande transfer. En dat is eigenlijk het enige wat op dit moment een beetje speelt bij FC Twente. Dus het spel moet nog een beetje op de wagen komen. Want gevoelsmatig beginnen ze heel vroeg aan het seizoen. Maar je zou ook kunnen zeggen, voor Twente wacht over een maand alweer de eerste serieuze test. Want dan spelen ze al in de voorronde van de Europa League. Dus ja, het gaat ook weer heel snel.
0: Ja, nou zeg je net eventjes tussen neus en lippen door van Erik ten Hag was een beetje aan het kietelen met Wout Weghorst. Maar daar hebben we volgens mij ook andere termen voor hoe die dat deed van de week.
3: Ja, nee, het was die wordt echt met honing ingesmeerd, ja. Die Wout Weghorst, om hem maar deze kant op te halen. Ja, het wordt bijna gênant, dus ik ben heel benieuwd, ook John van der Brom deed daar gisteren nog een duit in het zakje, dus ik ben heel benieuwd of bijna smeekbeden, of die zijn uitwerking al heeft gehad, want je hebt tegenwoordig toch ook een kort lijntje naar Amerika, en Wout Weghorst zal toch ook niet hele dagen op de trainingsveld staan, dus je kunt hem toch ook wel, die zal het ook hebben meegekregen, dus wat dat betreft denk ik dat het contact daar zeker is, want dat is er ook geweest. Maar voorlopig heeft het nog geen witte rook opgeleverd voor Wout Weghorst. Maar er is ook van andere kanten belangstelling voor Wout Weghorst vanuit Portugal. En je weet maar nooit, hè, een aantal jaren geleden bij dat WK, die wedstrijd tegen Argentinië, we weten het allemaal nog, die twee goals van Wout Weghorst. Ja, als hij dat huzarenstukje nog een keer gaat evenaren, dan gaat er ook weer een andere club komen. Zo opportunistisch is de voetballerij ook.
0: Zo is het. Dat is die onbetaalbare, kunnen we gerust zeggen. dit is even wel een beetje het beeld van dit moment, of kunnen we nog verrassingen krijgen?
3: Nou, er gaat nog heel veel gebeuren. En weet je, dat maakt het ook zo leuk. We zijn dus hier op de eerste afspraak van FC Twente. Maar er zijn nog zoveel trainingen. Er komen nog zoveel geruchten. En dus dan is het ook weer een kwestie van tijd tot de Oosttribune gaat beginnen. En dan gaan we dat allemaal weer tot achter de komma analyseren. Ja. Dus jullie zijn nog lang niet van ons af. We zijn weer begonnen aan het nieuwe voetbalseizoen.
0: Ja, wanneer begint dat feestje weer, Oosttribune? Dat duurt nog wel even een paar weken, hè?
3: 20 juli zijn we weer op appel.
0: Oké, en 23 juli de eerste voorronde Europa League voor FC Twente. Tijmen, dankjewel.

0: The Heartbreaker hoorde je van Dionne Warwick.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: We zoeken plaatjes over een wandeling, maar dan wel een virtuele wandeling.
2: Ja, een bijzondere wandeling inderdaad. Natuur, wandelen en video's. Dat zijn de woorden waar je zomaar aan kan denken bij het volgende onderwerp. Want we zeiden het al eerder al deze uitzending. Voor mensen met dementie kan een wandeling herinneringen oproepen. Maar ja, wat als je niet naar buiten kan? Dan is dat natuurlijk een groot probleem. Ook met deze hitte, dan kun je bijvoorbeeld ook niet naar buiten. Maar ja, met Stichting Virtueel Wandelen kun je alsnog die video's bekijken.
0: Welke muziek past daarbij? Deze bijvoorbeeld? En ja, die is dubbel toepasselijk, want het zijn de Walker Brothers.
2: Ja.
0: En je kunt zittend wandelen. Make it easy on yourself. En het is voor mensen die eigenlijk niet meer naar buiten kunnen of mogen. Craig David. And I'm walking away from the troubles in my life. Want je kunt dan eventjes op andere gedachten komen. Ook een goed idee.
3: She work it, girl. She work the bow. She break it down. She take it low. She's fine as hell. She's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it.

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets staat. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd. Toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
6: Ja.

0: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tacito Stadion.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Veldzicht in Balkbrug moet open blijven voor vluchtelingen met psychische problemen. Die oproep doet een speciaal Europees comité in een rapport dat naar buiten is gekomen. De persoon die vorige week dood werd aangetroffen op een parkeerplaats langs de N36... blijkt een inwoner te zijn van Almelo. En de dwangsom die de gemeente Hardenberg aan het COA heeft opgelegd heeft het maximale bedrag van bijna 5 miljoen euro bereikt.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn twee kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakte ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door, net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast en in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag, zaterdag in Den Haag, extra water en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon. En dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: 5:02 en er staat 1 file in de provincie, de A35 en 35 overgang tussen Almelo en Wieren. 3 kilometer, 6 minuten de vertraging en buiten de provincie over de A50 van Arnhem richting Zwolle kom je tussen afrit Oeloenen en Vaassen in 11 kilometer file. Dus ook als je vanaf de A1 richting Zwolle gaat daar zo. En dat geeft op dit moment zo'n 13 minuten vertraging. Hopelijk tegenwoordig in elke auto zit een aircootje. Sterkje als je onderweg bent. En ook als je binnen bent, rustig aan vandaag.
7: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
0: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
4: Radio Oost.
11: Jan-Willem Cobus.

0: Break My Stride, Matthew Wilder.
1: Jan-Willem Cobus.
0: En Benjamin Borgman.
2: Goedemiddag.
0: Heel goedemiddag. We brengen jou het nieuws van het laatste moment zometeen op een rijtje. Waarbij we het onder meer hebben natuurlijk over die hitte. Het oostelijk deel van de provincie heeft officieel al een hittegolf te pakken. Meer over het weer straks om 5:30.
2: Ja, en zometeen ook meer over het weer. Want het noodweer van afgelopen vrijdag. Ja, veel schade. Onder andere in Mander. Daar gaan we het zometeen ook over hebben. Want een van die plekken in Mander, die is heel zwaar getroffen.
0: Ja, en wat we nog meer voor je gaan doen is ook alvast kijken naar een feestje van het komend weekend. Want in Goor zijn ze alles aan het voorbereiden voor hun jaarlijkse evenement. Hoe dat zit voor de veiligheid daaromheen, horen we er zo meteen. En de 6 voor 7 zijn er ook vandaag.
2: Zeker, ja, wandelingen. Als je een wandeling maakt in de mooie buitenlucht, dan kun je wel eens herinneringen oproepen. Maar ja, wat als je niet naar buiten kan? Hoe herinner je dan nog je verleden? Dat kan met de Stichting Virtueel Wandelen. Video's die dus zijn gemaakt, die je eigenlijk in je woonkamer kan bekijken en op die manier herinneringen kan ophalen.
0: Plaatjes bij Virtueel Wandelen, geef ze maar door. Maar eerst het nieuws van vandaag. Een fietser van 86 jaar uit Raalte is om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in het dorp. De fietser botste vermoedelijk met een auto die niet meer op tijd kon remmen toen de man overstak. Nadat de hulp werd verleend aan de man, werd hij naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij. Automobilist is een man van 44 uit Weijen. Hij is aangehouden en meegenomen voor verhoor. Het gebeurt standaard bij dit soort ernstige verkeersongelukken.
2: De persoon die vorige week dood werd aangetroffen op een parkeerplaats langs de N36 blijkt een inwoner te zijn van Almelo. De politie weet nog altijd niet of er sprake is van een misdrijf. De politie geeft aan alle scenario's open te houden. Nadat de man werd gevonden, werd een groot deel van de parkeerruimte de rest van de dag afgesloten voor onderzoek. Het enige wat de politie naar buiten kon brengen was dat de dode niet in een auto zat of lag. Er werd niet bekendgemaakt of het om een man of een vrouw ging. Het is ook niet bekend wanneer er meer informatie naar buiten komt.
0: Ja, wel veel na nieuws op een rijtje nu, want ook de oudste inwoner van Overijssel is overleden. Treintje Esser van Dalfsen uit Zwartsluis is afgelopen vrijdag op 107-jarige leeftijd overleden, heeft de familie bekendgemaakt. In maart was TV Oost nog even bij haar verjaardag. En toen vertelde de dochter over het geheim van Treintje.
3: Ze is heel gek op bloemen, dus ze krijgt altijd bloemen. En gerookte paling, dat is het enige wat ze nog lekker vindt om te eten. En voor de rest, ja, het eten interesseert haar niet zoveel meer. Nee, dus ze leeft op pap en gerookte paling.
0: Het is nog niet bekend wie nu de nieuwste oudste inwoner van Overijssel is. En ik denk dat ze ook zo oud is geworden door nooit van een brug af te springen. Ach,
2: dat zou heel goed kunnen inderdaad. Want onze verslaggever Michiel Fucking is op dit moment in Diepenheim bij een brug die over het Twentekanaal loopt. Ja, inderdaad, waar kinderen van de boog van de brug springen om verkoeling te zoeken natuurlijk. Leuk, maar ook wel gevaarlijk. Gevaarlijk, Michiel?
4: Nou, dat kun je gerust zeggen inderdaad. En er gaat een video rond natuurlijk op social media van eigenlijk gisteren overdag, gisteravond, waarbij je kan zien dat er een jonge man op de brug klimt, een metertje of 14 hoog, tot het water. En uiteindelijk dus van een behoorlijke hoogte, gelukkig niet naar achteren valt op het asfalt, naar voren dat water in, het Twentekanaal in, waarvan je natuurlijk ook niet weet wat er allemaal daarin zit. Nou, ook op dit moment tref ik hier jongeren aan die hetzelfde doen. Dan moet ik wel zeggen, jij staat bij mij. Ja, die hoogte doe jij niet, hè? Je gaat niet tot helemaal daarboven.
5: Nee, dat is toch wel iets te hoog. Ik vind, als je één keer verkeerd landt, je weet natuurlijk niet wat je onder je ligt. Stel, er ligt een fiets onder en je raakt de bodem. Dan kom je met je voet vast te zitten in de spaak en dan verzuip je gewoon. Dus.
4: Ja, dan begrijp je die reacties van heel veel mensen die zeggen levensgevaarlijk.
5: Ja, dat begrijp ik zeker. Ja, mijn ouders zeggen ook, liever niet doen.
4: Maar je doet het wel. Nou, tenminste, je doet nu vanaf 7 meter dan.
5: Ja, dat vinden ze op zich prima. Mijn vader die deed vroeger altijd hetzelfde. Mijn opa en oma die wonen na het kanaal. Al jaren zwemmen wij zelf ook in het kanaal. Maar de brug afspringen is toch wel weer een ander niveau. Wat deze week ik ook voor het eerst heb gedaan. Maar ja, die boog van 12 meter, dat doe ik liever nog niet.
4: Nee, want inderdaad, er gaat dus een video rond en dat zorgt voor best wel verbaasde reacties van mensen die zeggen dat iemand dat inderdaad doet van die hoogte. Het kan wel eens misgaan. Toch zie ik van het groepje van 8, zag ik zojuist wel een van je vrienden gewoon, nou ja, een wagenhals of wagenhals, wat zeg jij?
5: Ja, ik vind wel het wagenhals. Ik vind het ook wel stoer en knap dat je dat durft. Van 12 meter, maar ja, als je één keer verkeerd landt, dan ja, meestal hebben we wel iemand onder in het water liggen. Dat als er iemand verkeerd landt, dat die meteen uit het water kan worden getrokken, dat altijd iemand meteen naartoe kan zwemmen. Dus ja, dat is wel, veiligheid staat wel voorop.
4: Ja, nou, allemaal jongens van een jaar of 15, 16, denk ik toch, als ik naar jouw benen kijk. Ik zie bloed, verwondingen, blauwe plekken.
5: Ja, Je krijgt een paar kleine sneetjes, maar het is het wel waard. Het is natuurlijk voor verkoeling heel mooi. En mooi dat het kan zo. We zijn ermee opgegroeid, dus is wel...
4: Ja, en jullie doen dit altijd, ieder jaar gewoon?
5: Ja, ja, zo kan je het wel zeggen. Ja. Dit is zoveel jaar. Ik heb het wel kwijt. Ik denk vierde jaar of zo dat wij hier zwemmen en van de brug afspringen.
4: Mm-hmm. Ja, tot slot dan beneden die stroming, want ik zie een windje staan. Is die sterk? Of?
5: Nee, ja, er kan af en toe een boot aankomen. Dan wordt die wel een stukje sterker, maar dan wachten we tot de boot weg is. En dan duiken we er gewoon weer achteraan. Maar in principe, ja, als je er tegenin zwemt, het is niet heel lastig. Het is gewoon... gewoon een prima windje. Dus. Mm-hmm.
4: Nou ja, zoals je hoort, het klinkt alsof de jongeren in ieder geval bewust mee bezig zijn. Op wat voor manier ze dan hier het water in gaan. Maar deze groene boog bij Deep Climate zorgt wel voor bijzondere beelden. En dus ook mensen die verbaasd zijn over wat hier gebeurt. Vanaf die grote hoogte, een meter of 14 dus. Het water in, het is zo gevaarlijk. En het wordt alleen maar warmer de komende dagen natuurlijk.
0: Ja, zeker. Je kunt ook gewoon vanaf de kant springen, is minder hoog. Maar goed, ik snap de sensatie. Dankjewel, Michiel Funking. Dus dit was dan in Diepenheim over het Twentekanaal. Wees vooral voorzichtig, want één moment van onbedachtzaamheid kan maken dat men jaren schrijft, mensen.
2: Een wijze woorden toch weer.
0: Gooi hem er toch eventjes in. Want, natuurlijk. Ja, ik snap wel het zoeken van de verkoeling, maar doe het

0: Marianne Rosenberg heeft ook nog een hele tijd in onze provincie gewoond. Ik bin wie doe, hoorde je op Radio Oosten. En nog even over dat zwemmen natuurlijk. Het van de brug afspringen is natuurlijk levensgevaarlijk. Mensen, houd daar echt rekening mee, want dat kan echt grote gevolgen hebben. Maar de verkoeling opzoeken van het water is natuurlijk een goed idee. En er zijn genoeg plassen waar je dat ook natuurlijk in kunt gaan doen. Goed. Wat ook het warme weer kan veroorzaken, is stevige onweersbuien met alle gevolgen van dien, zoals in het afgelopen weekend.
1: De gevolgen van het noodweer afgelopen vrijdag zijn steeds beter zichtbaar. Een van de plaatsen die zwaar werd getroffen is Mander. Voor watermolen Bels is ondertussen een crowdfundactie opgestart, terwijl de Manderveense aardbeien ziet dat een deel van de oogst niet meer kan worden verkocht.
0: Daarover praten we met Hadrik Hendriksen, de eigenaar van de Manderveense aardbei. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, want hoe groot zijn de gevolgen voor jullie als je nou zo rondkijkt?
2: Ik kan zien dat zo'n beetje 10% op de kwekerij best veel schade heeft. En een beetje een naschade van de hagel op de vruchten, die kan ik nou net wat van bekijken, maar dat zie je pas later. En dat is nog even afwachten hoe zich dat ontwikkelt.
0: Ja, want eventjes voor mijn beeld. Hè, jullie hebben een groot gedeelte aardbeien daar staan. En daar zit allemaal overkapping overheen. Een soort kasconstructie. Maar die is ook flink beschadigd?
2: Ja, daar zijn ook honderden meters van omgeknikt. Dat is helaas verloren. Maar de andere 90% wat nog wel staat, is intact en kunnen we gewoon lekker mee aan het werk.
0: Ja, want ja, schade is natuurlijk altijd wel vervelend, maar geen persoonlijke ongelukken voorgedaan?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Ja, want het lijkt me best angstig als er zo'n bui overkomt, toch?
2: Ja, wij hebben wel voor meerdere stormen gestaan. En ik zat zelf bij ons overdekt terras. Toen zag ik de storm komen. En dan kun je beter blijven zitten waar je zit. Wat is veel te gevaarlijk als je die kappen vast wil houden met zulke noordwinden, dan vlieg je erachteraan.
1: Ja. Was het direct ook al duidelijk toen de storm was neergedaald? Hadden jullie direct al zicht in hoeveel schade er was?
2: Ik ben direct op mijn kwart gesprongen, je rijdt rond. En je baalt, je grommelt een keer. En ik ben even rustig gaan zitten. En dan toen begon mijn adrenaline wel te stromen van... ik ga mijn vrienden, familie, iedereen van de AB-team even een berichtje sturen. Wie kan er morgen helpen om de schouders eronder te zetten, dat we verder kunnen.
1: Ja, want jullie moeten verder. Wat zijn de gevolgen? Wat zijn de vervolgstappen?
2: De vervolgstappen is meerdere kappen herstellen. De rijen wat om zijn geknikt, die gaan we opruimen, afvoeren. Alles weer netjes maken. En weer gas op de aardbei.
1: En die aardbeien, wat gaat daarmee gebeuren?
2: Nou, ik heb dat wat hagelschade heeft. Dat kunnen we nog verwerken voor vloeistof voor de wespentemmen. Dat wordt niet meer voor consumptie gebruikt. Want wij willen gewoon 100% goede Manderveense aardbeien aan de mensen verkopen en op onze wafel doen. Dus daar gaan we mee afwerken, gaan we schoonmaken de aankomende weken. En dan de vruchten wat daarna komen, dat die mooi vrij kunnen groeien en dat het allemaal een mooi gewas weer is.
0: Ja, dat was heel heftig in die omgeving. Hè. We weten ook van watermolen Bels, daar is het nog zwaarder getroffen met ook een fikse overstroming daarbij, voor hoe ze daar liggen. In ieder geval is de burgemeester een beetje het noodgebied langs gegaan, ook bij jullie langs geweest, hè?
2: Die is net weer vertrokken.
0: Ja, hoe vind je dat hij langskomt?
2: Ik vind dat zeer attent van de burgemeester en wethouders waren erbij om even een praatje te doen, een kopje koffie. Ze hebben even gekeken op het land. En ik zei in het begin direct al in vergelijking met de watermolen van Bels. Ze zijn hele goede bekenden van ons. Valt dit een beetje in het niet. Maar ze zeiden ook of je hebt best wel schade. Ik zei dat klopt. Maar goed, wij kunnen door. En dat gaan we doen.
1: Nou, jullie hadden het er al over. De schouders eronder, dat gaat nu helemaal goed komen zo te horen. Meer hierover, over het noodweer van afgelopen vrijdag, dat lees je natuurlijk op oost.nl en in onze app. Hadrik Hendriksen van de Manderveense aardbei. Dank u wel.
2: Graag gedaan.
3: Tot 7 uur, het nieuws van de dag op Radio Oost.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All op Radio Oost.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Nog even een oproepje voor die 6 voor 7, want we hopen dat je nog leuke plaatjes doorgeeft voor het lijstje even na half 7 over wandelen.
2: Ja, herinneringen ophalen door te wandelen, dat doen heel veel mensen. Maar ja, wat als je naar buiten kan door de hitte of gewoon door, nou ja, beperkingen? Stichting Virtueel Wandelen, die hebben video's gemaakt van wandelroutes. Kun je vanuit je woonkamer herinneringen ophalen.
0: Ja, speciaal bedoeld voor mensen met dementie, bekende plekken waar ze vroeger hebben kunnen wandelen, om die gedachten weer op te halen. Mooie gedachte om dat te doen. Welke muziek past daarbij? Deze bijvoorbeeld. We're gonna leave all our troubles behind. Gonna walk and don't look back. Walk and don't look back van Peter Tosh en Mick Jagger. Jouw idee voor die 6 voor 7, geef ze door. Het kan via 0645671331.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
6: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
3: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
8: Voor de grootste keuze in...

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Ruim 1 minuut over 5:30. In Den Oosterhuis is het nu 28,5 graad. In Luttenberg is het 27,5. En in Onna 27 graden. Straks meer weer van Grita. Nu het nieuws uit Overijssel krijg je van Benjamin Borgman.
3: Een speciaal Europees comité wil dat Veldzicht in Balkbrug zorg blijft bieden aan vluchtelingen met ernstige psychische problemen. In een nieuw rapport waarschuwt het comité dat er in Nederland te weinig geschikte behandelplekken zijn voor deze groep. Het kabinet wil de opvang in Veldzicht juist afbouwen om ruimte te maken voor meer TBS-patiënten. Volgens het comité is de capaciteit nu al beperkt. Nederland houdt voorlopig vast aan de plannen. De bedden voor vluchtelingen met psychische problemen moeten uiterlijk op 1 januari 2027 verdwijnen. Bij een verkeersongeluk in Raalte is een persoon bekneld geraakt in een auto. Dit gebeurde nadat het voertuig op de N348 in botsing kwam met een camper. De inzittenden van de camper zijn inmiddels uit het voertuig bevrijd. Over eventuele verwondingen is nog niets bekend. Er zijn meerdere ambulances en brandweerwagens ter plaatse. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. Door de aanhoudende en stijgende temperaturen is er een kans dat er in Nederland code oranje voor hitte wordt uitgeroepen. De steeds hogere temperaturen hebben te maken met klimaatopwarming, zegt het KNMI.
4: En dat heeft te maken met dat de subtropen door klimaatveranderingen, die is door de mens veroorzaakt, denken we, iets naar het noorden opschuift. Het hele weergebeuren schuift naar het noorden op, zou je kunnen zeggen. Dat zien we ook in andere dingen terug, waar de sterkste winden zijn. En 35 graden dagen bijvoorbeeld, die waren vroeger zeldzaam en tegenwoordig vaker en ook warmer.
3: In heel Europa is het warm. In Frankrijk is zelfs code rood van kracht. Daar hebben inwoners te maken met temperaturen van rond de 40 graden. En het is de laatste dag van Jacco Vonhoff uit Zwolle als voorzitter van MKB Nederland, de landelijke ondernemersvereniging voor het midden- en kleinbedrijf. Vonhoff was 8 jaar lang het gezicht van MKB in Den Haag. Die 8 jaar vielen samen met grote crisis. Denk aan corona en de Russische inval in Oekraïne. Toch wil de voorzitter zijn vertrek niet groter maken dan het is.
5: Je mag als voorzitter natuurlijk het boegbeeld zijn en de spreekbuis. Maar er zijn heel veel goede mensen die gewoon blijven en hard blijven knokken voor MKB-ondernemers. En mijn opvolger, Marijke Fuik, is ook echt een hele goeie. Dus ik hoop dat ze af en toe nog eens aan me denken, maar er komt echt weer een hele goede opvolger.
3: Volgens Vonhoff zijn er altijd genoeg uitdagingen. Zo staken vakbonden deze week tegen kabinetsbezuinigingen op sociale voorzieningen. En waar het kabinet niet meer met de bonden praat, is het voor MKB Nederland juist belangrijk dat dat gesprek doorgaat.
5: Op dit moment hebben vakbonden en werkgevers ook eigenlijk geen onderlinge verschillen op dit onderwerp. Wat we wel heel jammer vinden is dat omdat de vakbonden een probleem hebben met het kabinet, dat ze gaan staken en bedrijven uit het MKB raken met die acties. Maar goed, in de tussentijd moeten we wel samen op zoek naar oplossingen voor grote vraagstukken waar Nederland voor staat. En dat gaat niet alleen over bezuinigen, dat gaat vooral over investeren in de toekomst van Nederland. En ja, daar kunnen we denk ik met de vakbonden best wel meters maken.
3: Nou, Vonhoff vindt het niet leuk om afscheid te moeten nemen, maar geeft aan dat dat de logische gevolg is van 2 termijnen van 4 jaar. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Ik denk dat hij wel weer een baantje vindt.
3: Vast.
2: Die kans is wel aanwezig, ja. 5 minuten over.

0: 40. Dat is tussen Raalte en Lemelenveld. Daar is de weg in beide richtingen afgesloten. Komt door een ongeluk. Het staat er nog maar net, dus het kan nog wel eventjes duren voordat de weg weer wordt vrijgegeven. De N348 dus. Tussen Raalte en Lemelenveld. Daar is de weg in beide richtingen afgesloten op dit moment. En dan door naar het weer van vandaag. Want ja, blauwe luchten en vooral hoge temperaturen, Grieta Spannenburg.
1: Zeker, Jan-Willem. Het is eigenlijk de aanzet voor een aantal hete dagen later deze week. En dat in perspectief plaatsend is het vandaag nog relatief meegevallen. Nergens 30 graden gehaald. Het was zo'n 26 tot 28 graden. Met inderdaad veel zon. Een nog lekker windje uit het noordoosten. En een paar wolkenveldjes, sluierwolken. Wat kleine stapelwolkjes heb ik gezien. Maar dat stelde niet heel veel voor.
0: Nee, nou, maar wat wel veel voorstelt is die hoge temperaturen. Vanmorgen was het nog eventjes lekker om buiten te lopen. Ja. Maar dat wordt morgen vroeg al wat minder, denk ik.
1: Ja, dus even afwachten. Op zich zou het eerst een hele tijd helder zijn. En dan gaan de temperaturen nog wel terug naar 12 tot 14 graden. Maar vanuit Engeland lijkt er een klein bewolkingsgebiedje aan te komen. Wat morgenochtend, als dat over ons trekt, de temperatuursdaling een beetje tegenhoudt. Dus dat, ja, dat is dan ook wel weer opvallend. En wat je nu ook vooral ziet, is dat de hitte, zoals Benjamin volgens mij het ook al noemde, in Frankrijk ook al heel opvallend is. Veel plekken daar 40, 41 graden. Dat blijft ook de komende dagen zo. Ook in Engeland staan ze klaar om de hitteklappen op te vangen. En bij ons gaat dat langzaam gebeuren. Vanavond rond zonsondergang zullen de temperaturen rond de 20 graden zitten. Vannacht 12 tot 14 graden. Als er wat wolkenveldjes overdrijven, dan wordt die temperatuur wat hoger. Dus minder afkoeling. En morgen een paar graden hoger dan vandaag. Veel zon morgen. Weinig wind, minder wind dan vandaag. En morgenmiddag 28 tot 30 graden. En daarna worden de nachten warmer en de dagen kouder. Ik heb uitstaan 33 tot 36 graden voor de dagen woensdag, donderdag, vrijdag.
0: Ja, en wanneer wordt het dan weer wat koeler? Kan ik me vast een beetje op voorbereiden?
1: Ja, zaterdag zitten wij in het oosten van het land waarschijnlijk nog steeds in de tropische warmte. En dan vanaf zondag gaat die temperatuur langzaam omlaag. Waarschijnlijk ook gepaard gaand met een paar buien.
0: Oké. Nou, ik hoop dat je het helemaal mis hebt. Maar ik vrees dat je het goed hebt.
1: Ja, ik vrees het ook.
0: Dankjewel, Grieta. Goed.

0: Dolly Parton en 9 to 5 hoor je op Radio Oost. En van 9 to 5, nou sterker nog, van 's morgens 6 tot 's avonds 7 kun je er eentje winnen. Dat is zo'n noodradio die je krijgt van de Radio Oost. We hadden net weer eventjes het signaal laten horen. En dat betekent dat we weer een winnaar hebben geloot. En dat is in dit uur Charles de Jong uit Enschede. Ja. Hij krijgt de noodradio opgestuurd. Charles, als je luistert, mail nog eventjes je adres en e-mailadres. Dan komt dat voor elkaar. Want wij gaan nou hopelijk niet naar noodtijden, maar wel wat, iets wat er indirect mee te maken heeft.
1: Want Thales bouwt in Hengelo een nieuwe testlocatie voor high-end radarsystemen. Dat gebeurt vanwege de toenemende vraag naar die systemen. Ook het ministerie van Defensie investeert in het nieuwe gebouw. Die investering moet de komende jaren leiden tot hogere productie.
0: Staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie was vanmorgen in Hengelo en zette daar samen met de CEO van Thales Nederland de schop in de grond om die nieuwbouw van start te laten gaan. En verslaggever Pepijn Bosche was er, ook werkend 9 to 5, bij aanwezig vandaag om dat te volgen. Goedemiddag, Pepijn.
2: Goedemiddag.
0: Ja, want dat nieuwe gebouw is hard nodig, maar met de schop in de grond betekent dat hij er nog niet meteen staat.
2: Nee, die staat er zeker nog niet meteen. En het is inderdaad hard nodig, dat gebouw. Want het heeft natuurlijk alles te maken met de situatie in de wereld. Dus op veel plaatsen is het onrustig, is het oorlog. En Nederland wil bijvoorbeeld zelf ook graag dan met radarsystemen gewoon goed in de gaten kunnen houden wat er allemaal gebeurt. Dat gebouw waar zeg maar die nieuwe of die radarsystemen, meer radarsystemen zouden moeten worden geproduceerd. Dat duurt nog wel even voordat het er staat. Waarschijnlijk is het eind volgend jaar operationeel. De CEO van Thales, Otto de Bond, die legt zelf uit wat voor een soort gebouw daar komt.
3: Ja, het is onze near field test site. Dus wat we doen is, we produceren die radars die u achter ons ziet staan, onder andere. En nadat ze geproduceerd zijn, worden ze volledig getest in allerlei situaties. En dat gaan we doen in dit gebouw wat hier staat. En dat kost per radar een aantal weken. Dus je hebt daar capaciteit voor nodig om dat te kunnen doen. En we gaan onze capaciteit uitbreiden omdat we onze productie verhogen.
1: Ja, productie verhogen. De rol van Defensie, wat is die hierin?
2: Ja, nou, de staatssecretaris was daar vanmorgen niet alleen om een schop in de grond te zetten. Hij kon dat wel, moet ik zeggen. Hij deed het vrij enthousiast. Maar nee, Defensie betaalt mee aan dat gebouw. En dat is best speciaal, want dat gebeurde nog niet eerder. En dat past een beetje bij de nieuwe rol, eigenlijk heel goed zelfs, past dat bij de nieuwe rol die Defensie wil spelen. En dat legt de staatssecretaris zelf even uit.
4: En ik denk dat we dat vaker gaan zien. Kijk, wij als Defensie kiezen gewoon een aantal sectoren en bedrijven waarvan zeggen, ja, dit is zulke essentiële kennis, die zie je eigenlijk nergens anders in Europa of in de wereld. Daar zijn we als Nederland echt uniek in. Ja, dan moet je eigenlijk afstappen van de traditionele klant-leverancierrelatie en veel meer naar partnerschappen gaan. Dus veel meer kijken hoe kunnen we elkaar helpen. Kunnen wij als Nederlandse overheid bijvoorbeeld Thales ook in onze internationale contacten beter positioneren. Maar ook bij het ontwikkelen van zo'n locatie kunnen wij ook iets meedoen met de financiering. En wat mij betreft is dat een rol die we vaker gaan zien.
0: Ja, want dat is wat je internationaal natuurlijk meer ziet, hè? Landen die ook zelf investeren in hun eigen land voor dit soort productie. Die nieuwe aanpak van Defensie, daar profiteert Thales dus ook van. Wat is het voordeel voor Defensie zelf?
2: Maar ja, er is, wat je net zelf ook al zegt, er is veel vraag naar de radarsystemen, ook vanuit het buitenland. Maar ja, Nederland wil zelf natuurlijk die radars ook hebben. Met dat nieuwe gebouw heeft Thales over een tijdje meer capaciteit, kan dus meer radars testen en produceren. En daar zal Nederland als co-financier dan ook van mee profiteren. Want radarsystemen die in het nieuwe gebouw worden geproduceerd, die gaan dan in eerste instantie ook naar Nederland. Dat legt de CEO van Thales, de Bond, legt dat uit.
3: Dat gaat dan vooral over het versnellen van de vergroting van de radarcapaciteit. We zijn hier sowieso aan het investeren. Maar op vraag van Defensie zetten we er nu nog een extra tandje bij om te zorgen dat wij die extra capaciteit ook voor Defensie Nederland kunnen reserveren.
1: Ja, het is een andere manier van werken die Defensie nu kiest. Heeft dat een bepaalde reden? Waar komt het door?
2: Ja, dat heeft ermee te maken dat staatssecretaris Boswijk legde dat aan het begin van de bijeenkomst uit. Je moet je voorstellen, daar staan een heleboel medewerkers van Thales staan daar geïnteresseerd te kijken. Dan worden de speeches gehouden. Nou, Boswijk vertelde daarin dat geld over het algemeen een oorlog niet wint. Maar dat dat vooral gaat om slimmigheid. Dat zie je nu ook bijvoorbeeld in Oekraïne, dat met de ontwikkeling van drones grote slagen maakt. Daar krijgen ze ook hulp van bij andere landen. En eigenlijk is deze stap die Defensie maakt nu eigenlijk een soort van zelfde stap door samen te werken, nauwer samen te werken, slim bezig te zijn op dit gebied. Willen ze slagen kunnen maken Kijk, Nederland heeft natuurlijk geen onbeperkt budget. Dus ze moeten keuzes maken met het geld dat ze hebben. Dus op deze manier samen te werken met Thales, denken ze dat ze slimme slagen kunnen maken.
0: Ja, en met die radar kun je de ellende iets eerder zien aankomen waarschijnlijk.
2: Dat is zo.
0: Okay. Thales dus met de investeringen in nieuwe gebouwen en nieuwe apparatuur. Pepijn, dankjewel.

0: innovatief is Overijssel? Je ziet het in Toekomstmakers. Bastiaan Kleinjan duikt in de wereld van technologie en innovatie.
1: Er zit een enorme potentie in Overijssel. Als je kijkt naar de spin-offs die worden gerealiseerd, ik denk dat we daarin te bescheiden zijn.
0: Van medische doorbraken tot fotonische chips en AI. Stuk voor stuk bedrijven die bouwen aan de wereld van morgen.
2: We zien wel dat het wat sneller lijkt.
0: Toekomstmakers. Elke donderdag op TV Oost.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: BME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
14: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
12: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsenjets.nl.
15: Het laatste nieuws in Overijssel. Veldzicht in Balkbrug moet open blijven voor vluchtelingen met psychische problemen. Die oproep doet een speciaal Europees comité in een nieuw rapport. Bij een ongeluk tussen een auto en een camper op de N348 bij Raalte is een persoon bekneld geraakt in de auto. De inzittenden van de camper zijn uit het voertuig bevrijd. En kerkasiel Kampen gaat morgen 120.000 steunkaarten geven aan de commissie Asiel en Migratie van de Tweede Kamer.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat gebeurde was 4 jaar geleden. Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Météo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: 6:02, een wegafsluiting op dit moment op de N348. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen afgesloten. En het gaat over de weg tussen Raalte en Lemelerveld. Daartussen in beide richtingen de weg afgesloten, dus vanwege een ongeluk. Verder zijn de wegen filevrij. Gaan we zo meteen even kijken hoe het zit met de Goorse volksfeesten. En natuurlijk het overzicht van wat er vanavond allemaal te doen is in onze provincie. En de 6:07.
19: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
20: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
21: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
22: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
16: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye op Radio Oost.
1: Jan-Willem Cobus.
0: En Benjamin Borgman.
2: Goedenavond.
0: Tot 7 uur zijn we nog bij je. Hebben we de 6 voor 7 over virtueel wandelen. Hebben we een overzicht van wat er vanavond en morgen allemaal te beleven is.
2: Klopt, we gaan het onder andere hebben over het WK voetbal. Nederland hoeft niet te spelen. Nee, dat zeker niet. Maar Argentinië wel. En iemand uit Harderberg is bij de wedstrijd aanwezig.
0: En waar we het ook over hebben is natuurlijk die 6 voor 7 zoals gezegd. En we gaan dit uur ook nog een noodradio weggeven. Dus heb je er nog geen, blijf even aan je toestel geukluisterd. Want zometeen gaat er nog weer. Gebeuren het signaal voor de noodradio. Ga je zometeen horen. Maar eerst gaan we nog over heel wat anders hebben.
2: Klopt, want het is altijd een heel spektakel. De grote allegorische optocht in Goor. Komende zondag staat hij op het programma. Grote versierde wagens rijden door de straten als onderdeel van de jaarlijkse school- en volksfeesten.
0: Ja, en dat het allemaal niet zomaar gebeurt en ook een beetje goed moet gaan, dat betekent dat er vanavond al een keuring is van de wagens. En ja, daar hebben we natuurlijk iemand naartoe gestuurd. Hij was er eigenlijk al. Oene Loonstra, goedemiddag.
3: Ja, goedenavond is het al. Ja. Het is al bijna 6:07, heren. Ja.
0: Zo is het.
3: Goedenavond. Ik sta hier bij die loodsen waar die wagens worden gebouwd. En voorzitter Eltjo Lansink van de optochtcommissie staat hier bij mij. Ja, Eltjo, die Goorse allegorische optocht. Waarom is die zo belangrijk voor het schoolfeest?
4: Ja, joh, het is, 3 maanden lang natuurlijk met elkaar bouwen. En dat geldt niet alleen voor de wagens, dat geldt ook voor de groep. Hè. Je bent gewoon 3 maanden lang bezig met dat hele schoolfeest, met die optocht. De gemiddelde groepenaar heeft 4 dagen schoolfeest. Optochtdeelnemer heeft minstens 3 maanden schoolfeest. Dus het is gewoon 1 heel groot sociaal gebeuren.
3: Zondag is dus die optocht vanaf 1 uur. Vanavond is er een voorkeuring. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
4: Nou, de voorkeuring is eigenlijk een beetje om te zien of wagens en groepen voldoen aan een aantal eisen die wij hebben gesteld. Maar ook een aantal eisen vanuit verzekering en gemeente.
3: Ja. Noem er eens een paar.
4: Nou ja, van onszelf uit zijn er zaken, bijvoorbeeld dat geen aanstootgevende teksten en muziek en dat soort dingen, zeg maar. Vanuit de verzekering zijn er bijvoorbeeld eisen wat betreft lengte, breedte, hoogte, bodemvrijheid. Het zekeren van mensen op de wagen, zeg maar. Hè. Of een reling eromheen, of zekeren. Hè. Gewoon om er dus maar niet af te vallen. Nou, de gemeente heeft daar bijvoorbeeld nog een eis aan toegevoegd van, joh, je mag geen rommel maken, hè. Dus Het wegblazen van vrachten, confetti of weet ik veel wat allemaal, dat wordt niet echt gewaardeerd, zeg maar.
3: In hoeverre zijn die regels de afgelopen jaren strenger geworden?
4: Ja, het is
3: heb je even, wou je haar zeggen?
4: Ja, het is alleen maar strenger geworden. Dus kijk, het voordeel is dat we gewoon die optocht al meer dan 100 jaar doen. En dat je daar gewoon in meegroeit. Hè, als je daar nu aan zou moeten beginnen, dan denk ik dat je gelijk weer afhaakt. Want dat is gewoon niet te doen. He, maar goed, we zitten al zo diep in die regels, voorschriften, reglementen, whatever. Dus ja, we groeien wel mee, zeg maar. Hè? Dus, maar deelnemers merken ook wel van, joh, hey, je hebt elk jaar wel weer iets. Ik zeg, ja, nou, ik verzin het ook niet. Het wordt ons ook maar opgelegd. Dus helaas, ja, als je daaraan wilt blijven voldoen. Kijk, luister, als de verzekering een eis stelt, er is maar 1 verzekeraar in Nederland. Dan kun je zeggen, dan doe ik niet aan mee. Volgend jaar geen verzekering meer. Nou, dan wordt het heel lastig voor de optocht, zeg maar. Dus,
3: Wat is nou echt een strenger geworden regel de afgelopen jaren? Waar je zegt, ja, dat springt er wel bovenuit.
4: Nou ja, dat is dus het zekeren op de wagen, zeg maar. Hè? Helaas zal het niet, zeg maar, van de carnavalsoptochten in de afgelopen jaren, zeg maar, dat er wel of dingen afbraken, zeg maar, of dat de mensen van de wagen vielen of wat dan ook. Hè, dat heeft de verzekering wel behoorlijk verscherpt. He, bij ons is dat niet het geval omdat wij niet zoveel mensen op de wagen hebben. Dus het is echt een allegorische optocht. He, dus, maar de mensen die er dan op staan, die moeten of achter de reling of echt in een zekering. En dan hebben ze dus gezien van, joh, dat zijn zekeringen die niet zichtbaar zijn. Maar ze zijn er wel.
3: Hoe groot kan na zo'n voorkeuring een wagen worden afgekeurd? Nou, vanavond?
4: Nou, die kans is wel heel erg klein, hoor. Iedereen weet het al, hè. Ik bedoel, het staat in de reglementen. Je weet waar je aan moet houden, dus. En je hebt nog een aantal dagen om dingen aan te passen. Hè? Mocht het echt helemaal niet goed zijn. Maar dat heb ik nog niet meegemaakt in al die jaren dus.
3: De optocht, de allegorische optocht, zondag, hoe laat begint het?
4: Om 1 uur, 's middags, gaat het startschot en dan gaan we.
3: En voor meer informatie, waar kan men terecht?
4: Nou, in ieder geval op onze website, Facebookpagina, Instagram. Op alle socials wordt van alles en nog wat gedeeld. Dus dan kun je altijd terecht voor alle berichtgeving.
3: En als het warm wordt, mensen met water langs de kant?
4: Altijd, hè. Die oproep gaat er al uit. Dus,
3: Dankjewel, Eltje Ransik.
4: Graag gedaan.
3: De voorzitter van de optochtcommissie, die dus vanaf een uur of zeven samen met een groepje mensen langs al die wagens, maar niet alleen langs de wagens, maar ook aan de groepen, de grote groepen en de kleinere groepen gaat, of zij voldoen aan het reglement en dat ze dus komende zondag gewoon mee kunnen doen aan die optocht in Goor.
0: Nou, en flesjes water erbij, Oene. Dat wordt een feestje komende zondag.

0: Ruben Hillen was dat. En zijn, ja, toch wel hit, mag ik zeggen.
1: Absoluut.
0: 20 seconds. Nou, hij duurt wat langer, maar dat mag best. Om 17:15 is het tijd voor een overzicht van wat er allemaal te doen is in en rond onze provincie. Eerst laten we het over asielzoekers voor wie geen plaats is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die kunnen vanaf de komende nacht in Zwolle slapen. Daar is een noodopvang ingericht, omdat in Westerbork die noodopvang dus sluit vanaf vandaag. Zwolle neemt zo'n 150 mensen zo'n beetje over. Die kunnen dan terecht in Zwolle alleen om te slapen, want 's morgens vroeg gaan ze dan alweer terug naar Ter Apel, 90 kilometer verderop, om zich dan weer te melden voor een asielaanvraag.
1: Dan een mooi potje voetbal vanavond. WK voetbal in Amerika, Argentinië, met superster Lionel Messi speelt tegen Oostenrijk. Sportjournalist Jesper Langbroek uit Harderberg is erbij en heeft een bijzonder plan.
2: Ik ben onderweg van Houston naar Dallas. Een kleine 360 kilometer rijden met de motor. Het is ontzettend warm. Volgens mij ben ik half aan het verbranden. Maar je moet er wat voor over hebben om Lionel Messi te zien met Argentinië tegen Oostenrijk. Hij kan zijn 17e WK-doelpunt ooit maken en een record pakken. Daarna ga ik meteen weer terug naar Houston. Weer 4 à 5 uur op de motor terug. Om daar Cristiano Ronaldo te zien. Dus twee wereldsterren in twee dagen. Daar doe je het allemaal voor.
0: Zeg, we gaan er bijna nog medelijden mee krijgen. Als je het voor je werk mag doen, dat is toch fantastisch. Ik krijg gewoon nog wel betaald ook. Ja. Niet door mij trouwens. Maar hartstikke goed. Hè. Mooie baan.
1: Ja, absoluut.
0: Dan kijken we naar morgen. Want de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat praat morgen over allerlei projecten in die infrastructuur. Waaronder de N35 en N36 in onze provincie. De aanpak daarvan was toegezegd, maar dreigt weer te worden uitgesteld vanwege geldgebrek. Gemeenten en provincies hebben al bezwaar gemaakt tegen het terugdraaien van die toezeggingen.
1: Werknemers van sociaal ontwikkelbedrijf DCW in Enschede leggen morgen een uurtje het werk neer. Ze zijn tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. Het kabinet wil minder geld uitgeven aan regelingen die mensen ondersteunen als ze ziek of werkloos worden. Rob Kolner van vakbond FNV legt uit waarom in actie wordt gevoerd.
3: Bij de DCW hier werken veel mensen met een arbeidsbeperking. Ja, en die zitten eigenlijk altijd in de hoek waar de klappen vallen. Dus we hebben samen met het bedrijf besloten om hier vandaag een signaal te geven. Dus hebben we hier een actie deze morgen. De groep medewerkers hier, die hebben natuurlijk door hun beperkingen, en dat zijn soms fysieke beperkingen, hebben meer zorg nodig. Dus die merken al heel vaak dat die sociale zekerheid in Nederland al jaren onder druk staat. En dat wil dit kabinet nu nog een keer een extra klap opgeven. Dus zij weten heel goed waarom ze hier actie voeren met elkaar. Dus nu gaat u van ons horen. En als u nog steeds niet luisteren wilt, dan zult u zien dat we na de zomer weer klaarstaan. En dat wij in elk geval niet los gaan laten. Dat is de boodschap vandaag.
0: Een heel andere boodschap. De gemeenteraad van Dinkeland besluit morgen over de toekomst van het museum Natura Docet. Het museum is noodlijdend, heeft snel 80.000 euro nodig. De gemeente stak al 3 ton in het museum voor verbouwing en verduurzaming. Er kwamen wel meer bezoekers, maar samenwerking met andere partijen, dat kwam niet van de grond. Zonder extra steun van de gemeente zal het museum dichtgaan, zegt het bestuur. Het college van Dinkeland wil Natura Docet nog een nieuwe kans bieden, maar wel onder strikte voorwaarden.
1: En dan de kerkasiel Kampen brengt morgen postzakken met meer dan 120.000 kaarten naar Den Haag. Het is een oproep aan de politiek om 420 kinderen die in Nederland zijn geworteld alsnog een verblijfsvergunning te verlenen. Hun ouders zouden volgens de regels het land uit moeten. Net als de familie Babayans, die nu al ruim 1,5 jaar in kerkasiel in Kampen zit.
4: Na zoveel jaren in Nederland, dat je dan nog steeds geen veiligheid hebt. Nog steeds niet die zekerheid, die huis die wij voor strijden, dat je dat nog steeds niet hebt. Ook al wil je het goede voor het land. Mijn ouders willen werken. Mijn broer die is afgestudeerd, kunnen meehelpen.
1: Morgenochtend hoor je er meer over. Marcel belt dan met de woordvoerder van het gezin Babayans, terwijl die onderweg is naar Den Haag voor de overhandiging van die postzakken.

0: Crowded House, Don't Dream, It's Over. Dat is het ook nog lang niet met die actie voor de noodradio's. Weet je wat, we laten nog eventjes horen hoe het ook al hier zit met die noodradio's. Het signaal is net geweest, dus nu appen heeft geen zin meer.
1: Even kijken hoor, water. Ja, check. Kaarsen, liggen er ook. Zeepapier, ja. Lucifers. Ja, even kijken of ze nog doen hoor. Oh, oh. Noodradio.
2: Heb jij ook nog geen noodradio?
3: Geen paniek.
4: Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
5: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
3: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.
0: En zo is het. En elk uur geven we zo'n noodradio weg als je er niet bij bent. Ik zou bijna zeggen, geen nood.
6: Nee.
0: Want je krijgt nog kansen genoeg. En dat kan dus nog elke dag. Vanaf 's morgens 6 uur tot 's avonds een uur of 7. En tot en met zondag over een week. Dus er zijn nog heel veel dagen en heel veel kansen. En elk uur geven we er eentje weg. Even kijken, we hebben nu iemand aan de telefoon. Goedemiddag, met wie spreek ik?
7: Ja, met Riet Reuvers.
0: Riet Reuvers, goedemiddag. Ja. Heb je nog geen noodradio?
7: Ja, ik heb één, maar ik wou echt voor mijn zoon bellen even.
0: Ja, voor je zoon een noodradio.
7: Ja.
0: Nou, dat is hartstikke mooi en nobel van je om dat te regelen. Heeft hij verder wel alles voor elkaar?
7: Mijn zoon?
0: Ja, met water in huis en dat soort dingen?
7: Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Oh, oké, nou, dus we moeten even zorgen dat het ook voor elkaar is. Hé, hey, gefeliciteerd.
7: Ja.
0: Je krijgt er eentje opgestuurd.
7: En naar mijn adres?
0: Ja, dat gaan we zo even regelen. Blijf eventjes hangen, dan gaan we dat voor elkaar maken. En waar kom je vandaan, Riet?
7: Uit Oldenzaal.
0: Oldenzaal. Boeskoolstad.
7: Ja, Boeskoolstad.
0: Nou, hartstikke mooi. Zeg, dankjewel voor het meedoen.
7: Ja,
0: en fijne dag nog. Jo.
7: Ja, dankjewel.

0: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt: ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
3: Bijna 1:30. Je luistert naar Radio Oost. Zometeen het laatste nieuws. Eerst nog even de temperaturen in de provincie. Want het is nog bloedje warm. Nou, het wordt nog erger de komende dagen. Op dit moment in Den Velde is het 27,5. Mariniëm 28 graden. En Oosterholt, daar is het 27 graden. Het nieuws uit Overijssel krijg je van Benjamin Borgman.
4: Bij het verkeersongeluk op de N348 in Raalte tussen een personenauto en een campingbusje is een van de bestuurders ter plaatse overleden. Meerdere ambulances en brandweerwagens kwamen op het ongeluk af. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Eerder vandaag was er ook een dodelijk verkeersongeluk aan de Engstraat in Raalte. Een man van 86 jaar uit Raalte werd op de fiets aangereden door een auto. De bestuurder van die auto was een man van 44 uit Weijen. Pedoseksuelen krijgen in de hele Europese Unie te maken met strengere regels. Het Europees Parlement en de lidstaten hebben vandaag een akkoord bereikt om kindermisbruik harder aan te pakken. Aanleiding voor de aangescherpte aanpak was onder meer een Twentse zedenzaak rond de veroordeelde lustmoordenaar Geert B. Zo werd het omstreden pedohandboek overal in de EU verboden en wordt ook misbruikmateriaal dat gemaakt is met AI strafbaar. Daarnaast wordt de verjaringstermijn voor kindermisbruik verlengd, zodat daders minder snel aan vervolging kunnen ontsnappen. De nieuwe regels moeten voorkomen dat zedendelinquenten uitwijken naar landen met soepelere wetgeving. Het is voor mensen met een visuele beperking nog steeds ingewikkeld om online te winkelen, ondanks alle verbeteringen de afgelopen jaren. Dat concludeert een onderzoeksbureau in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. Zo zijn veel sites niet goed te gebruiken met een spraakassistent die voorleest wat er op een site te zien is. Frustrerend voor mensen met een visuele beperking dus.
5: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
4: Soms zijn cookie-meldingen niet weg te klikken of staan afbeeldingen en icoontjes niet beschreven. Slechts 2 websites voldeden aan de eisen. En vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt in het midden en zuiden van Nederland de waarschuwing in code oranje vanwege extreme hitte. Dat meldt het KNMI. Ook Overijssel kleurt oranje op de kaart. De waarschuwing geldt voorlopig voor meerdere dagen. In die periode worden dagelijks temperaturen boven de 34 graden verwacht. Het is de 12e keer dit jaar dat het KNMI waarschuwing code oranje heeft gegeven. Dat is een record. In 2010 werd 11 keer code oranje afgegeven. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
3: En dan kijken we nog even naar de situatie op de weg. Je hoorde het net al, helaas een dode te betreuren bij een ongeluk op de N348. Daar is de weg op dit moment nog in beide richtingen gesloten door dat ongeluk. Er is nog politieonderzoek gaande wat daar precies gebeurd is vanmiddag. De N348, dat is dus de weg tussen Lemeleveld en Raalte. En zoals gezegd, die weg is nog wel eventjes afgesloten voor dit moment. Dan naar het weer. Het oosten van de provincie heeft een hittegolf te pakken, Greta Spannenburg.
6: Ja, die heeft de hittegolf binnen. Rond lunchtijd ging de temperatuur er boven de 25 graden. Nou ja, er waren al 3 dagen met dertigers. Die zijn er al geweest. Ze beginnen afgelopen donderdag. En in Twente is dus op de meeste plekken een hittegolf, de hittegolf een feit. En de andere plekken moeten nog even wachten. Ik denk dat wij donderdag op de meeste plekken een hittegolf hebben die dan gelijk 8 dagen aan het duren is en nog niet voorbij is. Het wordt een hete periode, dat weten we. Vanavond en vannacht langzaam afkoelend. Flink wat ruimte voor de zon. En morgenochtend, ja, zo'n 12 tot 15, 16 graden. Daar beginnen we mee. Temperatuur gaat snel omhoog rond lunchtijd. Morgen 25 graden met veel zon en nauwelijks wind. En daarna stijgend naar 28 tot 30 graden. De hoogste waarde in Twente. En dan de woensdag, donderdag, vrijdag en waarschijnlijk ook de zaterdag. Dat zijn de echte tropische dagen. En behoorlijk tropisch. Niet alleen 30, 31 graden, maar echt wel 32 tot 36 graden.
3: Oh, dankjewel, Gita.
6: Oh, alsjeblieft.
7: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
3: Vandaag gaan de 6 voor 7 over virtueel wandelen. Demente bejaarden krijgen op een scherm een wandeling te zien als afleiding. Welke muziek past daarbij?
4: Even terug naar toen je jong was. Charles Aznavour en Yesterday When I Was Young.
3: En Ik Neem Je Mee zingt Gers Padoel.
4: Of Dire Straits met Walk of Life.
3: En natuurlijk kan zo'n wandeling ook door een park gaan met de Nick Straker Band.
4: Lekker wandelen, Fats Domino en I'm Walking.
3: En als je dan dementie hebt, is natuurlijk een heel tragisch iets. En daarom Peter Frampton en Show Me The Way.

0: Jan. Jan.
1: De muziek bij het nieuws van vandaag. De 6 voor 7 op Radio Oost.
2: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

0: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over virtueel wandelen. Mensen met dementie krijgen een wandeling te zien om ook herinneringen op te halen. Daar hoort muziek bij, bijvoorbeeld Show Me The Way van Peter Frampton.
2: Je hoorde ook al Charles Aznavour met Yesterday When I Was Young.
1: En Ik Neem Je Mee van Gers Pardoels. Sloot het eerste rijtje van 3 af. Nog 3 te gaan, zometeen de Nick Straker Band met Walk in the Park.
2: En lekker wandelen, I'm Walking van Fats Domino.
1: Maar eerst de Dire Straits en The Walk of Life.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
9: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost, thuis in Overijssel.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
4: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
3: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
5: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken, want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
3: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsenjets.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Oh, ik moet even pakken.
2: Deze week Snelle en Mark Floor.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.
1: Ik moet even pakken. Biertje, vrienden.

Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb iets anders wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: In 1976, the city of Daventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Daventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
3: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Azito Stadion.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
6: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
5: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
7: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen. En ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
5: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
10: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. De avond bij Oost.

past, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens een VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
5: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
4: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Fraukje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
6: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraads met dat magische linkerbeen.
4: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met het Duitser Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
5: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van, maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
4: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De avond bij

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden er tientallen mensen gewond zijn geraakt. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. Zoals in oktober een boeddhistisch festivaldoelwit waarbij tientallen doden vielen. De VN zegt dat het land in de vergetelheid raakt en dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur 's middags in. De waarschuwing is afgegeven omdat er meerdere dagen temperaturen van boven de 34 graden worden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Ook in andere landen is het erg heet. In Frankrijk was het vandaag de warmste junidag ooit gemeten. In de helft van de departementen is code rood van kracht. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Dat moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement ook echt naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg het groepsduel van Oostenrijk met 2-0 dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd viel het 18e WK-doelpunt van Messi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
9: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
10: Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via ftm.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden, binnen zit Chris Keijne.
2: Nou, bij mij in de supermarkt is het al weken code oranje, hoor. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op een zwoele maandagavond. Aan het eind van de dag waarop Keir Starmer zijn al zo lang voorspelde vertrek aankondigde. Maar wie is die Andy Burnham nou eigenlijk die daar staat te trappelen? Fotograaf Mona van den Berg is net terug uit een van de grootste vluchtelingenkampen ter wereld, bij Cox's Bazaar in Bangladesh. En Brussel maakt zich op voor een heel bijzonder bezoek waar eigenlijk niemand het over wil hebben. En dat allemaal, waarna we ook nog eens straks de uitzending uit flaneren met schrijver Christian Weitz. Maar eerst de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 22 juni.
3: Code Oranje komt eraan, maar die geldt vanaf woensdag.
2: Toch is het voor veel Nederlanders nu al niet te doen.
4: Het is nu 29 graden. Ja, dan kun je die ventilators wel aanzetten. Maar het helpt niks.
2: En anderen gaan bij een open koelkast staan.
5: Zo sta je hier een paar keer per dag op. Zo warm is het hier.
2: Ook voor scholieren is het geen pretje.
6: Want het is echt wel warm hier. Ik zweet me ook helemaal kapot de hele tijd.
2: En sommige scholen hebben daarom een tropenrooster ingesteld.
7: Omdat wij zien dat het welzijn van onze kinderen en de medewerkers met deze temperaturen oploopt, kiezen wij ervoor om de kinderen vanaf 12:30 naar huis te sturen.
2: Veel ouders denken dan.
8: Ja, eigenlijk zou je wel verwachten dat scholen, net als publieke instellingen en andere kantoren, in principe gewoon gekoeld worden.
2: De ANWB Wegenwacht kwam onderweg veel auto's tegen waarvan de airco het niet deed. En er waren ook veel andere problemen.
9: Nee, hij staat niet.
2: Dat dacht ik al. Terwijl de echte hitte dus nog moet komen, denken nu al heel wat Nederlanders.
10: Wachten tot het voorbij is, dat extreme weer, dat is niet te doen.
2: Ja, er werd al maanden druk op hem uitgeoefend en nu heeft hij de strijd opgegeven. De Britse premier Starmer treedt af.
11: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
2: Hij gaat meer tijd besteden aan zijn gezin, zei hij.
11: Being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side, and being the best dad I can.
2: Kiezers vonden dat hij weinig visie had en daarbij kwam ook nog het schandaal rond Peter Mandelson, die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij was door Starmer benoemd als ambassadeur in Amerika.
12: I think he's done the right thing. I think he needs to step aside and let someone else take over.
2: En de opvolger is dus waarschijnlijk de voormalige burgemeester van Manchester, Andy Burnham. Hij werd vanmiddag beëdigd als parlementslid in het Lagerhuis.
13: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles.
2: In Amerika is op 100-jarige leeftijd Alan Greenspan overleden. Hij was onder 4 presidenten de voorzitter van de centrale bank. Begonnen onder Ronald Reagan.
14: My dedication to our fight to hold down the forces of inflation remains as strong as ever. And I know that Dr. Greenspan shares that same commitment.
2: Hij was bijna 20 jaar de machtigste econoom ter wereld. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, zei president George W. Bush.
15: Financial crises from Mexico to Asia, 2 recessions, corporate scandals, and shocks ranging from devastating natural disasters to a terrorist attack in the heart of America's financial center.
2: Op het WK gaat het veel over bijzondere reddingen van keepers. Bij de amateurs had de 81-jarige Kees van Dongen een speciale redding.
16: Ah ja, toen deed ik naar zweven. En dat was op film gezet. En toen kreeg ik natuurlijk de social media op mijn dak.
2: Ja, want het filmpje ging viraal en mensen schreven.
16: Op 81-jarige leeftijd, dat is niet normaal. Dat zeggen ze dan, hè.
2: Ook teamgenoten waren onder de indruk van de zweefduik van Kees.
17: Ja, dat is natuurlijk bijzonder. Dat doen geen mensen nou, hoor. Ik bedoel, je kan toch zien dat het een top vet is voor zijn leeftijd.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
16: Ja! Zo. Goed zo.
2: Dat was Kees nog even, geloof ik. Jeroen van Kan las de kranten vanmorgen.
9: Het is morgen precies 10 jaar geleden dat de Britten voor een Brexit stemden. Dat aanstaande jubileum is al in diverse media aan bod gekomen. Zo ook in het Christelijk Nederlands Dagblad. Dat noemt Brexit een seculiere kerkscheuring. Zo zie je dat kranten het nieuws het liefst door het prisma van hun eigen overtuigingen bekijken.
2: In de 10 jaar die voorbij zijn gegaan heeft Groot-Brittannië 6 premiers versleten. Als wij er 6 terugtellen, dan zitten we bij Ruud Lubbers. De laatste in de serie, Keir Starmer, maakte dus vandaag bekend af te treden.
9: In de Volkskrant schrijft correspondent Patrick van IJzendoorn over hoe het 2 jaar geleden begon voor Starmer. Hij citeert de vooraanstaande BBC-commentator Andrew Marr.
2: Voor het eerst in veel van onze levens lijkt Groot-Brittannië een oase van vrede en stabiliteit, jubelde die, verwijzend naar de Brexit-chaos die naar het referendum was ontstaan. De volwassenen staan weer aan het roer.
9: Vooruitziende blik, kortom. In het Telegraaf verhaal over studentenkamers die steeds vaker worden onderverhuurd aan illegale sekswerkers. Leiden begint daar een zomeroffensief tegen. De gemeente hoopt op de hulp van verhuurders, studenten en omwonenden.
2: De gemeente ziet het aantal gevallen stijgen en dat klopt, blijkt ook uit cijfers van het Haags Economisch Interventieteam. Een coalitie van onder meer politie, belastingdienst, arbeidsinspectie en de gemeente Den Haag.
9: Ja, in de zomermaanden staan veel studentenkamers leeg, omdat de bewoners bij hun ouders zijn of in het buitenland verblijven. En aangezien de vraag naar prostituees in de zomer het hoogst is, mede vanwege de vele toeristen, is van de studentenkamer een peeskamer maken zeer lucratief, maar dus wel illegaal.
2: Maar daar is het van de week ook veel te warm voor. Kijken naar WK-wedstrijden kan de kans op een hartaanval vergroten. Het Parool schrijft daarover. Tijdens een wedstrijd kan de hartfrequentie makkelijk verdubbelen. Een normale hartslagfrequentie is ongeveer 60 slagen per minuut. En tijdens de wedstrijd kan die oplopen naar 120 tot 130 per minuut, zegt een cardioloog tegen de krant. En bij extreme stress, dus als het echt heel spannend wordt, kan die wel 180 worden.
9: Ja, ter vergelijking, tijdens het joggen hebben de meeste mensen een hartslag van rond de 120 tot 130. Tijdens een sprintje gaat die naar 180. Dus op de bank kijken naar een penalty shootout kan dezelfde inspanning vergen als een sprintje trekken.
2: Er zijn onderzoeken gedaan naar het aantal hartinfarcten op een wedstrijddag. En daar blijkt uit dat mannen op zo'n dag ongeveer 1,5 keer zoveel kans hebben op een hartinfarct als gemiddeld.
9: Ja, naar vrouwen die kijken is kennelijk geen onderzoek gedaan. Ik dacht eindelijk de wetenschappelijke onderbouwing gevonden te hebben voor het niet kijken naar WK-wedstrijden. Helaas lees ik uit datzelfde onderzoek blijkt dat de dag na een wedstrijd het risico op een hartaanval juist kleiner is. Van dat voordeel profiteer ik dus weer niet.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Elbow was dat, met Magnificent. En deze band uit Manchester steunde Andy Burnham, de voormalige burgemeester van Greater Manchester, in diens campagne om via de lokale verkiezingen in Makerfield in het Lagerhuis te komen. En dat is dus gelukt. En daarna wacht wellicht dus het premierschap. Want de koning is dood, leve de koning, of beter, long live the king of the north, zoals de bijnaam van Andy Burnham luidt. Wie is die new kid on the block en wat zijn zijn plannen als eventueel opvolger van de vandaag opgestapte Keir Starmer? Niels Postmus is correspondent voor Trouw en woont in Manchester. Goedenavond, Niels.
1: Goedenavond.
0: Ja, het lijkt er voorlopig dus op dat alle ballen op Burnham gaan als opvolger van Starmer. Vanwaar dat enorme vertrouwen in deze koning van het noorden?
1: Ja, nou, hij is heel erg populair, zoals die bijnaam eigenlijk al aangeeft, in Manchester-omgeving, eigenlijk in heel Noord-Engeland. En dat komt eigenlijk voornamelijk nog door de corona-pandemie, die periode. Toen heeft hij zich heel erg opgeworpen als de verdediger van de belangen van het noorden van Engeland, dat over het algemeen armer is dan het zuiden van Engeland. En hij was echt de belangrijkste opponent van de toenmalige premier Boris Johnson. En gaf heel erg aan dat niet alles in Groot-Brittannië draait om Londen en om de bedrijven in Londen, maar dat ook de bedrijven en mensen in Manchester bepaalde compensatie nodig hadden en dat gebied niet vergeten moet worden. Dus daar is hij heel populair mee geworden in het noorden. En verder heeft hij het ook volgens veel mensen heel goed gedaan als burgemeester van Manchester.
0: Want wat is zijn nalatenschap? Hij is bijna 10 jaar daar burgemeester geweest van Greater Manchester, Manchester met wat omliggende gemeentes. Wat is zijn nalatenschap daar?
1: Ja, nou zelf, ik heb hem ooit geïnterviewd en zelf zegt hij altijd, eigenlijk in elk interview, dat het openbaar vervoer is. Dat was helemaal geprivatiseerd, was heel duur, werkte slecht in Manchester. En dat heeft hij allemaal weer onder overheidscontrole gebracht, waardoor het goedkoper is geworden en veel beter werkt. Daar is hij zelf heel erg trots op. Verder is het ook belangrijk, denk ik wel, dat de binnenstad enorm is opgeknapt en best wel hip en trendy is geworden. Heel veel oude fabriekspanden zijn omgebouwd, zijn de nodige wolkenkrabbers gekomen. En dat kon ook allemaal omdat de economie van Manchester een van de snelst groeiende in Groot-Brittannië is geweest de afgelopen 10 jaar onder zijn leiderschap. Dus ja, al die dingen hebben Manchester en de inwoners van Manchester gewoon meer trots gegeven ook.
0: Ja, je zei het al, je hebt hem een keer geïnterviewd. Wat is het voor man?
1: Het is een hele aardige, innemende man, vond ik, tijdens het interview. Alles behalve een stiff upper lip, zoals de Britten vaak bekend staan. Joviaal, best ontspannen, heel informeel ook. Hè. Iedereen noemt hem hier ook Andy. Hij is eigenlijk in Manchester bekender bij zijn voornaam dan bij zijn achternaam. Hmm. Ja, hele ja, down-to-earth, aardige, wel natuurlijk heel ambitieuze man, maar ja, makkelijk in de omgang.
0: Ja, het is zelf ook een Noorderling, hè? Want hij is dan weer geboren en getogen in die andere grote stad daar in Liverpool.
1: Ja, hij is geboren in Liverpool. Hij is opgegroeid in een dorp tussen Manchester en Liverpool in. Hij was de zoon van een telecommonteur en een doktersreceptioniste. En heeft zich was samen met zijn broers de eerste telgen van die familie die naar de universiteit kon en ging. Heeft op Cambridge gestudeerd en is daarna eerst een tijdje journalist geweest en vervolgens de politiek ingegaan. Ja. Een tijdje minister geweest, een tijdje in het parlement gezeten voordat hij burgemeester werd van Manchester.
0: Ja, maar dus kennelijk, in ieder geval wilde hij dat graag uitstralen, heel gewoon gebleven. Dat beeld, een burgemeester die zo gewoon is gebleven, daar weten Britse komieken wel raad mee.
2: Hey, it's Andy Burnham here. I'm just about to make some toast with white bread, of course. I wouldn't even know how to spell sourdough and wouldn't be interested in it because it's not normal enough. I do loads of really normal things throughout the day and having a cup of tea is just one of them. Hi, I'm Andy Burnham and I have an insatiable urge for power. I mean, I like gravy. Eat up. I'm one of yous.
0: Ja, we hoorden hier Russell Kane, een Britse komiek die grappen maakte over dat imago van Burnham als gewone man. Die zegt, ja, ik doe hele gewone dingen, ik drink gewoon thee. Maar ik ben ook wel ongelooflijk machtsbelust. Klopt dat?
1: Ja, die reputatie heeft hij wel een beetje. Dat is natuurlijk ook een beetje wat ook om de King of the North, die bijnaam, hangt. Dat is natuurlijk ook wel een beetje een referentie naar zijn ambities. Maar hij heeft 2 keer eerder geprobeerd partijleider te worden. Dat is 2 keer mislukt. En ja, eigenlijk is het al jaren, eigenlijk al sinds die coronapandemie, staat hij als het ware een soort van in de startblokken om de boel over te nemen. En nou, uiteindelijk heeft hij daar dus nou waarschijnlijk, hè, want we weten het niet zeker, maar lijkt het erop dat het hem nou eindelijk gaat lukken.
0: Ja, en waar staat hij nou eigenlijk ideologisch? Want hij is minister geweest onder Blair, het nieuwe Labour, de derde weg, samen met het bedrijfsleven, maar ook onder Brown, veel traditionelere linkse minister. Waar staat hij zelf?
1: Ja, hij is de afgelopen 15 jaar best wel een beetje opgeschoven naar links. Toen hij inderdaad begon als politicus, was hij een beetje een centrumlinkse, soort van Blair-achtige politicus. Maar hij positioneert zichzelf nu echt wel heel duidelijk aan de linkerkant van Starmer. Dus echt meer traditioneel links. Hij heeft het veel wel over herverdeling van rijkdom, over goedkopere treinkaartjes, lagere energiekosten, aanpakken van de jeugdwerkloosheid, verbeteren van onderwijs. En hij, ja, in dat interview dat ik ooit met hem had, benadrukte hij heel erg dat hij meer ideologische politiek wilde. Dus minder dat pragmatische van Keir Starmer. Hè, want daar stond Keir Starmer heel bekend om, weinig ideologie. En hij wil dus weer een beetje terug naar het ouderwetse linkse idee. Ja.
0: En is hij daarmee dan ook de gedroomde man om de opkomst van Reform, van Nigel Farage, want dat is de grote angst van Labour natuurlijk, om daardoor weggevaagd te worden, om die te stuiten?
1: Daar lijkt het vooralsnog wel op. In die tussentijdse verkiezing die hij dus gewonnen heeft vorige week, heeft die Reform echt met een behoorlijk verschil verslagen. Terwijl Reform eigenlijk een maand eerder nog bij de gemeenteraadsverkiezingen in datzelfde gebied heel erg gewonnen had. En juist dat volkse imago en ook wel dat meer ideologische, dat spreekt veel Britten wel aan. De vraag is natuurlijk, als hij eenmaal premier is, moet hij zijn beloftes wel gaan nakomen?
0: Ja, kan hij het wonder van Manchester ook nationaal herhalen?
1: Precies, en dat is vaak wat critici over hem zeggen. Hij wordt vaak omschreven als populistisch en ook over het algemeen als wat vaag. In de zin van dat hij heel veel beloftes doet, maar eigenlijk net als Farage van Reform UK. Heel veel beloftes doet, maar niet altijd uitlegt hoe hij dat bijvoorbeeld wil gaan betalen. Of hoe hij dat precies wil gaan doen. Dus dat wordt heel interessant de komende tijd om te zien of hij ook echt dat imago van linkse politicus, meer ideologisch gedreven politicus, of hij dat ook echt om kan zetten in beleid.
0: Ja, goed. Dat wordt spannend als hij straks premier wordt. Wat ook wel spannend is dat we dan een Nederlandse First Lady krijgen, hè? Heb ik begrepen.
1: Ja, Mary Frans van Hill is zijn vrouw. Ze zijn elkaar tegengekomen tijdens hun studie in Cambridge. En zij is Nederlands, ja, dat klopt.
0: Oké, we gaan haar heel snel aan de telefoon proberen te krijgen. Dankjewel, Niels Postumus.

0: Vampire Weekend was dat met Harmony Hall.
1: Brussel bij nacht. Brussel's by
0: night. Ja, daar gebeuren zoals bekend merkwaardige dingen. Want de uitnodiging staat al even. De Europese Commissie heeft de Taliban gevraagd om naar Brussel te komen voor overleg. De EU wil namelijk afgewezen Afghaanse asielzoekers terug kunnen sturen naar Afghanistan. En dat levert allemaal gedoe op in Brussel dus. Hoogste tijd om contact te zoeken met onze verslaggever Chris Ostendorf. Goedenavond, Chris.
2: Goedenavond. Hallo.
0: Ja, de heren, ik neem aan dat er geen vrouw bij is. Zijn ze er al?
2: Het zijn zeker heren. En of ze er zijn, dat is de grote vraag. Ja, alsof het iets is om je op te verheugen, hè, de komst van de Taliban naar Brussel. Ja, maar toch, met die vraag zijn we hier al maanden bezig. Vandaag kwam het wel ineens in een soort stroomversnelling, dit hele verhaal. We kregen ineens toch de bevestiging van de Belgische overheid einde middag dat de visa-aanvraag was goedgekeurd voor 5 Taliban-heren, vertegenwoordigers dus van de Taliban. Het wordt wel een speciaal visum trouwens, maar 1 dag geldig en alleen voor België, niet de hele Schengenzone kunnen ze in. En dus ja, morgen komen hier 5 vertegenwoordigers van een van de meest gehate regimes in de wereld officiële gesprekken voeren met de commissie en gaan wij op zoek naar een vaag hotel, denk ik, in de buurt van de luchthaven Zaventem.
0: Ja, en wie is er op dit idee gekomen?
2: 19 landen hebben dit voorgesteld, waaronder Nederland. Dus mede op verzoek van Nederland gaat de Europese Unie, de Europese Commissie, deze gesprekken voeren. Even toch maar ook de feiten erbij. Het gaat erom het regime dat vrouwen verbiedt om te werken. Ja. Dat meisjes verbiedt om naar school te gaan. Ongelovig gestraft met openbare gijzeling. Ik moet ook vandaag terugdenken aan 5 jaar geleden. 15 augustus, ik heb nog wel even opgezocht, 2021. Toen vertrokken de laatste westerse vliegtuigen overhaast uit Kabul. Mensen klampten zich aan het landingsgestel vast van het vliegtuig in een wanhopige poging om dat land te verlaten. Nou, naar dat land willen heel veel EU-landen nu afgewezen asielzoekers weer terug gaan sturen. En als je dat wil, dan moet je wel gaan praten met de Taliban, want die moeten dat mogelijk gaan maken. En dat gaat dus nu gebeuren.
0: Ja, maar nou heb ik begrepen dat de commissie niet officieel wil zeggen hoe en wat en wanneer.
2: Nee, ze doen daar heel geheimzinnig over. Ik heb nog wel de commissie ook vanmiddag gevraagd op de persconferentie. Komen ze vandaag, morgen? Maar ze weigeren dan te zeggen waar en wanneer precies dat gesprek zal plaatsvinden. Ze zeggen dan wel heel nadrukkelijk, we zijn bezig met de voorbereiding. Zou in een hotel moeten zijn, hè? Dus niet in een van de officiële commissiegebouwen, om het een beetje low-key te houden. En de Europese Commissie zegt, we doen het slechts op verzoek van de lidstaten en we gaan alleen technisch werk verrichten. En vervolgens zijn het dan de EU-landen zelf die moeten beslissen wie ze gaan uitzetten. En dan zegt de Europese Commissie, ja, dat zou gaan om afgewezen asielzoekers die een gevaar vormen voor de openbare orde. Criminelen dus. Het zijn trouwens wel mensen die ook grote risico's lopen als je ze terugstuurt natuurlijk naar dat land.
0: Ja, want ondertussen krijgen die tolken die voor Nederland werkten hier dus geen verblijfsvergunning. Dus er valt nog wel wat kanttekeningen te maken bij dit bezoek. Ja. Dat laat jij ook doorschemeren. Betekent dat dat er ook in Brussel verzet is?
2: Zeker, er is wel verzet. Zelfs een ruime meerderheid van het Europese parlement heeft vorige maand nog een resolutie aangenomen die het normaliseren van betrekkingen met Afghanistan verwerpt. En ik sprak vanmiddag de voorzitter van een groep Europarlementariërs die zich heel veel met Afghanistan bezighoudt. Dat is Raquel Garcia Hermida van der Wallen van D66. En zij is fel tegen die uitnodiging van de Europese Commissie.
3: Dit betekent dat wij als Europese Unie, dus de Europese Commissie, namens 450 miljoen mensen dit verschrikkelijke regime gaat legitimeren in zo'n beetje het grootste internationale podium dat we hebben, namelijk hier Brussel, het centrum van de politieke economische macht.
2: Maar de Europese Commissie zegt, we nodigen ze niet uit in ons mooie gebouw van de Commissie. We gaan in een hotel met ze praten, zakelijke gesprekken over de techniek. Klopt dat dan niet?
3: Dat begrijpt niemand. Ze zijn hier in Brussel, ze komen met visa's van een Europese lidstaat, in dit geval België, en ze worden uitgenodigd namens Europeanen met de Europese Commissie te praten. Dat is hetzelfde of je dat in een hotel doet of in de Europese Commissie gebouw. Wij geven legitimiteit aan een brutale regime.
2: Toch doet de Europese Commissie dit op verzoek van een groot aantal lidstaten die willen een streng migratiebeleid, afgewezen asielzoekers uit kunnen zetten. En ja, daar heb je gesprekken voor nodig, ook met regimes die je misschien niet welgevallig zijn.
3: Ik wil ook afgewezen criminele asielzoekers terug kunnen sturen, maar dat kun je op een andere manier doen. Net als bijvoorbeeld Duitsland heeft gedaan. Dan zoek je een ander land, een mediator, zeg maar, iemand om te bemiddelen. En ga je niet in Brussel zitten voor een theekransje met de Taliban die hun vrouwen, hun meisjes, hun bevolking op zo'n verschrikkelijke wijze onderdrukken.
2: Is het ook denkbaar dat Europa iets terug doet? Want de Taliban kan wel komen praten. Die willen iets daarvoor terug, neem ik aan.
3: Maar natuurlijk, ze komen met een agenda. Wat de Taliban heel graag willen, is toegang tot hun ambassades en consulaten hier in de Europese Unie. Ze willen legitimiteit. Ze willen gezien worden als een legitieme partner voor Europese lidstaten.
2: En op dit moment zijn ze dat nog niet? Die ambassades zijn ook nog niet voor de Taliban zelf toegankelijk?
3: Op dit moment is dat niet, omdat wij als Europese Unie de Taliban niet erkennen als de legitieme regering van Afghanistan. Wij noemen ze niet voor niks de de facto autoriteiten van dat land. Maar wat ze willen is hier voet aan de grond krijgen in de Europese Unie. Onder andere om de repressie die wij nu zien in hun land hier voor alle mensen die hebben moeten vluchten kunnen doorzetten.
2: Nu bent u van D66... In Nederland zit D66 in de regering. Dit gesprek met de Taliban vindt mede op verzoek van Nederland plaats. Hoe kan dat?
3: Het gebeurt op verzoek van het vorige kabinet. En het huidige kabinet heeft gezegd dat ze willen een beetje hulp voor het geval van afgewezen criminele asielzoekers. Maar dat in principe dat niet in Brussel hoeft plaats te vinden.
0: Ja, een beetje hulp bij het mogelijk terugsturen van afgewezen asielzoekers. Is dat wat de voorstanders van deze gesprekken willen?
2: Zeker, die hebben die hulp nodig en technische voorbereiding. En die voorstanders, dat zijn er trouwens heel veel. Hè. De 19 Europese landen willen dit. Veel rechtse partijen in Europa willen dit. Het is wel trouwens opvallend hoe iedereen zich vervolgens wel verschuilt als we vragen om dat toe te lichten. Want als het concreet wordt, willen ze liever niet voor de camera verschijnen. De Belgische minister van asielzaken bijvoorbeeld, Van Bos uit, die dringt al heel lang aan op het mogelijk maken van dit soort gesprekken. Hmm. Maar ons verzoek om een interview, dat wijst ze dan af met als argument, ja, dat hele thema ligt wel gevoelig binnen de regering, dus dit willen we dan verder niet aanblazen, zoals dat op het Vlaams heet. Hmm. Maar ja, ook de belangen van Nederland die zijn heel duidelijk. Hè. De grootste groep asielzoekers in Europa zijn op dit moment Afghanen. En alleen al afgelopen jaar in de Europese Unie zijn er 36.000 asielverzoeken van Afghanen afgewezen. Dus ja, de Europese Unie wil die mensen graag uitzetten. En als je dat wil, dan moet je wel gaan praten. En dat willen heel veel partijen en landen.
0: Ja, en dat ze daar dan niet voor de camera of jouw microfoon voor willen praten, betekent dat het allemaal heel gevoelig ligt in Europa?
2: Zeker, het hele terugkeerbeleid, het hele asielbeleid is gevoelig en super actueel. Dat bleek deze week ook op twee plekken, en in het Europese parlement en op de Europese top. Eerst even het Europese parlement. Daar was vorige week de finale stemming over dat nieuwe terugkeerbeleid, om ook terugkeerhubs te kunnen inrichten buiten de Europese Unie.
0: Ja.
2: Nou, dat werd bij de stemming echt een ordinaire schreeuwpartij. Met de ene kant van het parlement werd geschreeuwd send them back, en links schreeuwde terug met shame on you. Dus dat was best wel heftig hoe dit debat wordt gevoerd.
0: Ja. En toen was daar opeens Emmanuel Macron.
2: Ja, die mengt zich ook in dit debat. Maar wel opmerkelijk, want hij is een groot voorstander van streng migratiebeleid. Maar op de EU-top, afgelopen vrijdag was dat, nam hij echt wel scherp afstand van landen die heel erg enthousiast zijn over die terugkeerhubs, zoals Nederland daar een groot voorstander van is. Want 19 landen hebben gevraagd in een brief aan de Europese Commissie om met EU-geld die uitzetcentra te gaan bouwen buiten de Europese Unie. Uh-huh. En Macron zei op de top, dat heeft niets te maken met Europese waarden. Luister maar.
4: Je ne suis pas sûr que ce soit ça notre Europe. Je ne suis pas sûr que ce soit les principes fondamentaux sur lesquels notre Europe s'est construite.
2: Veel succes, zegt Macron, met de geloofwaardigheid van je Europese Unie. Als je Europees geld, wat bedoeld is voor investeringen en betere relaties met Afrikaanse landen, als je dat geld gaat inzetten voor het bouwen van uitzetcentra, zodat ze daar onze problemen kunnen gaan oplossen. In wat voor wereld leven we, zei Macron ook nog eens. Dus nou ja, dat is een beetje de toon van het debat op dit moment.
0: Ik vind dat een goede vraag, die vraag van de president. Dankjewel, Chris Ostendorf. Fotograaf Mona van den Berg is net terug uit Bangladesh, waar ze heeft gewerkt in het grootste vluchtelingenkamp van de wereld, bij de stad Cox's Bazar. Daar wonen uitsluitend Rohingya, mensen die uit hun land, Myanmar, zijn verdreven. Niet bepaald de fijnste plek om te wonen in deze wereld, zal ik maar zeggen. Goedenavond, mevrouw van den Berg.
5: Goedenavond.
0: Of zal ik Mona zeggen?
5: Mona is goed.
0: Ah, oké. Ja, ik zeg het grootste kamp van de wereld. Hoeveel mensen wonen daar?
5: Meer dan 1 miljoen Rohingya's wonen daar, verdeeld over 33 kampen, die allemaal eigenlijk naast elkaar liggen.
0: En hoe ziet dat eruit?
5: Het is bijna niet onder woorden te brengen. Het is echt afschuwelijk. Het is een heuvelachtig terrein waar mensen een onderkomen hebben van bamboe en zeil. Hmm. En ja, dat is heel kwetsbaar voor moezon, regen en aardverschuivingen en overstromingen. En toen ik daar was, was het 45 graden. En het, ja, de ontlasting zie je eigenlijk lopen. Ook eigenlijk de hutjes in. Het is, ja, het is afschuwelijk. Ik ben in veel vluchtelingenkampen geweest, maar dit was wel echt chockerend.
0: Ja. Dit zijn mensen, ik zei het al even, Rohingya, die verdreven zijn na moordpartijen in 2017 in Myanmar. Ruim 1 miljoen mensen. De regering van Bangladesh is verantwoordelijk voor dit kamp. Maar betekent dat dan dat er niets voor die mensen gebeurt? Dat men heeft gezegd, nou, hier mag je gaan zitten, zoek het verder maar uit?
5: Nou, er zijn heel veel hulporganisaties in het kamp.
0: Ja.
5: Zeg maar, als journalist kom ik het kamp niet in. Dus ik heb. Cordate heeft voor mij dat mogelijk gemaakt om die accreditatie te krijgen. Mm. En die hulporganisaties die doen wat ze kunnen. Maar mensen zijn daar compleet afhankelijk van. En zoals iedereen weet, is de financiering behoorlijk. De kraan behoorlijk dichtgedraaid. Dus
0: door de Amerikanen die USAID hebben afgeschaft. Ja.
5: Ja, de voedselhulp is heel schaars. Mensen moeten leven van $6 per maand. Ja. Dus.
0: Je bent fotograaf. Je ging daarheen om te fotograferen. Wat was het plan? Wat wilde je in beeld brengen?
5: Het is eigenlijk onderdeel van een groter project. Stille wonden van een oorlog. Waarbij ik overlevers van conflictgerelateerd seksueel geweld in beeld breng.
0: En conflictgerelateerd seksueel geweld? Dus in oorlogssituatie?
5: In oorlogssituatie, ja. Seksueel geweld als wapen.
0: Als wapen. Hm.
5: Waardoor heel veel vrouwen en meisjes uit Myanmar zijn verdreven. Dat werd als wapen ingezet. En hen wilde ik eigenlijk in beeld brengen. En als onderdeel van een groter project waar ik al 3 jaar mee bezig ben.
0: Ja, want je zegt in Myanmar zijn ze misbruikt. Door wie werd

0: gewoon heel erg geholpen, want die hebben allemaal programma's die op gender-based violence zijn gericht. En van tevoren al vrouwen ingelicht over mijn komst. En die vrouwen die hadden toegezegd om mee te werken. En dan ga ik met een vrouwelijke tolk langs de hutjes van de vrouwen waar ze wonen. Om het uit te leggen en hen vast te leggen in hun eigen context. Want dat is wel belangrijk om dat te laten zien.
1: Want wat leg je dan precies uit? Wat zeg je dat je kon doen?
0: Ik leg uit waar ik mee bezig ben met het project. Dat ik het onderwerp conflictgerelateerd seksueel geweld heel graag op de internationale agenda wil zetten. Dat de geschiedenis zich blijft herhalen. En dat ik hen zichtbaar wil maken. Ja. En ja, zij willen dat ook heel graag.
1: Ja. Ja. Begrijpen die vrouwen dat? Begrijpen ze de context? Begrijpen ze dat wat hun overkomen is, dat een wapen is geweest wat ingezet wordt in die strijd?
0: Daar wordt niet over gepraat. Het stigma is zo groot dat dat wordt. Ik vraag ook nooit naar het trauma, omdat ik trauma niet wil laten herbeleven.
1: Je vraagt niet wat is er precies gebeurd?
0: Nee, nee. Als ze erover willen vertellen, dan is dat natuurlijk. Ja, sta ik daar helemaal voor open. Maar ik ga die vraag niet stellen. Want ja, ik laat het trauma niet herbeleven. Ik ben even binnen en ik ga weer weg. En zij zitten met het trauma. Ja. Dus dat wil ik niet op mijn geweten hebben.
1: Nee. Nee. Is er één vrouw die je speciaal is bijgebleven?
0: Wat heel schrijnend is, is dat ze al overleven zijn van het conflictgerelateerd seksueel geweld. En dat intieme terreur binnen het kamp enorm groot is. Dus de vrouwen zijn binnenshuis niet veilig, maar buitenshuis ook niet.
1: Want wat je net beschreef aan omstandigheden, dat alleen al is onveilig. Natuurlijk.
0: Dat is onveilig. Ja. Maar goed, zij leven ook in vastgeroeste patriarchale normen die van toepassing zijn. Hè, dat is niet alleen daar zo, maar dat is wereldwijd. Alleen ja, door de afhankelijkheid en de armoede en de bewegingsonvrijheid wordt dat natuurlijk nog meer versterkt. En één vrouw die liet mij haar verwondingen zien die ze 2 uur voordat ik kwam had opgelopen, omdat haar man haar heel erg had mishandeld. En ze wilde heel graag dat ik dat vastlegde om dat aan de wereld te laten zien.
1: Ja, ja. Ik las op je website dat onderdeel van je project, of misschien wel het voornaamste doel, is dat je wil dat er goede hulp komt voor dit soort vrouwen in deze omstandigheden. Ja. Hoe is dat hier? Is er iets van hulp?
0: Dat is heel schaars, omdat het stigma ook zo heel groot is. Dus het is heel moeilijk om voor vrouwen om daarover te praten. Omdat er heel veel schaamte en victimblaming plaatsvindt. Maar nogmaals, dat is niet alleen in dit kamp, dat is wereldwijd het probleem.
1: Dus, ja.
0: Ja.
1: En hoe zou die hulp wel georganiseerd moeten worden? Wat is het belangrijkste?
0: Dat is eigenlijk economische hulp. Hè? Want ik vraag aan eigenlijk alle vrouwen, wat is gerechtigheid voor jou? Wat moet er gebeuren? Mm-hmm. En soms is die vraag eigenlijk te ingewikkeld, want het enige wat zij willen is geld, onderwijs voor hun kinderen en dat het hun kinderen niet overkomt. Dus die economische ondersteuning en reparations is eigenlijk essentieel voor vrouwen.
1: Want iets van traumaverwerking, daar komen ze niet eens aan toe om over na te denken.
0: Nee, want die eerste levensbehoefte moet eerst vervuld worden. Ja.
1: Ja. Ja. Nou hebben we het over foto's. Dat is namelijk waarvoor je daarvoor heen ging. Wanneer zijn die te zien?
0: Het is bedoeld voor het boek wat volgend jaar op 19 juni uitkomt. 19 juni is de dag eliminatie conflictgerelateerd seksueel geweld.
1: Ja.
0: En dat boek dat omvat dus 20 landen waar ik dan geweest ben om overlevers zichtbaar te maken. Maar ik hoop dat dit onderdeel, Cox's Bazaar, omdat dat enorme indruk op me gemaakt heeft, eerder gepubliceerd kan worden. Maar goed, daar ben ik nog mee bezig, want ik ben pas gisteren teruggekomen.
1: Oké. Ja. Nee, dan heb je.

0: Isabelle Pierre was dat met Le temps est bon. En dat geldt in ieder geval voor het Franse elftal. Want ik zeg dat even voor de mensen die met pijn in het hart nu naar het oog luisteren. En niet naar Frankrijk-Irak kijken. Het staat 1-0 voor Frankrijk en het is bijna rust. De Franse dichter Charles Baudelaire noemde het een soort buitenshuis zijn en je toch overal thuis voelen. Flaneren als een speelse manier om naar de wereld te kijken en er ook voor verborgen te blijven. Dat klinkt allemaal best een beetje cryptisch. Dat gaan we uitleggen, want over de kunst van het soms doelloos rondslenteren door een stad schreef Christian Weitz het boek Flaneren kun je leren. Christian Weitz, welkom.
1: Dank je.
0: Ben je zelf een goede flaneur?
1: Ik heb dat wel moeten leren, want ik geloof dat ik dat juist niet van huis uit heb gehad. Ik kom juist uit een gezin waar rust, reinheid, regelmaat heel erg heerste. En flaneren is natuurlijk het omgekeerde. Dat is dat je een stad ingaat en doelloos links, rechts, rechtdoor. Maakt niet uit, je gaat maar kijken waar het toeval je brengt. Ja. En bij ons was alles vrij sterk gestructureerd. Dus misschien dat ik er daarom ook zo van hou. Zelfs op vakanties, dan maakten we die wandelingen. Mijn vader moest dat helemaal uitgestippeld hebben. Je mocht niet van je pad afwijken. Als een foto gemaakt moest worden, kwam in een notitieboekje de cijfers van de diafragma te staan, alles bijhouden, controle hebben over dingen.
0: En flaneren is, wat is het? Is het controle loslaten?
1: Als je in het woordenboek kijkt, wat mensen zich erbij voorstellen tegenwoordig, dat lijkt een beetje op wat je net in deze muziek ook hoort, dat ronddartelen over een boulevard, zomeravond, een linnen pak aan.
0: Precies, om te zit mijn jasje goed.
1: Zien en gezien te worden.
0: Ja.
1: Maar Baudelaire, eind 19e eeuw, de dichter, die noemde hem al, die had daar een ander idee van. Daar was het nog niet zozeer het gezien worden, maar het zelf zien. Je moest je eigenlijk een beetje oplossen in de massa. Mm. En de massa was toen eind 19e eeuw eigenlijk iets betrekkelijk nieuws. Je kreeg die grote boulevards in Parijs, je kreeg de warenhuizen. De moderniteit begon en dus ook een ander soort observator. Iemand die daar doorheen loopt en incognito in de mensenmassa dingen ziet, waarneemt, sferen proeft van een stad.
0: Betekent dat het flaneren ook daar zijn oorsprong vindt bij het ontstaan van die massaliteit?
1: Ja, het is echt iets van een modern begrip, zoals Baudelaire het beschrijft. En later Walter Benjamin in Berlijn heeft dat nog eens verfijnd en uitgewerkt. Maar het heeft echt met de opkomst van de moderne stad te maken.
0: Nou zeg je in het boek, je geeft een aantal lessen. Hè? Flaneren kun je leren, heet het ook. En je geeft een aantal lessen in het eerste verhaal, in het boek, het eerste essay.
1: Ja.
0: Les 1 is dwing jezelf tot doelloosheid. Je zei er al iets over, hoe moeilijk is dat?
1: Ik kwam erachter dat dat heel moeilijk was. Deze essays zijn grotendeels in NRC verschenen. En dit was een van de eerste essays die ik daar schreef. Dat was op zaterdag van Gogh, kun jij eens een wat langer stuk schrijven. En toen was net in mijn straat in Den Haag, die was helemaal opgebroken. En ze waren riolering aan het vervangen, dat duurde een week lang. Dus ik moest het huis uit en de hele dag wegblijven. En dan ga je een beetje door die stad rondslenteren. En dan kwam ik erachter dat het heel moeilijk is om in een stad te zijn en echt geen doel te hebben. Als je op vakantie bent, ben je ook altijd wel doelgericht ergens naar op weg.
0: Een restaurant of een café.
1: En Den Haag is een hele goede stad hiervoor, omdat het uit verschillende wijken bestaat die allemaal hun totaal eigen sfeer hebben. Als je Duindorp is weer anders dan de Schilderswijk of Laak of het Statenkwartier. Den Haag is echt verdeeld in allemaal hokjes. Als je iedere 100 meter begint Den Haag opnieuw, zegt Harry Jekkers. En dat voel je. En dan was ik ook benieuwd van, en dat is dus wat je als flaneur gaat doen. Niet naar de bekende dingen, Hofvijver, monumenten. Maar je gaat kijken van, hé, waar ligt dat eigenlijk aan dat die sfeer opeens verandert? Waar zit de grens ervan? Ligt het aan de huisnummers? Ligt het aan de betegelingen? Dan ga je opeens allerlei dingen opvallen. Ook mensen die je ziet.
0: Maar is dat dan nog wel doelloos? Want dat lijkt dan weer bijna op sociologisch onderzoek.
1: Dat is natuurlijk de vraag altijd met dit soort dingen. Van ik zeg, je bent doelloos onderweg. Terwijl eigenlijk, als je het bewust gaat doen, is jouw doel ook om een soort ervaring te hebben. Een esthetische ervaring.
0: Je moet de sfeer voelen, zegt Baudelaire.
1: De sfeer voelen en dat verrijkt je dan. Dus dan kun je zeggen, ja, dan heeft het toch weer nut. Maar niet op een hele directe manier.
0: Nee. Je noemt het ook een soort fysiek swipen en scrollen. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, dat doelloos bezig zijn, dat zijn we helemaal ontwend. Zeker in Nederland, denk ik. Als je van bovenaf zit, zie je al dat als een ruitjesvel en alles is efficiënt geordend, heel erg gestructureerd. Vandaag nog een stuk geschreven over een wijk waar een kwam in protest omdat een stoep 20 centimeter breder of minder breed en alles uitgetekend. Even zien.
0: Swipen en scrollen.
1: En waar we dat nog wel doen, dat doelloos bezig zijn, dat is online swipen, scrollen, wegjes inslaan. Maar ik denk dat dat ook is omdat dat relatief veilig is. Daar kun je geen frictie tegenkomen. Dat is gladjes er doorheen gaan. En zo doelloos en toevallig is dat ook weer niet, want je zit gevangen in een algoritme. Dus ik zou denken, ga dat wat je online doet, ga dat nog eens een keer in het echt doen.
0: Is het daarmee ook een soort tegengif tegen het altijd maar op je telefoon zitten?
1: Ja, dat denk ik zeker. Je ziet zelfs nu, ik was een paar weken terug in Florence en dan moet ik van A naar B. Dan zie ik iedereen, die is ook van A naar B aan het gaan. En die hebben die telefoon in de hand om dat blauwe bolletje van Google Maps te volgen. Terwijl, leg dat eens weg, die stad. Florence is niet zo groot. En daar moet je juist een beetje met, in Italië moet je juist met een omweg bij de dingen komen. De Italianen zijn helemaal niet zo rechtlijnig. En juist in de marge kom je vaak de interessantste dingen tegen. In dit boek staan ook kleine reportages die ik voor NRC maakte. Dan ging ik altijd het land in. En dan kwam ik, nu met die hitte moet ik er weer aan denken. Kwam ik een keer een bolleboer tegen die problemen had met het irrigeren van zijn land, wat dan niet mocht. De kleine verhalen in de marge vind ik altijd veel interessanter dan het grote geopolitieke nieuws.
0: Ja, en daarbij dus het toeval een kans geven vooral. Je hebt het over Italië en je zegt, de Italianen zijn helemaal niet zo gestructureerd als wij. Betekent dat Italianen bijvoorbeeld, of Fransen, Baudelaire als voorbeeld, dat die beter zijn in flaneren dan wij? Is het een cultureel bepaald ding?
1: Ik denk het wel. Wij Nederlanders zijn toch echt een land van, kijk eens naar de Rotterdamse haven, dat zo'n gestructureerd ding is. En dat hele land van ons is eigenlijk, Michel Houellebecq heeft een keer ergens geschreven, Nederland, dat is eigenlijk geen land, dat is een bedrijf. En dat met schakeldozen en dingen. Dus ik denk dat met name voor de Nederlanders, die hebben hier enorm veel te leren bij dat doelmatige even loslaten.
0: Ja. En is dat ook iets wat in de tijd gegroeid is? Zijn we het verleerd? Konden we het vroeger, denk je, beter?
1: Ja, als land. Ja. Nou, misschien kun je zelfs zeggen, we vroeger als kind. Toen waren we altijd aan het spelen. En nu is het, want je zou het ook, die essays gaan ook over dingen als spelen en tot spel komen. En dat vinden we heel ingewikkeld nu, want om dat toe te laten in ons leven. Terwijl voor een kind is dat heel natuurlijk om gewoon je interesse achterna te gaan. Dan is daarin te duiken, dan is daarin. En ik denk dat we dat wat meer moeten durven toelaten. En dat je daarbij dus ook accepteert dat het wel eens misgaat. Je loopt een steeg in en daar is het niet zo mooi. Het gaat er ook niet om dat het hierdoor opeens alles beter wordt. Het gaat er juist om dat je ook accepteert dat je per toeval eens een keer een restaurant binnenstapt, dat je niet vooraf bij Google Reviews hebt gekeken. En dan valt het ontzettend tegen. En dan wordt het onverwachte, als het een keer goed gaat, wordt ook groter. Dus het gaat je leeft wat intenser.
0: Ja, ik zie nu, kijk een beetje uit op wat hier aan bureaus en nieuwsvloer. Zo. Kan je op zo'n nieuwsvloer ook flaneren, denk je?
1: Ja, lastig hoor. Het helpt wel als de fysieke omgeving een beetje elegant is. Een beetje meebeweegt. Dat moet je misschien toch ook in Italië zijn met die mooie renaissance architectuur. Alhoewel, het is op een bepaalde manier is het hier ook rommelig genoeg. Dus we kunnen het eens gaan proberen straks.
0: Ja, en moet ik me dan speciaal goed aankleden of doet dat er eigenlijk niet toe?
1: Nou, je moet juist onopvallend gekleed zijn. Dus niet te armoedig, niet te rijk. Een Italiaanse kleermaker heeft een keer tegen mij gezegd, wanneer is een man goed gekleed? Hij moet een schoon overhemd hebben en gepoetste schoenen. En dat vind ik nog altijd een goed advies. Om op die manier gekleed te gaan. Dat is het ideale outfit tenue voor een flaneur.
0: Oké. Christian Weitz, dank je zeer. En het boek Flaneren kun je leren ligt morgen in de winkel. Dit was het Oog. Zometeen bij Nooit meer slapen, Hans Dorrestein. En morgen zit hier Wilfried Hiel.

0: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
1: Soms voel ik me een beetje schuldig naar huisdieren. En dan vooral de hond.
2: Let op, dus hond kopen brengt verantwoordelijkheden met zich mee.
1: Ze zijn zo afhankelijk van de mens.
3: Kan de relatie tussen mens en dier ook wederkerig zijn?
4: 40 uur werken en je hond 40 uur alleen laten? Nee, dat is niet goed.
5: Mitch.
3: Deze week in Docs.
5: Ga je mee?
3: Troostdieren.
5: Nee?
3: Docs is een podcast van NTR en VPRO.
5: Dus toch is ook belangrijk, hè?
3: Nu op NPO Luister.
6: Ster.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Hey, jij daar.
10: Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
10: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Prijsvrij vakanties.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Boek nu een reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
12: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon en dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Radio Oost.

wat ik doe. Bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan,

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien moet er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0, dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards.